0: Dat was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9:00. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: 105. Het is 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad, vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drinkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: another me.
1: Dit is 105, de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: 105. Het is 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105. Het is 6 uur.
1: Stef Bandstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk.

0: bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Dit is 105. Het is 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI.

0: politie op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: 105. Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog.

0: dat was Womack & Womack met Teardrops, de originele versie. En daarvoor Maroon 5 en Heroin. Het is 10 minuten over 10. Goedemorgen, dit is 105, Haarlem 105, live vanaf het strand van Zandvoort. En ik moet je eerlijk zeggen dat dat altijd voor ons weer een hele speciale beleving is. Want ja, iedereen zit. Er wordt meer koffie gedronken dan normaal, dat kan ik je alvast vertellen. Het is nog een beetje chilly weer en ik vind het eigenlijk wel helemaal prima. Want we weten dat het warm gaat worden, dat weten we gewoon. En als er dan een beetje een wind is zo, en dan aan het strand, dan geeft dat toch een beetje een extra gevoel. We hebben wel een hele volle uitzending tussen nu en wanneer vanavond. Luc, wanneer stoppen we ermee?
1: 5 uur.
0: 5 uur, we gaan de hele werkdag zeg maar vullen. Tot tussen nu en 5 uur, Haarlem 105 live vanaf Cosmico Beach. Zandvoort aan de boulevard de Favoge. Ik vind het altijd mooi. Ik weet niet eens hoe ik het moet uitspreken. Is het Favoge? Op zijn Frans, denk ik. Daar hou ik het in ieder geval op. Een beetje chic mag wel. We hebben veel gasten vandaag. We hebben veel te doen. Maar we proberen er ook een beetje een normale dag van te maken. Dus zo direct om 10:30, 11:30 en 11:30 in ieder geval. Daar is Arthur hier gewoon. Arthur Meijer die gaat ons gewoon het 105 nieuws brengen. Sterker nog, om 10:50, 11:30 proberen we ook nog contact te zoeken. Dat wordt echt contact zoeken met Marcel Beun. Die zit ergens in het land. En die heeft ergens misschien een connectie met ons. En daar hebben we dan de andere media van. We gaan straks na 10 eigenlijk pas helemaal los. Want dan komt Alain Clark hier even praten. Hij komt niet spelen. Hij komt wel praten over zijn nieuwe tour. En ik ben wel heel benieuwd wat hij aan het doen is. Want Alain Clark staat als Haarlemmer ook wel bekend om zijn vele soorten muziek die hij kan brengen. Zo direct ga ik praten met Niels Priester. Die is de eigenaar van Cosmico Beach. Onze gastheer vandaag. En met hem wil ik het wel even hebben over de economie. De economie hier in Zandvoort. Laten we er maar een zwaar onderwerp van maken. Nou, echt zwaar gaat het vandaag natuurlijk niet worden. Want als je op het strand staat, dan heb je toch op de een of andere manier een andere. Het is een ander sfeertje. Het voelt anders. Het is anders. Dus nou ja, we gaan het lekker ons best doen. We gaan er een zo normaal mogelijke zaterdag van maken. En toch ook weer niet. Want daarvoor luister je natuurlijk altijd ook naar 105.

0: leuk als er altijd... Ja, als je wat bouwgeluiden hoort, dan is dat gewoon dat we hier op het strand staan en er echt nog gebouwd wordt. Ik ben hier, zijn we al live op tv ook, of niet, Luc? Want als dat zo is, dan zie je Luc nu ook live gewoon de hele 105 decor achter me opbouwen. Maar je hoort het zeker op de radio, dat is helemaal niet erg. Oh, klap. Wat is dit, joh?
1: Gaat het, ja?
2: Ja,
1: het
2: gaat.
0: Nou goed, live radio is altijd leuk. We gaan natuurlijk wel gewoon even kijken wat er in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, et cetera, allemaal gebeurt. Natuurlijk, de strandbus naar Zandvoort is al weken nieuws bij ons. Ik denk ook dat het straks om 9:30 nog wel eventjes aan de bus komt. Ja, dat zien we nog wel. Tata Steel natuurlijk ook, altijd interessant. Natuurlijk is het een beetje, in de periferie van wat wij... van het gebied waar wij dan officieel over gaan. Maar ja, als de wind een beetje verkeerd staat, dan hebben we er meteen last van. En we gaan natuurlijk ook kijken naar de Pride Haarlem. You ever heard about that thing?

0: was Faith Evans met Mesmerized op 105. Het is 11 minuten voor 9:30. We hebben het al vaak in deze uitzendingen op de zaterdagmorgen gehad over die gratis strandbus naar Zandvoort. Eerst was er euforie, namelijk, er komt een gratis strandbus naar Zandvoort. Iedereen juichend de straat op. Toen bleek dat daarvoor een stukje van de weg werd afgezet richting Zandvoort. Toen werden de automobilisten al wat minder enthousiast. Vervolgens ging de politiek zich ermee bemoeien. De jonge mensen uit Zandvoort zeiden, moet dat nou wel? Moeten we daar een hele baan voor afzetten voor die gratis strandbus? Hoeveel mensen zitten er nou in? Er was iemand die had volgens mij geturfd ook zelf. Want die stond bij de viskraam van zijn ouders en die zei, ik ga even turfen. En die zag dat er 's middags misschien 10 of 12 mensen in die bus zaten. Maar nu komt de provincie ook op de lijn en die provincie die gaat het meten. Die willen weten of het een goed alternatief is voor de auto. Want ze zeggen, ja, het verkeer voor de kust staat regelmatig vast. Maar gaan ze nou minder vaststaan omdat die bus er is? Of gaan ze nog meer vaststaan omdat die zeeweg nog meer afgesloten wordt? Het wordt gemeten. De provincie heeft daar allerlei modellen voor, verkeersmodellen voor. Het is allemaal heel wiskundig allemaal, ze gaan ook meten. Maar ik kan je één ding verzekeren, wij hier op 105... wij gaan de boel daarvan uitstekend in de gaten houden. Want wij vinden het interessant of welke kant die balans nou op het einde van deze zomer gaat vallen.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Kijk, dit is de muziek die je eigenlijk verwacht bij een stranduitzending. Ik bedoel, veel drukker dan dit gaan wij ons niet maken dan, hoor. The Hills of St. Anne. Ja, echt helemaal naar zijn vader, Stephen Marley. En daarvoor de jongens die op een strand... Ja, we zouden hem vandaag... Jack and the Weatherman had ik vandaag wel op het strand hopen te hebben. Zijn ze niet gekomen, Luc? Konden ze niet? Ja, je had zijn telefoonnummer niet eventjes. Nou goed, maakt niet uit. Daarvoor Rock Bottom, Jack and the Weatherman. Vaak bij ons al in de studio geweest. Ook zal ook nog wel vaak gebeuren. Want zijn aardige gasten en ze passen helemaal prima op het strand. Zo direct het 105 nieuws met Arthur Meijer.

0: Use my shoulder.
1: Dat is mooi, hè? Maybe we're the ones. Kane die older werd en het daar dan ook meteen over wilde hebben. Het is 2:50.
2: Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemorgen. De provincie overweegt stappen tegen de komst van 3 villa's naast de ruïne van Brederode, zo meldt het HD. Gemeenteraad Velsen heeft vorige maand het bestemmingsplan voor de 3 villa's vastgesteld, maar de provincie heeft bezwaren. Zo vrezen ze het verlies van de historische zichtlijnen van de ruïne en zien ze de villa's als aantasting van de cultuurhistorische waarde van de publiekstrekker. Na officiële publicatie van het bestemmingsplan volgt een bezwaarperiode van 6 weken en meerdere partijen hebben al bekendgemaakt hier gebruik van zullen te maken. Een Deense rechtbank heeft KLM een boete van 4 ton opgelegd voor greenwashing. Zo meldt het HD weer. Volgens de Deense consumentenombudsman was de KLM's reclame over sustainable aviation fuel misleidend. De vliegmaatschappij beweerde in het spotje dat een groot aandeel van de brandstof duurzaam zou zijn, terwijl dit in werkelijkheid slechts 1% was. Volgens de Deense rechtbank misleidde dit klanten tot het denken dat hun tickets beter voor het klimaat waren dan ze werkelijk waren. KLM zegt kennis te nemen van het vonnis. En dan blijven we bij de luchthaven. Een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft 2 weken celstraf opgelegd gekregen voor het stelen van een fles drank op Schiphol en het proberen binnen te dringen van een vliegtuig. Dit gebeurde op 20 april en donderdag is hij hiervoor veroordeeld. Zelf was hij niet bij de veroordeling aanwezig en hij zegt spijt te hebben van zijn daden. En morgen is de eerste editie van Haarlems nieuwe Stadsfestival 4. Verspreid over het stadscentrum zijn muziek, theater en sport te vinden, allemaal in het thema van het beleg van Haarlem tijdens de 80-jarige oorlog. Haarlem had nog geen stadsfeest en de organisatie hoopt met dit thema voor verbroedering en verbinding te zorgen. En dan nog het weer. Vandaag volop zon bij zo'n 28 graden. Vanavond daalt de temperatuur niet onder de 18 graden. En morgen is het weer precies hetzelfde.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

jaren 80 waren Eros Ramazzotti en Tina Turner beiden grote pilaren van de muziek. Cosa della Vita samen en Mama's Gun daarvoor met Joy. En daarvoor Arthur Meijer met het 105 nieuws. Normaaliter op dit moment dan hebben we Marcel Beun met de rest van de wereld. Het mediaoverzicht. Marcel Beun zit inderdaad klaar in zijn studio. Ik zit ook klaar aan deze kant van de lijn. En we hebben inderdaad ook een verbinding. Maar dat verbindingje dat kraakt een beetje. En dat wil ik je als luisteraar van 105 niet aandoen. Dus Marcel heeft keurig gezegd waar ik het over moet hebben. Ik moet het hebben van Marcel over, dood en verderf natuurlijk. De afgelopen maanden heeft Oekraïne haar raket- en droneaanvallen op de Russische energieinfrastructuur sterk geïntensiveerd. Tussen januari en juli van dit jaar viel Oekraïne 66 energiedoelwitten aan in Rusland. Dat hebben ze becijferd bij de gezaghebbende Russische nieuwssite Medusa. En dat wordt gerund door critici van het Poetin-regime. De doelwitten waren grotendeels raffinaderijen, maar ook infrastructuur die wordt gebruikt voor de olieindustrie, zoals spoorlijnen. Volgens persbureau Reuters heeft Rusland deze zomer dagelijks 110.000 ton benzine nodig. Dat is 110 miljoen liter. Maar het land produceert nu nog slechts 90.000 ton per dag. Dat is een direct gevolg van een enorme toename in de Oekraïnse capaciteit om doelen diep in Rusland te raken. Zo raakte Oekraïne ook de grootste raffinaderij van Rusland in Omsk, op 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. En Oekraïne lijkt van plan de Russische brandstofproductie op de knieën te dwingen. Gisteravond maakte president Zelensky bekend dat Kiev een nieuwe zogenaamd lange afstandscommando in het leven roept voor het groeiend aantal aanvallen op faciliteiten diep in Rusland. De Oekraïnse productie van militaire drones is tegenwoordig zo hoog dat westerse landen, zelfs Amerika, in de rij staan om daar dan weer van te leren. De iconische reflecting pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Er zijn nieuwe problemen met de renovatie die meneer Trump liet uitvoeren. Dat melden meerdere media, waaronder The Guardian. Het waterbassin was pas begin juni heropend na een ingrijpende opknapbeurt. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken wordt het bassin geleegd om vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli te verwijderen en schade te herstellen. Ook laat de nieuwe verflaag op sommige plaatsen nu al los. Wanneer de reflecting pool weer open gaat, is niet bekend. Trump maakte van het 104 jaar oude waterbassin een speerpunt van zijn plannen om Washington, zoals hij dat noemt, te verfraaien. De renovatie kostte ongeveer $16 miljoen en die kampt al eerder met problemen door algevorming en loslatende verf. Meneer Trump wijt al die problemen aan iemand anders, namelijk aan vandalisme.

Mars, I Just Might. Ja, die man die, alles wat hij aanraakt is goud tegenwoordig. En ik denk dat dat terecht is. Alan Clark is al hier, moet ik het een studio noemen, in de hut. Alan is in de hut aangekomen. En ik ga straks, Alan moet nog even koffie pakken. Je staat gescheten voor net na tienen. En het is nu net voor het jaar. Op zijn wenken bediend heeft de koffie reeds. Wij hebben het al vaker gehad over de ellende bij Tata Steel IJmuiden. Het gaat altijd over vervuiling en het ontduiken. We hebben het ontduiken van inspectie al gehad. Maar als je echt de juridische zaken wil weten, dan duik ik even verder. Ik ben naar de website bijzonderstrafrecht.nl gegaan. Ja, zo ben ik dan ook wel weer. En ik ben even aan het kijken wat ze dan in juridische termen precies tegen Tata Steel op dit moment allemaal aan het ondernemen zijn. Nou, het Openbaar Ministerie, zo begint zo'n juridische website dan, heeft besloten om Tata Steel IJmuiden BV, dus wel precies die BV, te dagvaarden. Waarvan worden ze nou eigenlijk verdacht? Meerdere strafbare feiten. Het opzettelijk en wederrechtelijk in de lucht brengen van de schadelijke stoffen. Kijk, dat noemen wij vervuiling. Mogelijk nadelige gevolgen voor de openbare gezondheid, oké. En ze worden ook verdacht van het schenden van haar zorgplicht. Kijk, en dat gaat dan over het uitvoeren van onderhoud en zo. Hè, de boel een beetje laten versloffen. Het handelen zonder vergunning, hebben we het ook al vaker over gehad. En het niet melden van een aantal incidenten met rauwe kooks. Dat is dat spul dat ontstaat nadat je steenkool verhit hebt, hè? Oké. Maar wat er interessant is aan die website is dat er een dikke kop staat: onderzoek naar leidinggevenden. Kijk, en dan wordt het persoonlijk. Naast de vervolging van Tata Steel als rechtspersoon, dus die BV die we net noemden, wordt er op dit moment nog nader onderzoek gedaan. Daarin wordt gekeken of er mensen met een leidinggevende rol mogelijk persoonlijk strafbaar zijn. Kijk, en daar wij als journalisten, daar zitten wij natuurlijk bovenop. Want over wie gaat het dan? Het OM, het Openbaar Ministerie dus, heeft besloten om het bedrijf nu al te dagvaarden om voortgang in de strafzaak te behouden. Met andere woorden, er worden wat mensen onderzocht op persoonlijke titel. Ja, ik kijk heel veel betekenen naar Arthur Meijer, de nieuwsman. Want ik ruik hier of een schandaal of gewoon leuk nieuws voor 105. Dat is om het even. We gaan terug naar de 70s. Er werd ook hele mooie muziek gemaakt, zoals deze van Chicago, If You Leave Me Now.

over die persoonlijke vervolgingen van die mensen van Tata Steel. Daar ga ik het niet meer over hebben. Maar ik sluit niet uit dat het straks in het 105 nieuws van 10:30 terugkomt bij Arthur Meijer. Dit was Neil Horan. Neil. Ik denk dat Neil is stiekem. Taste so good. En daarvoor Chicago, jaren 70. If you leave me now. Straks Alain Clark. Hij is al hier op het strand. Hij zit rustig te kijken naar de mensen die de bedjes neerzetten. We gaan het straks met hem hebben over de past en de future. Zowel op muziekniveau of misschien ook wel op wat persoonlijke noten, denk ik. Want hij heeft wel wat met het strand, hoor.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkt de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32.

McDonald. Er werd hier erg bekend mee in Nederland. Maar dat, in Amerika was al een countryster toen al. Maar hier was het dit nummer dat het bracht. This is the life, Amy McDonald. Dit is 105, Haarlem 105, vanaf Cosmico, het strand van Zandvoort. Ik moet zeggen, het zou vandaag 30 graden worden of zo. Ik denk dat we aan het strand die 30 sowieso niet zouden halen. Maar het is eigenlijk wel lekker. Het is niet warm, het is goed vertoeven. En dat betekent dat wij hier uitstekend staan. Zo even zo in het begin van vanmiddag, straks om een uur of drie. Dan zeggen ze, wat zei René nou vanmorgen? Dan staan ze hier te koken, jongen. Maar nu is het zeker nog niet zo. Alleen is hier. Alleen Clark, ik ga zo direct... Alleen ben je klaar? Ja, ik ga zo direct even met je... Nog even een klein introotje doen. En ik praat nog even... En dan doen we één liedje. En dan ga ik uitgebreid met Alleen praten. Ik geloof dat ik hem al een jaar of acht niet meer gesproken heb of zo. Dus we gaan zeker nog even... We praten even bij. Maar daar ben je dan getuige van. En alleen is hij natuurlijk niet zomaar. Hij heeft allerlei nieuwe dingen te brengen en te vertellen. En dat, ik ben er heel erg benieuwd naar. Dus dat gaan we zeker zo direct uitgebreid doen. Dan pak ik even een kop koffie samen met Alleen Clark. We gaan het straks natuurlijk ook hebben over Pride Haarlem. Dat is nu. Dat, is dat nu? En als ik naar het programma kijk, dan begint dat letterlijk... Om 12 uur. Dan beginnen de eerste echte activiteiten in het kader van Pride Haarlem. Bijvoorbeeld de Roze Kunstlijn. Maar wat er verder allemaal nog gebeurt, ga ik je nog uitgebreid over informeren. Want daarvoor ben ik hier natuurlijk gewoon bij 105.

0: lief, hè? Taylor Swift is gewoon lief geworden.
1: Heel lief, inderdaad.
0: Ja, mooi, hè? En ze gebruikt ook gewone muziekinstrumenten, zo'n mondharmonicaatje en zo. Dan wordt het traditioneel van Taylor Swift met haar laatste creatie. Tenminste, wat wij weten. I knew it, I knew you. 10:10. Tradities, oude vrienden. Oude vrienden, maar dan op een bepaalde manier. Alain Clark is hier. Alain, het is voor mij persoonlijk gewoon erg leuk om je weer te spreken.
1: Ja,
0: even voor de mensen die zeg maar, wij spreken elkaar 20 jaar of 25 jaar lang af en toe af en aan.
1: Ja.
0: Elke keer is het voor mij weer een update. En ik denk dat de laatste keer was het jaar of weet ik veel, 6, 8 geleden dat wij elkaar echt hebben gesproken.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, Alain, hoe gaat het met je? Laten we daar maar eens mee beginnen.
1: Ik ga heel lekker. Ja, het voelt ook lekker om even in Zandvoort te zijn.
0: Ja.
1: Hier ben ik opgegroeid.
0: Je hebt zelfs hier de bedden neergezet, 's ochtends vroeg en zo.
1: Ja, ik bedoel, we staan hier natuurlijk gewoon in een hele mooie strandtent, dus we gaan geen namen noemen. Maar ik heb hier naast gewerkt. En ik zie iemand heel langzaam schuiven met de bedjes en de windschermen.
0: Op zijn gemakkie ook.
1: Ja, daar vind ik wel wat van.
0: Ja.
1: Want hoe laat is het nu?
0: Het is nu 9:45.
1: Het is 9:45.
0: En jij dacht, die bedden hadden er al lang moeten staan.
1: Ik was er om 6:30.
0: Ja, zie je wel.
1: Ja.
0: Ja. Tradities, hè?
1: Ik moet eerlijk zeggen, er ligt ook bijna geen kip op het strand. Dus hij heeft gelijk ook.
0: Ja, precies. Als het dan meteen 30 graden was geweest, dan had hij waarschijnlijk van zijn baas wel een schop op zijn hol gekregen.
1: Ja.
0: Hey, Alain, wij moeten het ook even over muziek hebben natuurlijk.
1: Dat lijkt me leuk.
0: Want even, jouw muziekgeschiedenis is eigenlijk wat dat betreft een beetje, laat ik zeggen, niet te voorspellen. Je hebt heel veel dingen, je bent de jazzy ingegaan. Je hebt dus heel veel soul-achtige zaken gedaan. Je bent de popmuziek in geweest.
1: Ja.
0: Veel, zeg maar, bewegingen gemaakt.
1: Ja.
0: Waar sta je nu? Wat doe je nu? Wat vind je nu leuk?
1: Ik ben nu al een jaar of wat bezig met een hard rock plaat.
0: Scheurende gitaren.
1: Scheurende gitaren en ook zo.
0: Ja, dat dacht ik al. Van die keelgeluiden. Ja. Ik denk dat is toch ergens een keer. Ja. Je komt op die leeftijd.
1: Ja, maar dat is een passieproject. Daar hou ik ook gewoon binnen de binnen.
0: Ja, dat neem je niet op.
1: Ik ben altijd muziek aan het maken. Ik kwam toevallig laatst tot de realisatie dat ik gewoon eigenlijk nooit een break heb genomen. Weet je?
0: Nee, voor jezelf zeker niet.
1: Nee, en ik ben nu ik ben 47. Ik ben serieus begonnen met muziek opnemen en schrijven toen ik een jaar of 16 was. Dus dat is best wel een lange tijd. Dus ik heb ook, ik heb gewoon duizenden liedjes geschreven over de tijd.
0: Ja.
1: Want ik schrijf nagenoeg, elke dag schrijf ik wel iets.
0: Bewaar je het allemaal?
1: Wel ergens, ja. Vroeger was dat op een cassettebandje en toen kwam de minidisc en CD-ROM, weet je, dat je alles op CD zet. Toen had je die harde schijven, die grote dingen die zoveel geluid maakten, ze oud werden. En nu heb je de cloud. Dus ik heb overal wat liggen.
0: Ja, en dan moet je op een gegeven moment, maar je carrière ontwikkelt zich ook. Ik denk wel dat mensen continu aan jou vragen, wat ga je nu doen? Wat heb je nu opgenomen? Wat is je nieuwe project, je nieuwe album? Hoe zit je daarin? Voel je dat als druk? Of denk je, ik doe gewoon wat ik doe en ik zie het wel?
1: Ja, het is wel een beetje het laatste. Ik bedoel, kijk, uiteindelijk, ik ben, wat ik zeg, iedere dag met muziek maken en schrijven bezig. En dat betekent niet dat het iedere dag goed gaat. Heel vaak ben ik ook gewoon op zoek. En stel ik die vraag ook aan mezelf. Niet zozeer letterlijk, maar eigenlijk is het gewoon een zoektocht van wat, waar ben ik nu? Wat wil ik zeggen? Wat speelt er in mijn leven? Wat vind ik daarvan? En wat kan ik daarmee? En het is een beetje net als een schilder die schetst, zeg maar. Ja, je bent gewoon aan het schetsen. Ja, op een gegeven moment raakt ietsje.
0: Ja.
1: En dan besluit je om daarmee door te gaan. Maar die 100 schetsjes die je hebben gemaakt, die liggen eigenlijk gewoon in de
0: Maar die hebben wel waarde, toch?
1: Tuurlijk, ja. En die hebben ook bijgedragen aan de werken die je besluit op te nemen. Soms hoor ik ook in kleine ideetjes fragmenten van dingen die uiteindelijk in een echt liedje zijn terechtgekomen. En dat heb ik nooit bewust gedaan.
0: Dus. Nee. Het is ook een heel onbewust proces. Niet voor niets laten muzikanten zich beïnvloeden door anderen zonder ze daadwerkelijk te kopiëren. Dat is iets in je geest wat natuurlijk continu alles door elkaar.
1: Maar je had eigenlijk gewoon alles.
0: Ja, maar dan wel heel indirect.
1: Nee, gewoon direct eigenlijk.
0: Dat kan ook.
1: Ik kijk gewoon, wat heeft die gedaan en hoe kan ik dat?
0: Kan ik dat ook? Kan ik dat ook?
1: Nee, maar het is precies wat je zegt. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, je bent altijd gewoon beïnvloed door dingen die je hoort, maar ook ziet en leest en ruikt en voelt.
0: Ja.
1: En,
0: Maar maak je alleen muziek voor jezelf of ook voor anderen?
1: Ook voor anderen, ja.
0: Schrijver geworden ook?
1: Als in
0: De muziektekstschrijver?
1: Zeker, ja. Nee, ik heb het altijd leuk gevonden ook voor anderen te schrijven. Op een bepaalde manier is dat makkelijker om te doen voor mij. En ik denk voor veel mensen die muziek schrijven. Omdat dan valt dat hele stukje weg van, wat vinden we? Het wordt minder persoonlijk. Je kunt gewoon...
0: Weet het je, is een product, of niet?
1: Dat is wel interessant. Nooit op die manier over nagedacht. Maar misschien zou je het wel zo kunnen zeggen. Kijk, bijvoorbeeld als ik van jou letterlijk een tekening moet maken, dan teken ik gewoon wat ik zie. En dan denk ik verder niet over na. Dat is heel... Ja. Het gaat makkelijk. En als ik een zelfportret moet maken, dan komen er allemaal vragen. Zijn mijn ogen te groot of te klein? Of moet dit misschien een beetje daar?
0: Ja, dat detail valt eruit dan. Precies. En dat geeft misschien wel wat meer vrijheid in het schrijven.
1: Zeker,
0: dan.
1: Zeker.
0: Hey, maar wat ben je nu aan het doen? As we speak.
1: Ja, ik ben een heel mooi... Ik noem het project. Dat klinkt heel koud voor wat het is. Maar gewoon even voor the sake of the conversation. Uh-huh. Heel mooi project aan het afronden. Daar ben ik al sinds januari mee bezig. En ik had eigenlijk gedacht dat ik daar 2 maanden mee bezig zou zijn. En het is nu bijna, het is nu soort halverwege juli bijna. En dus ik heb er straks een half jaar aan gewerkt. En heel 2026 zal denk ik voor altijd in mijn herinnering zijn dat ik een kerstalbum met mijn vader heb gemaakt.
0: Wauw. Ja. Hoe oud is je vader inmiddels?
1: 79.
0: En hoe ging dat om met zo'n man met heel veel ervaring, maar ook met heel veel, dit is ook een verandering in zijn leven.
1: Zeker.
0: Om met hem te werken. Wie is er dan in de lead? Ben jij dan inmiddels de vader? Of,
1: Kijk, het is natuurlijk ook een beetje context onderhevig. Want we zijn in de studio, ook nog eens in mijn studio. Ik heb de muziek geschreven. Samen met mijn toetsenist Remco heb ik aan de muziek gewerkt. Ik heb veel aan de teksten geschreven. Toen heb ik mijn vader eigenlijk gebeld van, zou je dit een mooi project vinden? Maar zijn antwoord natuurlijk ja was.
0: Ja.
1: De laatste keer dat wij samen echt in de studio hebben gewerkt, is toevallig ook van kerstnummer. Dat was 2013, als ik me niet vergis. Ja. Maar dat was een one-off. En daarvoor 2007, toen we aan Father and Friend werkten. Dus dat is best wel even geleden.
0: Ja. Ja.
1: En in je hoofd is dat als gisteren. Dus toen mijn vader in de studio kwam, was het ook van, dan gaan we weer. Maar ja, weet je, je bent allemaal wel wat ouder geworden.
0: Ja, precies.
1: En ik ben in de categorie van...
0: Ik hoef niks meer te bewijzen, ouwe.
1: Ik bedoel meer van, ik ben denk ik soort op een leeftijd dat je gaat inzien dat je ervaring hebt. En de skills die je hebt ontwikkeld mee kan nemen in hetgeen wat je nu maakt. Dus er zit een soort rust in.
0: Ja.
1: Mijn vader is natuurlijk nog ouder dan ik. Ja. Dus zou je ook kunnen zeggen, die heeft ook heel veel skills en tijd. Maar die is natuurlijk ook op een leeftijd dat hij gewoon echt wat ouder aan het worden is. En alles gaat wat langzamer.
0: Ja. Wat rustiger aan. En misschien dat je er daarom ook wat langer over gedaan hebt over dat project.
1: Ik vind het wel leuk. Want je hebt dan een beeld als je de studio in gaat van, zo klinkt mijn vader. En dan klinkt het allemaal iets...
0: Ja, anders.
1: Iets fragieler, maar dat is eigenlijk heel mooi.
0: Heel
1: mooi.
0: En wat was er voor jou specialer, de kerst of je vader?
1: De kerst, bedoel je afgelopen kerst?
0: Nee, ik bedoel in dit project, een kerstplaat opnemen met je vader, maar dat zijn twee variabelen, zou ik maar zeggen.
1: Ja, zeker, maar wel vooral de combinatie is natuurlijk heel mooi.
0: Ja.
1: Ook omdat je kerst nodig heel erg uit om... op intimiteit, zeg maar. Dus die liedjes mogen ook gaan over familie en al die dingen.
0: Ja, je kan helemaal losgaan erop.
1: Ja, exact. Ja, bijna gewoon double down on it. Dus dat hebben we ook gedaan. Maar nee, het feit dat je zoiets met je vader nog maar überhaupt, natuurlijk is een blessing dat ik de kans heb om dat te doen. In alle opzichten. Ook met de muziek maken, maar gewoon de tijd doorbrengen met elkaar. En hij komt dan... Weet je, dan bel ik hem meer van, ik heb weer een liedje af, kom je opnemen. En dan stapt hij op de bus hier in Zandvoort.
0: Ja, mooi toch?
1: En dan stapt hij uit in de Marnixstraat, loopt hij naar mijn studio.
0: Ja.
1: En dan hebben we weer een hele dag samen opgenomen. Dus dat zijn natuurlijk hele mooie, waardevolle momenten.
0: Ja, dat betekent dat je wel de afgelopen tijd waarschijnlijk een soort van semi-opgesloten bent geweest in de studio.
1: Nee, niet semi, gewoon full.
0: Helemaal. Maar nu is het weer mooi weer. Het festivalseizoen begint. Toeren, live spelen. Gaat er ook kriebelen, denk ik dan?
1: Zeker, ja. Zeker omdat ik zo lang in de studio heb gezeten. En ik heb ook best wel lang, ik speel eigenlijk gewoon... met regelmaat, ik speel altijd wel. Maar vaak als het niet tours zijn of festival zijn, dan zijn het gewoon one-offs, weet je wel.
0: Losse afspraken.
1: Losse boekingen of dingen en zo. En dat is heel leuk. Maar ik verheug me er wel weer op om gewoon echt even ergens in te duiken.
0: Als in?
1: Nou, gewoon een tour.
0: Een echte tour?
1: Ja.
0: Helemaal de full body. Dus met band, met geluid, met... weet ik veel, vuurwerk.
1: Ja, het hele circus weer. Ja, ja, ja, inderdaad. Maar gewoon, wat ik eigenlijk bedoel, want dat ook. Maar ik bedoel gewoon, in plaats van, weet je, of zo, 1-2 keer in de week. En dan even 2 weken niet. En dan weer wel gewoon even een paar maanden.
0: Naar je werk gaan. Gewoon.
1: Ja, gewoon 4 dagen per week spelen.
0: Ja, wat is dan de energie die je daarvan krijgt? Het kan ook heel vermoeiend zijn, dag op dag af optreden.
1: Dat wordt het op een gegeven moment natuurlijk ook wel. En dan is het ook altijd weer lekker als het dan afgelopen is.
0: Ja.
1: Maar de energie is eigenlijk, je creëert een soort bubbel met elkaar. Met je crew en je band en alle mensen om je heen. En dan natuurlijk uiteindelijk ook met het publiek. En het wordt eigenlijk een soort wereldje met
0: in zichzelf.
1: In zichzelf. En dat is vaak zo gevuld met zoveel positiviteit. En juist in zo'n tijd als dit, weet je, waar er zoveel negativiteit op je afkomt. Is het gewoon lekker om even zo in zo'n bubbel te mogen stappen.
0: Ja, lekker. Heb je de bubbel af? Is die georganiseerd, geregeld, gepland? En,
1: je bedoelt voor de komende tour?
0: Ja.
1: Helemaal niet. Nul.
0: Nee? Niks? Dus
1: nee.
0: We hebben nog geen schema's, toeren?
1: Nou, er is een schema voor een tour die komt. Dus ik ga in oktober een tour doen. En dat is niet zoals jij dat net heel mooi schetste met het vuurwerk en het circus en zo. Ik ga alleen met mijn gitaar. En ik neem een geluidsman en een lichtman mee.
0: Ja.
1: Dus het wordt een solo project.
0: Dan creëer je je eigen bubbel.
1: Ja, het is een hele kleine bubbel, inderdaad. Maar wat ik daar weer heel leuk aan vind is dat het heel intiem is. En er staat echt letterlijk niets tussen mij en het publiek.
0: Dus je zoekt ook de kleinere plekken op om op te treden dan?
1: Ja, we gaan theaters doen. Ja, 35 theaters eigenlijk door heel Nederland. En tussen begin oktober en ik eindig ergens halverwege december.
0: En Haarlem?
1: Haarlem ook, ja. In de Vil.
0: Mooie
1: plek.
0: Ja. Hoe heet deze tour?
1: Deze tour heet Date Night.
0: Ah, dat maakt het nog intiemer.
1: Ja, toch? Ja.
0: Dus iedereen, je date met je eigen publiek.
1: Nou ja, je kunt het invullen zoals je wil. Je kan je date meenemen. Heb je een mooie date night. Ja. Je kan het zien als een date inderdaad tussen publiek en mij. Ja.
0: In hoeverre staat dat dan vast voor jou, zo'n avond, date night in dit geval? Want je bent alleen.
1: Ja.
0: Dat betekent dat je kan alle kanten op. Heb je dan een heel strak schema die zegt, nou, dit is het concert. Ook al ben je eentje, dit is het concert. Of denk je van, nou, dit zijn de dingen die ik ga doen. En daartussendoor laat ik het een beetje lopen. Durf je dat?
1: Is
0: dat
1: zeker, maar dat is juist wat ik wil. Dus ik wil één ding staat vast. Ik ga muziek maken, ik ga liedjes spelen.
0: Ja.
1: En ik vind het ook gewoon leuk om dingen te vertellen en dingen te delen. En natuurlijk, je gaat ergens een raster moeten creëren om zo'n avond door te komen.
0: Een soort thema-achtig iets.
1: Ja, precies. Ja. En daarom vond ik Date Night, je moet altijd met een naam komen voor zo'n tour. Ook al heb je nog geen idee wat je gaat doen. En vond ik Date Night eigenlijk wel mooi. Want ook stel je voor, wij zouden op date gaan.
0: Ja.
1: Kan ik ook nog geen idee hebben wat ik ga doen. Maar ik weet wel dat ik ervoor gezorgd heb dat het een leuke avond wordt.
0: Ja, en dat is dan ook het einddoel, toch? Om iedereen dan die leuke avond te geven.
1: Ja, gewoon een mooie, including myself. Weet je? Dat we daar gewoon allemaal weggaan met een big smile en
0: plezier maken en plezier in je leven maken.
1: Exact,
0: vooral.
1: Man. Ja. En dat is ook om terug te komen, weet je, van zoveel ellende. En die is er altijd geweest, die is er nu ook. En nu krijgt het elke dag in ons feest. Maar er is ook zoveel moois. Elke dag, weet je. Ik denk als wij, zeker hier in Nederland, zijn we natuurlijk gewoon een hoop lucky motherfuckers, zeg maar. Als wij hier om ons heen kijken.
0: Hoe slecht kun je het hebben, zeg maar.
1: Ja, toch. Er gebeuren heel veel mooie dingen. Dat moeten we ook gewoon blijven hoog houden, vind ik.
0: Nou, dat gaan we op die date night dan wel horen. Ja. Ergens vanaf oktober.
1: Ja.
0: Ergens tot ergens in januari.
1: Ja.
0: Jij de Nederlander,
1: ja? En ergens op mijn website.
0: En op je website, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, dat was het laatste wat ik je nog even wilde vragen. Ja. Hoe komen we aan de kaartjes voor je nieuwe tour?
1: Ja, alleinclark.nl. Ga je het vinden.
0: Oké, gaan we allemaal doen. Ja. Alleen, ik vond het hartstikke fijn dat je hier was.
1: Ja, man.
0: Ik weet niet of je met de bus, de auto of lopend bent gekomen.
1: Met de trein,
0: heel goed. Ja. Ik wens je een hele fijne zomer. Ik hoop dat wij ook nog snel iets over die kerstplaat moeten. Dan een beetje ook in die tijd uitkomen.
1: Ja, november, dat zal ergens nog van jou officieel mag pas als de Sint weg.
0: Ja, precies. Dan horen we hem vanzelf.
1: Ja, leuk.
0: En wie weet, alleen spreken wij elkaar dan rond de kerst nog
1: ik
0: even.
1: Ik zou het heel leuk vinden.
0: Ik ook.
1: Okay,
0: maar dan
1: een
0: gewoon in een studio met een verwarming.
1: Dat is goed.
0: Hebben we een date ochtendje.
1: Heel goed.
0: Alleen Clark, dankjewel dat je hier was.
1: Man.
0: Leuk man, leuk je te spreken.
1: Same.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arjen Meijer. Woensdagnacht heeft de politie een grote zoekactie verricht rond winkelcentrum Schalkwijk. Agenten met kogelweer in de vesten controleerden personen in de omgeving en de dienst speciale interventies doorzocht met politiehonden het bouwterrein naast het winkelcentrum. Omdat het onderzoek nog loopt, kan de politie niet zeggen waar de actie voor was. In een aanscherping van het Haarlemse bomenbeleid gaan de hoeveelheid bladeren een grotere rol spelen dan het aantal bomen, zo meldt het HD. Er verandert weinig aan het bestaande beleid, wel wordt er op nieuwe Europese wetgeving ingespeeld. Deze bepaalt dat de oppervlakte die door boombladeren bedekt wordt in Haarlem niet mag dalen. Na 2030 moet het zelfs omhoog. Om dit te bereiken wil de gemeente minder bomen kappen om ze zo ouder en groter te laten worden. Naast een beter klimaat en een betere mentale gezondheid moet het ook voor rustigere en veiligere straten zorgen. Uit onderzoek van Nivel blijkt dat omwonenden van Tata Steel vaker worden doorverwezen naar een longarts. In 2023 bleek al dat mensen die binnen 2 kilometer van een staalbedrijf wonen een grotere kans hebben op astma, longkanker en vroegtijdig overlijden. Het onderzoek corrigeert voor overgewicht en rookgedrag. Desondanks leggen de onderzoekers geen direct oorzakelijk verband met de staalfabriek. Nivel publiceerde deze resultaten binnen 24 uur van de bekendmaking van de vervolging van Tata Steel door het OM voor het mogelijk opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen. En wat moet je doen als je verdwaalt in het bos? Landschap Noord-Holland organiseert excursies voor kinderen en volwassenen om deze vraag te beantwoorden. Zo ook afgelopen woensdag in Leiduin.
3: Hoe we hutten moeten bouwen hebben we een beetje geleerd. We hebben geleerd hoe je brandnetelsteken kan genezen met hulpmedicijnen uit de natuur.
4: Een grote hut bouwen. Dingetjes hoe je vuur maakt. Hoe je water cijfert. Ja, het is gewoon leuk om takken er tegenaan te zetten. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon leuk.
2: De insteek is om kinderen enthousiast te maken over de natuur, in de hoop dat ze er later ook voor zullen gaan zorgen. En dan het weer de komende dagen. Vandaag wordt het zonnig bij een temperatuur van maximaal 28 graden. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen wederom zonnig bij een temperatuur van 27 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: Barefoot in the Soul. Jalen Gonda, Burning Temptation. Het is 11 minuten over 10:30. Voor degene die dachten, nee, die was toch aan het praten net. Hij was er toch gewoon. Ja, dat klopt. Ik was er gewoon. Maar we hadden even een probleempje met wat stroom hier. Iemand, ik weet niet wie, maar iemand zette een koffiezetapparaat aan. En daardoor hadden wij even... geen stroom, zal ik maar zeggen. Er was een kortsluiting. Dag Ernst.
1: Ja, en ook geen koffie, want nee. Ik heb nog niet gezien. Nee, maar het is jullie vergeven.
0: Ja, we konden er niks aan doen. Wij stonden hier en we hadden plotseling geen stroom. Ernst Brokmeijer staat naast me. Dag Ernst, van de reddingsbrigade.
1: Jazeker.
0: Volgens mij ben je wel vaker bij ons in de uitzending geweest, Ernst.
1: Ik mag wel vaker even bij jullie vertellen over dit mooie strand en wat wij daar doen.
0: Vooral, is dit strand veilig, Ernst?
1: Geen enkel strand in de wereld is veilig.
0: 100%.
1: Dat is het technische antwoord. Ja. Ik denk dat als we kijken naar de Nederlandse kust... dat relatief deze regio, doordat we meerdere zandbanken hebben voor de deur... relatief gezien iets prettiger is.
0: Ja.
1: Maar daardoor ook een extra risico heeft. Meer kans op muiden.
0: Ja, dat dacht ik al. Want zandbanken zijn toch juist de oorzaak... dat het soms een beetje onbetrouwbaar is, zeg maar even.
1: Het zorgt enerzijds voor die zandbanken... dat de golven met minder kracht op de kust botsen. En dus die worden afgeremd doordat we hier 4 rijen zandbanken hebben.
0: Ja.
1: Het nadeel, elk voordeel heeft zijn nadeel, is dat door die zandbak inderdaad met bepaalde windrichting... en met afgaand water, als het dus laag water wordt... die mui wat meer kan trekken. Ja. Het zit in het midden, maar zoals dit soort dagen, prima.
0: Ja, mooi. Hey, de reddingsbrigade is natuurlijk al... Hoe lang bestaat die reddingsbrigade eigenlijk al niet?
1: Ja, in Zandvoort 104 jaar.
0: Ja.
1: Landelijk zijn er plekken waar zelfs 120 wordt aangetikt.
0: Jongen, is het een... even gewoon echt misschien totaal blonde vraag... Maar is dat een wettelijk aangewezen taak? Of is het een stichting die zegt... nou, we vinden het Zandvoortse strand zo leuk, laten we daar...
1: Het zit ergens in het midden. Er zijn een aantal wettelijke taken rond water. Je moet als gemeente bijvoorbeeld zorgen voor veiligheid.
0: Ja.
1: Het kan ook nog steeds op sommige plekken een bordje zijn... zwemmen op eigen risico.
0: Ja.
1: Er zijn wettelijke taken voor wie mensen uit water redden. Dat is formeel de brandweer. Ja. Er is een wettelijke taak voor wie vermiste kinderen zoekt. Ja. Dat is de politie.
0: Dat is weer iemand anders.
1: Ja. En er is een wettelijke taak voor als je echt heel gewond bent... wie je komt ophalen. Ja. Dat is de ambulancedienst.
0: Ja. En wat is dan de reddingsmaatschappij?
1: De reddingsbrigade, eigenlijk doen we 2 dingen. Voor de gemeente ondersteunen we met het toezicht bij water... wat wel een plicht is van gemeente. Ja. En de gemeente kan zelf kiezen hoe ze dat invullen. Nou, langs de kust meestal met reddingsbrigades. En daarnaast hebben we samenwerkingsovereenkomsten... met die andere 3 diensten... Want die zijn heel goed in hun taak, maar niet zo heel goed met zand en water. En dus eigenlijk hebben wij de expertise dat we materiaal en middelen hebben... om op het strand en water te opereren.
0: Ja.
1: En daarbij doen we eigenlijk een aantal verschillende taken. Hè. Dus vooral natuurlijk zwemmers en baders, watersporters. Maar ook EHBO, vermiste kinderen. Ja, dat komt allemaal bij elkaar. Dus we zijn eigenlijk een specialisme.
0: Ja, een soort spin in het web.
1: Op het strand wel. Want er zijn natuurlijk weinig andere organisaties. De KNRM, onze zusterorganisatie voor de scheepvaart... ondersteunt ook met een aantal van die taken. Maar wij zijn wel de specialisten op zand, water en duin.
0: Ja, Ernst, nou heb ik even zo vanuit onze beperkte locatie die wij hier hebben. Hè. Wij staan hier wel heel mooi aan het strand overigens. Maar als ik naar links kijk en ik kijk naar rechts... dan is het best een groot strand. Hoe hou je dat in de gaten?
1: Ja, dat doen we op een paar manieren. We hebben 2 reddingsposten. Vanaf die plek wordt eigenlijk het totaalplaatje bekeken. We hebben voertuigen, vaartuigen. Eventueel op hele drukke dagen ook mensen die lopend en met reddingsbrigade fietsen op pad gaan. Die eigenlijk langs het strand patrouilleren, mensen aanspreken. En op voorhand al proberen te voorkomen dat er wat gebeurt. Ja. Het preventieve werk. Daarnaast een vlaggensysteem. Je ziet op sommige plekken palen met rood-witte blokjes. Daar hangt nu niks. Maar dat zijn de plekken waar als het gevaarlijk is een gele vlag... of bij aflandige wind een oranje vlag wordt opgehangen. In het midden hebben we nog een EBO-post die met ons meekijkt. Dus op verschillende manieren vanaf de gebouwen. Rijdend, lopend, varend.
0: Allemaal vrijwilligers?
1: In Zandvoort en ook bij de collega's in Bloemendaal 100%
0: vrijwilligers. 100% vrijwilligers. Ja. Knap, hè?
1: Ja.
0: Ja. Is dat tegenwoordig, want we horen vaak over... Dat allemaal een beetje moeilijk is. En dat mensen zich niet zo graag binden. Dat ze het vervelend vinden. Ik zou het vervelend kunnen vinden om op zaterdag... mijn vrije zaterdag op het strand te moeten lopen. Weet ik veel.
1: Ja.
0: Hoeveel mensen werken er bij de...
1: Qua vrijwilligers zo'n 80 mensen die rond het strand meedraaien. Ja. Daar zit niet heel veel verschil in met een aantal jaar geleden. Hè, want we horen altijd het aantal mensen lopen.
0: Verloop.
1: Het aantal mensen loopt bij ons niet echt terug. Wat we natuurlijk wel zien is dat we het allemaal steeds drukker hebben. Een paar generaties terug die zaten echt 6-7 dagen in de week op het strand zomers.
0: Ja.
1: Nu moeten we en Als je pech hebt, twee keer op vakantie. Eén keer met vader, één keer met moeder. Ja, er moet gewerkt worden. Ja. Er moet,
0: we hebben veel meer te doen.
1: We hebben het veel te druk. Dus eigenlijk hebben we anderhalf, twee keer meer mensen nodig voor hetzelfde werk.
0: Ja, dus het een beetje de schema's worden een beetje ingewikkeld.
1: Dat wordt af en toe...
0: Moet jij die bijhouden, Ernst, die schema?
1: Nee, daar doe ik... Die tijd heb ik gehad, zeg ik. Ja. Nee, dat hoef ik gelukkig niet te doen. Ik moet zeggen dat ik het wel nog steeds leuk vind af en toe een dagje echt lekker op het water te zitten. En dat blijft natuurlijk het mooiste.
0: Ja, en al die mensen die bij de reddingsbrigade werken, die moeten waarschijnlijk ook allerlei certificaten, vergunningen, skillsets bijhouden. Dat, regelen jullie dat ook allemaal?
1: Dat regelen we allemaal. Dat wordt allemaal verzorgd. Het begint gewoon met een basis strandwacht. Of tegenwoordig heet dat lifeguard diploma.
0: Ja.
1: Maar daarbij en daarna ga je ook specialiseren. Dus met de auto rijden, met de waterscooter varen.
0: Maar ook EHBO-achtig.
1: Elk jaar EHBO, elk jaar zuurstof toedienen herhalen. Maar ook communiceren met andere hulpdiensten. Mm. En met het C2000. Daar zit ook opleiding aan vast. Ja. Om dat goed te kunnen gebruiken. Ja. Dus je zit eigenlijk de rest van je leven in de schoolbankjes.
0: Ja, maar dan wel op een hele mooie manier, toch? Om ook met een goed doel. Even wat cijfers misschien, Ernst.
1: Ja.
0: Als ik zo kijk, ik denk dat het vandaag best wel druk zou kunnen worden.
1: Ja.
0: Maar dat is het nog niet.
1: Nee.
0: Kun jij al inschatten op zo'n dag van nou dit wordt druk of dit wordt niet druk? Ja, moet ik me daarbij voorstellen? Bij een drukke dag bijvoorbeeld?
1: We hebben druk en niet druk.
0: Ja.
1: Eigenlijk op twee manieren. Je hebt druk met mensen. Alleen druk met mensen staat niet altijd één op één met druk met incidenten.
0: Nee.
1: Gelukkig.
0: Nee.
1: Het is natuurlijk wel zo als het warm weer wordt en het wordt druk. En dan weten we eigenlijk in de middag, dan gaan er een aantal kindjes zoek raken. Er gaan een aantal mensen misschien wel onwel raken of in ieder geval last krijgen van de warmte. We krijgen wat pleisters. Als ik kijk naar dit jaar, tot 1 juli, dus eigenlijk dus de zomerperiode tot nu, is er in Schouder al ruim 300 keer ingezet. Daar zit een deel kleine dingen bij, zo'n ongeveer de helft. Maar de andere helft, er zitten zo'n 50, 60 vermiste kinderen al bij van de afgelopen 5, 6 weekenden.
0: Hmm.
1: Daar zitten een stuk of 20 zwemmers bij die echt gered zijn. De meeste waarschuwen op voorhand. Maar dat zijn echt mensen die door ons naar de kant geholpen zijn.
0: Yeah.
1: En dat zonder onze hulp, er een grote kans was geweest dat ze er niet uitgekomen waren.
0: Yeah.
1: Daar zitten 40 wat grotere EBO-inzetten bij met de ambulancedienst.
0: Dat zijn best wel heftige dingen.
1: Wij zeggen altijd 99% zijn superleuke dingen. Want ook een kindje wat zoek is, dat is natuurlijk voor de ouders heel veel stress. Maar dat geeft heel veel voldoening. Iemand die komt, ik heb mijn vinger gesneden, heb je een pleister.
0: Ja, help je iemand.
1: Er zitten inderdaad af en toe casussen bij waar we echt met elkaar ook goed moeten evalueren. Ook kijken naar onze wat jongere lifeguards. Omdat die inderdaad best heftig kunnen zijn.
0: Ja, en laatste vraag. Wat is voor jou een goede, leuke dag?
1: Ja, dat begint eigenlijk gewoon met de ochtend. Ik zou bijna zeggen, met een lekker bakje koffie maken.
0: Nou, dan ben je
1: dat, is
0: hier goed.
1: Dat is het wel.
0: Ja.
1: Kijk zelf achter je, dat strand ontwaakt, dat begint te rommelen.
0: Ja.
1: Tegenwoordig loopt het natuurlijk 's avonds best lang door. Maar als je dan vaak zijn we tot 9, 10 uur 's avonds wel in de weer. En is alles opgeruimd en dan zit je eigenlijk pas om 10:30. En dan zitten we nog even op ons balkonnetje. En dan zie je die rust weer terugkomen. Ja, dat is de mooiste stranddag.
0: Ja, ja.
1: Reuring, lekker bezig.
0: Reuring, maar niet...
1: En blije mensen.
0: Ja, en blije mensen, heel mooi. Ernst, volgens mij, ik weet niet hoe lang jij het al doet... maar van die 104 jaar heb je er een heel redelijk brok op zitten, volgens mij. Wij hebben elk jaar een stranduitzending hier vanuit Zandvoort. In het beste geval zie ik je gewoon volgend jaar weer.
1: Zeker.
0: Okay. Ernst Brokmeijer van de Reddingsbrigade hier in Zandvoort.

0: tegenwoordig maken ze weer muziek, hè? Het goede doel. Dit was een oudje van zijn vriendschap. Zo, eens even kijken hoe dat nou zit met die Pride Haarlem. Ik heb het al een paar keer geprobeerd uit te leggen dat dat vandaag begint. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk allemaal? Nou ja, Pride Haarlem is... Ja, ik vind eigenlijk dat ze zichzelf een beetje tekort doen... doordat ze een beetje weinig reclame voor zichzelf maken. Elk jaar kom ik erachter dat het Pride Haarlem is... en elk jaar kom ik er maar een paar dagen van tevoren achter. Maar dat ligt aan mij, denk ik. Laten we eens even kijken wat er gebeurt dan. Pride Haarlem is niet één dag... Het duurt een week ongeveer, denk ik. Even kijken, ik zie activiteiten tot eind juli. Dus wat dat betreft kun je lol op. Het begint officieel, denk ik, vandaag. Vandaag is de Pride Haarlem. Straks om 12 uur dan hebben we ja, eigenlijk ook een beetje een zacht begin. In de Eglantier, het begin van de Roze Kunstlijn. En die duurt een hele week, dus tot 19 juli. Straks om 1 uur vanmiddag, dan is het eigenlijk al in Flinties... dan begint het al wat feestelijker te worden. Jong en oud, Haarlem Create Your Pride. En dat gaat over, ja, over de identiteit eigenlijk van Pride zelf. In Flinties is dat om 1 uur. Ja, en dan gaat het helemaal los. En wat ik wel een mooie vind is... wat moet ik verwachten bij de boardgamegroep COC Kennemerland? Boardgames spelen met z'n allen, toch? Gezellig. Ja, dat op zich gebeurt ook allemaal. Dat is in de, ja, in dat Boardroom Café. Ik weet niet of je dat kent, dat is aan de Kruisweg. Ja, daar hebben ze dan boardrooms. Ze hebben een eigen boardgamegroep. Nou, er gebeurt van alles. Overmorgen is het regenboogmoment om 12:15 bij de Grote Bavo. Dat duurt een kwartiertje, maar dat is wel een heel symbolisch moment eigenlijk voor de Pride Haarlem. Met andere woorden, Pride Haarlem is onderweg. Tenminste, gaat langzaam onderweg. En ik ben heel benieuwd wat wij er allemaal nog van gaan merken eigenlijk. Zoals ik al zei, vooraf voel je er eigenlijk bijzonder weinig over. En op het moment dat het er is, dan is het er ook echt in je face. We gaan, denk ik, even vervroegd naar het 11 uur journaal met de NOS. Waarom? Omdat ik het volgende uur... Ik wil nog zoveel doen. Ik heb het nog hartstikke druk. Dus we gaan nog even snel door. En dan straks om 12 uur, ja, dan is het niet tijd voor Heisa... maar wel tijd voor Jan Gaus. Straks om 12 uur, over dik een uur, neemt hij het van me over. En dan begint eigenlijk pas de echte stranduitzending... vanaf de Cosmico Beach hier in Zandvoort. Ja, ik ben er ook, maar ik ben altijd een beetje de guinea pig. Hè. Dus als koffiezetapparaat kortsluiting maakt en zo... dat mag ik allemaal ondergaan. En als alles werkt, en dan wordt het pas echt goed... dan komt Jan Gaus hier en dan hebben we een gesmeerd programma. Dat hebben we sowieso nog wel. Wat er precies gaat gebeuren... weet ik ook niet, want we hebben een draaiboek. Maar dat gaat altijd... Een draaiboek betekent... we weten wel ongeveer wat we willen gaan doen... maar wat er precies gebeurt... ja, dat weet helemaal niemand.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt... aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn... De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt... in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd... en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet... en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken... zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit... Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen... maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi... veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen... door het natuurgeweld. Het weer...

Satisfy van Calvin Harris samen met Jazzy. We waren een beetje vroeger met het nieuws, dat had ik je al uitgelegd. Want het is een vreselijk drukke, kan ik wel zeggen, drukuur. Sowieso wordt het strand drukker. En we zijn nog volop aan het bouwen op de tv en de audio en alle streams die we in de loop van de middag, als de echte stranduitzending begint, zullen we maar zeggen. Dat Jan Gauws vol in beeld kan komen. En dat is altijd een uitdaging, kan ik je melden. Ja, natuurlijk, man. Welkom bij de stranduitzending van 105. Haarlem 105, FM-frequentie 89.9. DAB+, natuurlijk, alle streams, audio en video. En we binden alles samen op haarlem105.nl. Ik ben René, ik ben er tot 12 uur. Arthur Meijer is hier, die doet straks om 11:30... Hij ligt nu ergens onder een tafel met wat pluggen, maar hij doet straks om 11:30 gewoon het 105 nieuws met onder andere nieuws van Tata Steel. Als het even mee zit, we proberen ook die verbindingen met Marcel Beun goed te krijgen. En al is het maar één keer deze ochtend, maar het gaat ons potverdorie toch lukken, hè? Ik hoop het wel in ieder geval. De verbinding hebben we overigens wel en die kraakt. En ja, krakende verbindingen, dat weet je ook wel. Dat is nooit, daar word je niet blij van. En even kijken of ik nog wat... En Jules en Marcella lopen op het strand. En ik ben eigenlijk wel benieuwd straks wat zij allemaal meemaken. Zij, dat ontluikende strand, hè, wat Ernst net al zei.

Maroon 5 samen met Lisa. En Priceless. Sheila Marcella die rennen de hele ochtend al langs het strand met hun camera. Ze komen hier net even binnenvallen. Gaat het goed, dames? Ja? Jij wil het naar je zin al op het strand? ik heb de beelden nog niet gezien. Gaan we straks live doen, maar je ziet er in ieder geval heel zomers uit. Dus ik denk dat ze daar niet te lachen met z'n tweeën. Weet je, af en toe dan ben ik een beetje jaloers op de mensen die, die de reportages maken. Want jullie maken de echte dingen mee. Ja, en ik sta hier maar in een strand. Ik heb wel het uitzicht, maar echt de echte sfeer op het strand, die gaan we in de loop van de dag van jullie horen. Want volgens mij, ja, het is altijd leuk om volgens mij langs het strand te lopen. Ook al is het klote weer. Zelfs dan maak je er mooie dingen mee. En nu is het mooi weer. Ja, en nu maak je er mooie dingen mee. Zo werkt het natuurlijk.

0: Rod Stewart. Old school. Ik zie hem af en toe nog wel eens ergens met zijn hoofd verschijnen als een soort van, als een soort van VIP. Maar echt muziek maken, dat doet hij volgens mij tegenwoordig niet meer. Maar wij gaan eens eventjes langs het strand kijken. We hebben hele complete filmploegen en mensen die, die het strand afstropen als waren zij de Koninklijke Nederlandse Reddingsbrigade. Maar er hoeft helemaal niks gered te worden. Jules Post. Eens even kijken. Jules, heb je het, kijk of het strand, Jules, heb je het strand al gevonden? Nee? Nee, ze heeft het strand nog niet gevonden. Ik weet niet waarom niet. Maar, wacht even, Jules. Hallo, Jules. Ik heb Jules, ik probeer even contact te krijgen met Jules. Dat is allemaal, jongen, die verbindingen. Dat is allemaal, dat is altijd een gedoe. Daar moeten we altijd eventjes mee klooien. Even kijken, Jules, heb je het strand nou gevonden? Jules. Oh, Jules.
1: Even kijken. Ja, René. Ja. Ik sta bij de zee. Ah. En zoals je hoort, waarschijnlijk. En ik heb uitzicht op de, nou, hoogovens natuurlijk. Jij bent een beetje ver van me vandaan nu, want het is app. Dus, en de strandtent is dus best ver weg. Maar dat maakt allemaal helemaal niet uit. Want het is heerlijk hier aan het strand. Het is nog lekker rustig. Een beetje bewolkt. Dus ook niet de vette zon op je hoofd. Dat willen we namelijk... ja, dat willen we wel als we op het strand zijn. Maar nu wij deze locatie-uitzending doen... te Haarlem 105, de hele dag vanaf Zandvoort... hadden we al gezegd Cosmico Beach, maar dat zeg jij vaak genoeg. Gaan we eens eventjes kijken hier op het strand... waar er mensen zijn die we even wat kunnen vragen over deze mooie dag... en wat er zo al nog gaat gebeuren op het strand van Zandvoort. Ik hou hiervan lekker met mijn voeten door het zand en de schelpjes. Ja, eens even kijken. Wat hebben we hier? Oh ja, ik zie daar drie mensen liggen. Dat zijn... Een meisje en twee jongens van tussen de, nou, ik denk zo rond de 25. Ze liggen er heel gezellig bij. Maar het lijkt eigenlijk net alsof... Zijn ze nou nog wakker van gisteravond? Het is natuurlijk zaterdag. Of zijn ze nou net begonnen? Want ik zie ook een flesje. Lekkers. Ik ga ze even aanspreken. Hallo jongens. Smirnoff is er ook. Hi. Hoe is het?
2: Het gaat heel goed.
1: Wacht even, vertel.
2: We hebben het heel gezellig. We zijn heel vroeg begonnen.
1: Oh. Waarom zijn jullie zo vroeg begonnen?
2: Ja. En toen hebben we een dutje gedaan op het strand. En toen werden we wakker in de ochtend. We werden weggestuurd. Hebben we de Dirk 3 hebben we helemaal leeggeroofd. En nou, nu zijn we die flessen aan het opdrinken hier.
1: Ja, de Smirnoff fles die hier...
2: Ja, fles Jägermeister.
1: En? Oh.
2: Ja, en ja, we gaan drinken tot we in slaap vallen. En dan gaan we doordrinken.
1: Ja. Oh, wat, dat klinkt als een heerlijke vakantie. Is ja, dat het ook?
2: We zijn op zuipvakantie, want wij wonen in Spanje. We wonen in Mallorca. En we zijn eigenlijk op vakantie in Nederland.
1: Hoe kom je nou in Mallorca terecht? Ja.
2: We hebben daar gewoon een heel appartementcomplex. Ja. En ja.
1: Nee, maar wat grappig. Dus jullie zijn gisteravond uitgegaan hier in Zandvoort. En toen hier in slaap gevallen op het strand.
2: Eigenlijk heeft zij een stadsverbod in Haarlem. Ja. Dus we zijn nog...
1: zes weken. Dit meen je niet.
3: 6 weken uit Haarlem.
1: Mag ik dat? Nee. Dat...
2: Ja, dus we zijn noodgedwongen naar Zandvoort gekomen. Ja.
1: Wat een verhaal is dit. Nou, ik vind dat het lijkt me dat jullie het helemaal prima voor elkaar hebben vandaag. Het wordt een prachtige dag.
3: We gaan niet in de steek. We waren met andere mensen. Maar
2: ja, die zijn er vandoor gegaan. Maar wij laten elkaar niet in de steek.
1: Zo is het. Blijf bij elkaar. En heel veel plezier vandaag.
2: Ja, heel erg bedankt.
1: Tot later, hè.
3: Gaan we lukken.

Keith Urban. Dat is een man uit de Amerikaanse country scene. Samen met Michael McDonald. En die zegt, we go back like a 1970 Cadillac. En in het geval van Michael McDonald, geloof ik dat ook gewoon. Ik zie hem erin rijden nog hoor, in 1970. Dit is 105, Haarlem 105 vanaf het strand van Zandvoort. Een strand van Zandvoort dat nu echt wel, het begint nu wel echt wat drukker te worden. Als je zin hebt om naar Zandvoort te gaan, dan zou ik je aanraden om niet te lang te wachten. Want zodra die zon straks ook echt doorbreekt, dan denk ik dat het hier echt, dit kan hier echt heel erg druk. En het kan dan trouwens ook wel warm gaan worden. Ik heb het vaak op de zaterdagmorgen rond 11:15 over cultuur. En in het kader van strand is er een leuk cultuurdingetje aan de hand. Zo direct om 12:00 begint het aan het Badhuisplein. Op loopafstand van het strand en station Zandvoort natuurlijk. En dat gaat over het Madonari Krijtkunstfestival. Een straatkunstfestival in de buurt van Haarlem, ja, namelijk hier in Zandvoort. En dat is geïnspireerd op de traditionele Italiaanse straattekenaars. En dat plein, hier voor de deur bijna, dat verandert dan in een gigantisch openluchtatelier. En dan kan iedereen gaan zitten krijten. En dan denk je, ja, waarom zou ik gaan zitten krijten? Nou, er zijn zelfs professionals die echt ontzettend mooie krijtdingen maken. Het zijn bijna schilderijen die je dan ziet. Maar niet alleen de professionals kunnen hier op het Badhuisplein gewoon gaan zitten krijten. Je kunt het als beginner ook gewoon proberen. Gewoon met z'n allen gezellig lekker krijten in het zonnetje. Dus het spoelt ook niet meteen weg. Vandaag en morgen van 12:00 tot 5:00 hier op het Badhuisplein aan de strandweg nummer 2 in Zandvoort. Iedereen kan meedoen, het is helemaal gratis. En je wordt begeleid door een echte krijtkunstenares. Ja, ze was hier net in de studio heel even, maar zij moest door, want ze moest openen. Zij moest de boel klaar gaan zetten en zo. Dus ik had geen tijd om haar te spreken. Dat vind ik eigenlijk wel jammer, want ze stond hier gewoon. En dat is Donna Corbani. En alleen al de naam, Donna Corbani. Daarom had ik al even met haar moeten praten natuurlijk. Maar goed, ze staat nu te krijten. Tenminste, ze begint straks om 12:00 officieel aan het Badhuisplein hier in Zandvoort.

0: Lincoln Jazzer. Dit is wel muziek waar ik een strandtentje bij verwacht eigenlijk. En dus ook heerlijk in onze... Ja, is het een keten? Waar staan we eigenlijk in? Het is een aparte bar. Het is gewoon een aparte bar. Een beetje zo vastgeknoopt aan een strandtent hier op Zandvoort. Of het heet Amsterdam Beach, maar wij noemen het gewoon Zandvoort Beach. Wat zeg je?
1: Haarlem 105.
0: Oh, wacht, er gaat hier van alles aan de hand. Ja, dit is, ja, je bent live of je bent niet live. Het is, het kan je allemaal overkomen. Ik denk dat wij... Ik moet weer even schakelen, jongens. Maar dit kan even duren. Dat is even mijn probleem. Even kijken, kan ik ondertussen... Ik kan wel even... Weet je wat ik ondertussen even kan doen? Zo, even een muziekje. Dit is een pauzemuziekje totdat ik de boel herstel... van watgene wat hier op het strand allemaal zomaar kan gebeuren. Als je live gaat zitten en je bent niet echt in de studio... dan trekken mensen stekkers eruit, ze maken kortsluiting. Systemen beginnen opeens van zichzelf allemaal reboots te doen en zo. Je kent het wel van je eigen computer misschien ook wel. Er moet een updateje installeren. Nou, dat gebeurt hier ook. Nou ja, een soort van. Maar dat betekent dat ik over een minuut of tien... of een seconde of tien klaar ben voor het Haarlem 105 Nieuws... daadwerkelijk klaar ben voor het Ja, Arthur. Arthur, ik weet niet of er een camera op jou gericht staat. Ik geloof volgens mij wel. Maar jij staat daar met je laptop in je hand. Ik denk, die gozer krijgt een lamme arm, maar het valt reuze mee. Gelukkig had ik nog een pauzemuziekje aanstaan. Daar is hij, dames en heren, Arthur Meijer.
2: Haarlem 105 Nieuws.
3: Goedemorgen. Ja, na drie aankondigingen moet ik het wel over hebben. Maar over de Tata-zaak is vooralsnog niet heel veel meer te vertellen wat René al heeft gezegd. Zoals gezegd heeft het OM het bedrijf zelf gedagvaard om voortgang in de strafzaak te behouden. En eventueel kunnen leidinggevenden ook nog persoonlijk strafbaar bevonden worden. Hiervoor loopt nog onderzoek. De resultaten hiervan kunnen nog even op zich laten wachten. De eerste zitting is gepland op 20 november. Dan zal het OM bekendmaken wat het staalbedrijf precies ten laste wordt gelegd. En dan iets heel anders. In regio Haarlem zijn het laatste kwartaal meer koopwoningen verkocht dan een jaar eerder. Het gaat om 934 woningen. Dat is een stijging van ongeveer 2%. Ook de prijs steeg naar een gemiddelde van 664.000 euro. En dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Dit past in het landelijke beeld. Woningzoekenden hebben hierdoor meer keuze dan voorheen. Maar de markt blijft krap. Vooral voor starters en senioren blijven de woningen beperkt. En terwijl wij in Zandvoort zitten, begint vandaag ook Pride in Haarlem. Naast de feestelijkheden is er ook aandacht voor de gezondheid. Zo staat de GGD volgende week zaterdag op het Nieuwe Kerksplein om gratis te vaccineren tegen hepatitis A en B. Ook zijn ze beschikbaar voor vragen over seksuele gezondheid en SOAS. Hepatitis A en B zijn seksueel overdraagbaar. Door op Pride te staan hoopt de GGD de doelgroep van homoseksuele mannen, transpersonen en sekswerkers op een laagdrempelige manier te bereiken. De informatiestand staat op 18 juli tussen 12 en half 5 op het Nieuwe Kerksplein. Bezoekers kunnen zich ter plekke laten vaccineren of een afspraak maken voor een later moment. En we blijven even bij Pride. Als eerste Pride ter wereld hebben we dit jaar een eigen geldbiljet. In samenwerking met Johan Enschede hebben ze een speciaal 5-euro biljet gedrukt wat te gebruiken is tijdens Pride. Vanmiddag om 2 uur zal wethouder Chiemen het eerste biljet binnen bij de VVV op de Grote Markt. Daarna is hij beschikbaar voor iedereen. En naast de kleurrijke Pride-elementen en Haarlemse verwijzingen schijnen er ook 5 geheimen op het biljet te vinden te zijn. En dan nog eens weer. Het is vandaag volop zonnig bij zo'n 28 graden. Vanavond daalt de temperatuur niet onder de 18 graden. Morgen zondag bij 27 graden, met in de ochtend kans op mist.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Ik denk dat we achteraf wel kunnen concluderen dat dit de golden years van David Bowie zelf ook waren. De periode dat hij uit zijn experimentele fase kwam, of tenminste met wat meer pop en disco ging experimenteren. En het heeft hem geen windeieren gelegd. Golden years, het is 5:05. Op 105, Arnhem 105 vanaf het strand van Zandvoort. En voor mij staat Hilly. Dag Hilly. Goedemorgen. Hilly, jij bent van Theater De Krocht.
1: Ja.
0: En ik zat even te kijken. Paspartoutje, €150. Kan ik overal naar binnen. Maar daar kom je niet voor.
1: Dat
0: je
1: hebben
0: kom...
1: we nog niet.
0: Nee, is dat er nog niet? Is die, nee. Oh, volgend seizoen. Ah, vanaf volgend seizoen pas. Ah, nee. Jammer.
1: En volgens mij is dat Jazz in Zandvoort.
0: Ja, dit gaat
1: die
0: over...
1: Die werkt
0: dit,
1: met
0: dit gaat over Jazz in Zandvoort. Ja. En dat is natuurlijk wel aan jullie gerelateerd
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, maar Jazz in De Krocht, dat hoort erbij.
0: Dat is hem helemaal, ja. Hè? Misschien moet je eerst... Hilly, wat kom je doen? En wat doe je in De Krocht? Wat
1: het
0: doe je voor De Krocht?
1: Is, ik werd gevraagd van, wil je iets vertellen over het Zandvoorts Museum? Maar daar ben ik al een tijdje weg.
0: Oh, nou, dan gaan we het daar niet over hebben.
1: Nee, maar toen dacht ik, ik kan wel iets vertellen over De Krocht.
0: Ja, want dat is ook in Zandvoort,
1: nou,
0: dus dat is toch
1: is
0: prima?
1: Gekomen,
0: ja, ja. Hilly, even over Theater De Krocht zelf. Wat voor een theater is het voor de mensen die dat
1: nou,
0: niet
1: hebben? Het is een heel klein theater. Er zijn maar 135 stoelen. We hebben pas één seizoen half gedraaid, want er was een enorme verbouwing. Hmm. En tijdens de opening werd al duidelijk dat de pastoor niet blij met ons was. Want we hebben te veel lawaai gemaakt.
0: Dat is niet aan ons,
1: ja. Maar dat is meer aan de verbouwing zelf. Het is gewoon niet goed opgeleverd.
0: Nee, dus het is gehoorig opgeleverd,
1: ja.
0: Hè?
1: En nou zijn we weer dicht, 4 maanden.
0: Potverdorie.
1: Ja.
0: En wat doet dat met jou?
1: Nou, het is heel vervelend, maar het is iedere keer knock-out en dan weer opstaan.
0: Ja.
1: En dan weer met goede energie er tegenaan.
0: Ja, en voor die verbouwing, hoe was het toen?
1: Nou
0: ja,
1: dan ben je alles aan het voorbereiden. En ik heb wel een verleden in cultureel veld, maar niet met theater. Dus
0: nee, en al helemaal niet met verbouwingen
1: leren.
0: Misschien ook.
1: Nou, nee, en dan moet je ook bouwoplevering. Ja. Je moet er aanwezig zijn omdat de wifi wordt aangelegd en dat soort dingen.
0: Je wordt een beetje een manager van alles zo op die manier.
1: Ja, nou, dat zijn we altijd al geweest.
0: Ja. Nou, Hilly, dan Theater De Krocht. Dus Theater De Krocht is dus dicht.
1: Ja, tot en met... eind oktober.
0: Oké, maar dan gaat het los.
1: En dan gaan we weer los.
0: Nou, en daar wil ik het even met je over hebben.
1: Zo,
0: dus
1: positief.
0: Even, want die zomer die laten we even lekker lopen. Ik kan op het strand liggen. En dan is het oktober, eind oktober. Dan vallen de blaadjes, het wordt een beetje nat. En dan kunnen we naar De Krocht.
1: Waarvoor?
0: Hoe ziet het seizoen van De Krocht? Wat weet je al?
1: We hebben weer Kees van Amstel. Kees die is ambassadeur van De Krocht.
0: Maar is niet de verkeerde ambassadeur.
1: Het was zo'n succes met hem. En toen meteen van kunnen we nog meer avonden boeken en zo. Ja. Maar dat gaat allemaal via managers. En er is ja gezegd. Dus hij komt terug.
0: Okay.
1: We hebben... hoe heet het? ABBA. Want je moet natuurlijk ook van alles wat doen. Hè?
0: Niet
1: alleen maar cabaret. Dus muziek, klassiek, jazz en heel veel cabaret.
0: Ja, en dat, even dat jazz, want dat is een heel groot programma geworden.
1: Ja.
0: Tenminste, ik zie ook Madeleine Bell, ik zie namen staan. Ja. En dan denk ik zo, dat is echt groots. Hoe komt het jullie als kleine organisatie eigenlijk? Zoveel jazz en zoveel kwaliteit en bekende mensen daarin
1: naar binnen kunnen trekken. Dat is dat binnen kunnen eer is toe te schrijven aan Hans Rijmers. Die organiseert het al 25 jaar in De Krocht.
0: Mm-hmm.
1: Door de verbouwing moest hij weg. Toen is hij naar Nieuw Unicum gegaan. Nu door deze verbouwing gaat hij naar de kerk.
0: Ja.
1: Maar hij komt weer terug naar De Krocht.
0: Elke keer komt hij terug. Dus elke keer graviteert hij weer terug naar De Krocht.
1: Ja.
0: Dat is het jazzprogramma. En voor de rest, want je zei niet alleen maar theater doen. Hè? Dus niet alleen maar toneel.
1: Nee, we hebben ook educatievoorstellingen van de Stichting Hart. Dus dan krijg je alle scholen op bezoek.
0: Leuk.
1: Eindmusical, Sinterklaas toneel. We hebben lokale spelers. De Hildering toneelgroep.
0: Ja.
1: Nou, het is meteen uitverkocht. We hebben middelbare meiden. Die waren eigenlijk gestopt met alles. En die zeiden van ja, maar dit gebouw is zo leuk.
0: Ze komen allemaal voor De Krocht.
1: Ja. En dan merk je ook echt, mensen tutten zich lekker op. En het is gewoon een avondje uit.
0: Het wordt weer ouderwets een beetje speciaal.
1: Ja, het ziet er weer allemaal gelikt uit. En ons kent ons. En het is geweldig.
0: Ja. Je kijkt er wel naar uit, hè, naar het seizoen, hè, Hilly?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja. En de komende maanden tussen nu en eind oktober, die verbouwing, moet je ook overal bij zijn? Of zit je ook af en toe met je kont op het
1: strand? Nee, dat doet nu de aannemer Richard Stekelenburg van het Haarlemse Dagblad.
0: Ja.
1: Die was bij ons en die zit, het is nu weer een bouwput. Nou, daar moeten we even doorheen kijken. Dat doet wel zeer, hoor.
0: Ja.
1: dat het was allemaal zo mooi en stralend. En nou is het los.
0: Ja, en wat zijn ze nu aan het doen? Zijn ze de boel akoestisch aan het
1: ontkoppen? Er komt echt een hele dikke geluidswand. Ja. En dat had natuurlijk meteen moeten gebeuren en niet achteraf.
0: Nee, die arme pastoor ook.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook, vanuit zijn perspectief ook heel lullig eigenlijk. Daar heeft hij, goed.
1: Er had rekening met hem gehouden moeten worden.
0: Ja, nou, absoluut. Nou, dat wordt het nu wel.
1: Dus zeker weten.
0: De Krocht. Wanneer gaan jullie open? Heb je een openingsfeest, een openingsmoment?
1: Nee, want dat hebben we al gehad. We hadden weer een openingsmoment. We hebben A Tafel. Dat is een toneelgroep, operagezelschap. En die komt 4 avonden in De Krocht, met een opera. Ik vind het een waagstuk.
0: Maar
1: de kaartverkoop gaat heel erg goed.
0: En het is wel een goede test voor je akoestische
1: En dat
0: isolatie.
1: Heet Karin en Abel. Ja. En ze hebben 10-jarig jubileum of zo. Dus. En ze zijn door de hele regio geweest, omdat ze 4 avonden wilden boeken. Nou, het kon nergens. Toen had het Haarlemse Stad Schouwburg gezegd, probeer het eens bij De Krocht. Yes, en het komt bij ons.
0: Sta je gewoon met een operagezelschap in één keer binnen. Ja, ambitie, zal ik maar zeggen, voor De Krocht.
1: Absoluut.
0: De ambitie spat er ook wel vanaf. Volgens mij is dat aan jou wel besteed.
1: Ja, sky is the limit.
0: Ja, de sky is the limit. Theater De Krocht. Eind oktober gaat het echt allemaal beginnen. Daarvoor in de Dorpskerk allerlei jazzdingen ook en zo. En er gebeurt echt werkelijk van alles. Hilly, ik wens je gewoon een heel fijne opening. En dat je gewoon het seizoen dan helemaal vanaf, zeg maar, oktober ook helemaal af kan maken.
1: Laten we dat eens meemaken.
0: Geen gezeur meer met verbouwingen. Gewoon mooi. De pastoor blij. Nodig hem uit.
1: Die mag altijd komen.
0: Ja, altijd. En ik denk dat je blije buren zijn goede buren.
1: Ja,
0: heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: En dan spreek ik je volgend jaar weer.
1: Okay.
0: En dan hebben we het over het hele seizoen.
1: Laten we dat ook eens meemaken.
0: Dat spreek ik met je af. Dag Hilly. Dankjewel. Tot ziens.

Dr. Wood. Het mooie Wine into Water. Het is mooi, hè? Als je op het strand van Zandvoort staat en je maakt daar een uitzending, dan kijk je ook eigenlijk, bijvoorbeeld tijdens Nectar Wood, keek ik naar buiten en toen zag ik zo'n man met een winkel met strandbal en zo, maar die reed voorbij met zijn tractor, met zijn winkeltje erachteraan. Dat vind ik echt van die beelden die doen mij dan denken, ja, ik sta nu echt op Zandvoort, ik zit nu echt op een stranddag. Het is niet alleen maar de stranddag van 105, van Haarlem 105, maar het is ook gewoon een stranddag in het algemeen. En ja, wij maken dat natuurlijk vanuit een studio, ja, één keer per jaar mee. Dat we op een stranddag staan. Vorig jaar hadden we pestweer. En dit jaar is het eigenlijk helemaal prima. Ik vind het heerlijk zo. We staan binnen een briesje. Maar komt helemaal goed. Even kijken naar de andere media. Normaal doet Marcel Beun dat. Maar je hebt gehoord, we staan hier op het strand. En we hebben Starlink nodig om van Zandvoort naar Haarlem te komen. Nou, dan weet je wel ongeveer waar je staat in de wereld. De Amerikaanse president Trump heeft het leger opdracht gegeven zich voor te bereiden op aanvallen op Iran als Teheran hem probeert te vermoorden. Dat heeft hij gisteren al opgeschreven op zijn eigen social media kanaal Truth Social. Volgens Trump zullen bij een Iraanse aanslag of een poging direct 1000 raketten worden afgevuurd, gevolgd door duizenden meer. Is duidelijk in ieder geval. Hij zegt dat zijn opdracht minstens een jaar van kracht blijft en dat het leger zo nodig alle delen van Iran volledig zal vernietigen, zo zegt meneer Trump zelf. Hij stelt ook dat de Iraanse regering op meerdere plaatsen in de wereld heeft gedreigd hem te vermoorden. Overigens geeft hij daarvoor, zoals wel vaker, geen bewijs. De Wall Street Journal meldde afgelopen week dat Israël de VS nieuw bewijs heeft verstrekt voor vermeende Iraanse plannen om Trump te doden. Amerikaanse autoriteiten hebben de afgelopen jaren vaker melding gemaakt van zulke Iraanse plannen en complotten. En in het AD lezen we de tijd dat je je verjaardagskaart de volgende dag op de mat kon krijgen. Die is definitief voorbij. Vanaf 12 juli, dat is vanaf morgen, doet PostNL er standaard 2 dagen over om je brief te bezorgen. En wat betekenen die nieuwe regels eigenlijk? Het Algemeen Dagblad zet wat vragen en antwoorden op een rij. Vraag 1. Hoe lang mag de post erover doen? Nou, waar nu nog gestreven is om brieven de volgende dag te bezorgen, krijgt PostNL vanaf morgen 48 uur de tijd. De stap naar 48 uur is slechts het begin, want PostNL wil over een paar jaar of een jaar naar een bezorgtermijn van 3 dagen. En wat kost het als ik wil dat mijn post wel snel bezorgd wordt, is vraag 2. Nou, wie dat toch per se wil dat een brief de volgende dag wordt bezorgd, die betaalt meer dan het dubbele. Geen 1,40 €. Volgens mij was het een paar cent vroeger. Geen 1, maar 3,95 € als je het echt de volgende dag wil. En wanneer wordt dan de post bezorgd, is vraag 3. Achter de schermen betekent die 48 uurs stap dat 20.000 bezorgers nieuwe roosters krijgen. Nederland wordt opgesplitst in 2 delen, overigens niet geografisch. Hoe die tweedeling er precies uit gaat zien, dat hebben ze nog niet gezegd, dat is nog niet duidelijk. Het ene deel ontvangt op dinsdag, donderdag en zaterdag de post en het andere op woensdag, vrijdag en zaterdag. Het artikel in het AD gaat verder ook nog in op de pakketbezorging.

Je gaat het vaker horen hoor, dat de muziek op het strand altijd heel belangrijk is. En het is altijd een beetje van die jazzy, loungy en dansdingetjes die je dan hoort. Wolfman en Fat Baker die passen daar prima in met Never Too Much. We gaan even naar het strand. We gaan even schakelen met Shu. Met Julien Post, want die loopt ergens op het strand. Ik ben benieuwd of ze ergens ook bezig is met de muziek. Nou, ik hoorde niet. Hoor jij er? Ik hoorde er niet. Nee, jij hoorde er ook niet, hè? En we hebben er vaker last van met die verbinding, dat het niet helemaal goed gaat met de verbinding met het strand. Ik weet niet wat het precies is, maar even kijken. Ja. Nee, hoor je er nou of niet? Nee, ik hoor er ook niet, hè? Nou, we hebben geen Sjoel. Nou, ik ga eventjes klooien met... ik doe gewoon klooien met pluggen. Ik ben inmiddels gepokt en gemazeld door de techniek hier bij Haarlem 5. Maar nee, ik geloof niet dat ik Sjoel binnenkrijg. Ik weet niet wat het is. Ik zou er moeten horen. Even kijken. Nee, ik hoor weinig Sjoel. Weet je wat? Sjoel gaan we straks nog even proberen te contacteren. Dat doen we wel na 12. Dat mag Jan Gauws aan doen. Die kan het heel goed. Hè. Die gaat goed met Sjoel. Ja, die technische dingen, dat mag ik altijd oplossen. You never feel happy. Maar ik ben best wel happy hoor, wat dat betreft. Veel koffie, dan komt het wel eens goed. C2C uit Frankrijk, met z'n allen. Happy. You never feel happy.

0: Het zijn dus 5 DJ's die tegelijkertijd staan te draaien. C2C. Zijn meerdere malen zijn ze wereldkampioen disjockey geworden met z'n 5, C2C, omdat ze ook samen kunnen werken. Heel mooi. Je hoorde Happy en dat kunnen ze dus ook live. Nou, ik wil toch even kijken of we nog met Jules... Ja, want Jules, die muziek is ontzettend belangrijk geworden. Ik ben benieuwd of Jules dus ergens staat waar die muziek ook belangrijk is. Nou ja,
1: Er is hier geen muziek, behalve natuurlijk het geluid van de zee. En hier zitten meneer en mevrouw onder een roze parasolletje. Heerlijk, op een stoeltje, alles erop en eraan voor een heerlijke stranddag.
2: Ja, dat is ook, ja, dat klopt. Ja.
1: Ah, en u komt niet uit Haarlem.
2: Nee, wij komen uit Roermond, Limburg. Waar het grote Oudla is.
1: En waar het grote?
2: Oudla. Oudla Centrum.
1: Zeg maar niks, wat is dat?
2: Daar kun je allemaal kleren kopen en alles, merkartikelen.
1: Oh, outlet.
2: Ja,
1: oké. Maar vertel eens, hoe zijn jullie nou 's ochtends vroeg weggegaan om naar Zandvoort te gaan?
2: Ja, om 7 uur zijn we weggegaan.
1: Wauw.
2: Eerste trein.
1: Echt, eerste trein?
2: Ja.
1: En alles lekker meegenomen? Lunch, drinken?
2: Ja, we hebben wat mee lunch meegenomen, ja. En straks is hier een visje eten. Ja.
1: Oh, wat gezellig. En doen jullie dat vaker zo'n dagje uit?
2: Ja, soms wel. Maar nu hebben we die treinkaart van €49. Ja, en dat is interessant, hè?
1: Ja. Precies, ja. Ik heb hem ook al aangeschaft. Je kan dus tegenwoordig voor €49 een maand lang onbeperkt reizen in de daluren. Nou ja, dat is het weekend in ieder geval. Maar hoe leuk is dat, hè?
2: Ja, daar willen we ook een beetje van genieten nou, hè?
1: Ja, ja. Want, maar anders zouden jullie toch ook wel doen, toch? Naar Zandvoort, zo'n dagje.
2: Ja, dat doen we ook wel eens. En dan gaan we met de auto en zo. En nou is het goedkoper door, hè?
1: Ja, ja, precies. Dan ga je met de auto en nu doe je het lekker met de trein. Veel beter voor het milieu. Nou, wat een fantastische win-win dag is dit dan.
2: Lekker.
1: Nu al. Nou, heel veel plezier vandaag.
2: Nou, u ook, hè?
1: Ja, bedankt,
2: blijf maar leuk filmen, hè, vandaag.
1: Ja, we gaan even door, hoor.
3: Zo, voeten in het zand, cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
4: Dit is 105. Het is 12 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd, een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in een supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cashière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf, Meta, zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dat het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jan Gaus.
0: Ja, 2:12. Live vanaf Zandpoort aan zee.
4: Vanaf het strand van Zandvoort. Dit is 105.

0: Ik denk, nou, laat ik daar toch gewoon eens even lekker mee beginnen.
1: Jij hebt gelijk, man. Heerlijke zomerse muziek. Zo hoort het toch zijn op het strand, toch?
0: Ja,
1: precies. Hey Jan, ik zal je zeggen. Ik was hier natuurlijk vanmorgen vrij bijtijds, mag ik wel zeggen. En toen stond er nog geen bedje.
0: Hoe laat was dat vrij bijtijds? Half acht?
1: Ik zat om half zes in de trein.
0: Half zes in de trein?
1: Ik had de eerste trein. Ik was echt heel bijtijds. Ik had gelukkig de sleutel ook van de ketens en kon ook beginnen. Maar toen stond er nog geen bedje. En als ik dan nu over het strand heen kijk, het is hartstikke gezellig aan het worden. Dus de komende drie uur moet jij het nog gezelliger maken. Dat is dinsdag.
0: Ja, en toen ik van huis afging, toen was het nog helemaal bevolkt. Ik dacht wel, dit gaat helemaal goed komen.
1: Ja, dat komt ook helemaal goed. Hey, de komende drie uur is aan jou. En we hebben allerlei leuke gasten
0: uitgenodigd. En aan jou toch? Jij doet ook gewoon
1: mee. Ja, ik schuif af en toe wel even aan. Maar het grootste gedeelte ligt aan jou, want ik moet die gasten ontvangen. Dus ik heb het druk op twee vlakken. Maar de eerste artiest die we zouden hebben in het programma, die is iets verlaat.
0: Ja.
1: Die zit momenteel in de auto. Die zit zich helemaal op te vreten, want die wilde op tijd zijn. Maar hij luistert wel momenteel naar de uitzending.
0: En wat is zijn naam?
1: Henk Schulz.
0: Ja.
1: Henk, maak je geen zorg. Wij wachten gewoon op jou. En we zien je zo komen, toch?
0: Ja.
2: We vieren 105 dagen zomer. Dit is...

0: Ja, en dat was Alex Warren en de Fever Dream. En Stefan die zet even zijn koptelefoon op.
1: Ja.
0: Goedemiddag, Stefan.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, kijk, voor ons, voor jou is dit natuurlijk een normaal beeld. Want jij woont zelf ook in Zandvoort.

0: Zandvoort?
1: Of? Nee, nee, dat niet. Ik woon in Haarlem.
0: In Haarlem. Ah, kijk, dit is natuurlijk toch een beetje voor de jongens en meisjes uit de stad die een keer een dagje naar de strand gaan.
1: Ja, ja.
0: Dus wij hebben een prachtige uitzicht hier. We staan hier in een waanzinnig mooi container om deze live-uitzending te doen. Ik fietste vanochtend met mijn fiets langs het Zandvoort Museum.
1: Ja.
0: Eigenlijk een beetje in het nieuw gedeelte van Zandvoort, hè?
1: Ja, ja, het is een, we zitten nu in een nieuw pand sinds 20 september van vorig jaar.
0: Ja.
1: We zaten eerst in een oud pand en we hebben dan nu een nieuw pand. Met, die eigenlijk, het pand is eigenlijk gemaakt voor een museum. Er zat eerst een ander museum in. En nu zit Zandvoort Museum erin. En het mooie aan het nieuwe pand is dat het goed beveiligd is. En ook het klimaat. En nu is het ook, als het heel warm wordt, is het ook lekker om het in het museum te zijn. Want het is er heerlijk koel.
0: Ja, want je hebt, jullie hebben laatst volgens mij ook nog een gift gekregen die ook waardevol is, hè, toch?
1: Ja, ja, we hebben een schilderij gekregen van Sluiter, Willy Sluiter. En ja, dat is het leuke, die mensen die waren al langs geweest en het was van een bomschuit. Maar ze hadden dat schilderij of
0: een bom?
1: Bomschuit, ja.
0: Bom of bom?
1: Bom.
0: Bom.
1: Ja, zo werden die genoemd omdat ze ook een platbodem hadden.
0: Ja.
1: En ja, Zandvoort.
0: Maar het heeft niks met bommen en granaten te maken.
1: Nee, nee, nee. Nee. En ja, die zeilen, er stond altijd, moet ik het goed zeggen, ZV in. Dat is Zandvoort.
0: Ah.
1: En ze wisten nooit van, en ze zagen schilderijen van andere bomschuiten, want we hebben een vaste tentoonstelling waar heel veel schilderijen ook hangen. En dat vertelt eigenlijk het hele verhaal van de geschiedenis van Zandvoort. En de mensen die dat aquarel hadden, die zagen dan eindelijk, oh, dat is het aquarel die we hebben van die bomschuit, is een bomschuit uit Zandvoort. En daarvoor hebben ze het aan het Zandvoorts Museum geschonken.
0: Ah, nou, dat is toch heel mooi.
1: Ja, zeker.
0: En dan komt het ook wel goed uit dat het dan helemaal nieuw en echt wel op een bepaald heel groot hoog niveau ook voor Zandvoort. En want ik fietste daar echt langs. Wauw.
1: Ja, ja, het is een iets groter museum en we kunnen nu dan ook. We hebben ook een collectie van Amsterdam Museum en omdat het de klimaat dus beter is, kunnen we dan bruiklenen ook hebben. Dus we hebben dan nu ook een Jozef Israëls bijvoorbeeld. Dat is een hele bekende schilder van de. Je hebt Isaac Israëls, dat was zijn zoon. Maar Jozef die schilderde dan heel veel dingen ook aan zee.
0: En met jullie kunnen je kunt zo klederdrachten zien. Je kunt bootjes in flessen bekijken. Hè? Dat is ook magisch, hè? Hoe dat dan eruit ziet. Ook, vind je het zelf niet een beetje jammer dat die watertoren helemaal is afgebroken in Zandvoort?
1: Ja, dat is zonde. Er was nog een andere watertoren, maar die is in de Tweede Wereldoorlog tegen de vlakte gegaan voor de Atlantic Wall.
0: Ja.
1: En ja, nu zijn ze natuurlijk bezig met de tweede toren. Die is in de jaren 50 gebouwd, geloof ik. En ja, dat worden nu appartementen, maar ze gaan hem toch weer opbouwen. Het komt er ongeveer hetzelfde uit te zien. Dus het wordt denk ik wel een mooi project.
0: Er komt wel weer een iconische toren.
1: Ja,
0: mooi,
1: ja.
0: Mooi. Heel goed. En ja, je had het net al even over die Atlantic Wall.
1: Ja.
0: Als je dan ook een beetje op jullie website al een beetje kijkt.
1: Ja.
0: Dan denk je van man, wat is dat toch een hoop gesloopt toen. Hè? Voor die Atlantic Wall. Echt zonder een prachtig badhuis. Iconische grote hotels.
1: Ja, dat is omdat de Atlantic Wall hier werd aangelegd en de Duitsers waren toen bang dat de invasie hier zou komen tussen Zandvoort en Katwijk. En eigenlijk de hele kustgebied, dat is toen platgelegd. En ook Zandvoort, was een derde van het dorp, werd gesloopt.
0: Ja, we hebben als Haarlem 105 ook een keer een hele reportage gemaakt over Zandvoort, ook over de bunkers en ook een beetje het randje van Zandvoort. Hè? We laten het nu Komt dat ook naar voren in, hè, dat Zandvoort was een beetje, ja, ik zeg het even op mijn manier, een beetje fout in de oorlog? Was dat zo na de oorlog?
1: Of? Ja, kijk, er zijn wel krantenkoppen geweest. Ik heb daar ook een tentoonstelling over gemaakt, de bunker tentoonstelling. En dat ging daar ook al over. En het waren meerdere dorpen. Bloemendaal, Heemstede. Er was een grote aanhang van NSB. Dus.
0: Ah, okay.
1: Zandvoort was daar niet helemaal uniek in. Het zijn meer de kleinere dorpen die dan toch voor het eigen volk zo'n beetje kiezen.
0: Ja. En wat is jouw rol en functie? Ben jij vrijwilliger of ben je betaalde kracht bij het Zandvoort?
1: Ik ben een betaalde kracht. Ik doe nu de PR en communicatie.
0: Ja.
1: Maar ik maak ook tentoonstellingen voor. Zo ben ik begonnen bij het Zandvoort Museum. En ik heb dan nu een tentoonstelling, en dat heet De Weg naar Zandvoort. 200 jaar badplaats. En dat is naar aanleiding dus van het jubileumjaar. Want Zandvoort is nu 200 jaar badplaats.
0: Oké, okay, ja, 200 jaar badplaats. En ik noemde het net al heel even, dan ronden we het af. Zandvoort heeft dus betaalde medewerkers, net zoals Haarlem 105 betaald.
1: Ja, ja.
0: Maar ook vrijwilligers zijn heel belangrijk
1: voor
0: jullie.
1: Die zijn ontzettend belangrijk voor het museum. Er zit ook heel veel kennis. En zonder vrijwilligers kan je zo'n museum niet draaiende houden. Dus we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dus bij hier een oproep.
0: Oké. Ja, nee, hartstikke goed. En waar moet je dan aan denken als je vrijwilliger wordt van het Zandvoorts Museum? Wat kan je dan gaan doen?
1: Vooral baliemedewerkers hebben we nodig. Dus die ontvangen dan de mensen. En ook voor educatie, dat je rondleidingen kan geven. Okay. Dus dat soort taken.
0: Je hoeft niet in Zandvoort te wonen. Je mag ook.
1: Nee.
0: Dat geldt voor jou zelf ook.
1: Ja, je hoeft niet in Zandvoort te wonen. Nee.
0: Oké, okay, Stefan de Groot, hartelijk bedankt voor het Zandvoort Museum. 200 jaar badplaats.
1: Ja.
0: En dat kun je dan allemaal in die bij jullie ook allemaal terugzien.
1: Ja, ja. Klopt.
0: Oké, okay, dankjewel.
1: Oké, bedankt.
0: Dag.
1: Dag.
0: Ja. En dit zijn de Beach Boys. Allemaal heel mooi. En de Kokomo hierbij. Haarlem 105.

0: Ja, de Beach Boys. Zoals zij dat alleen maar kunnen. En de Kokomo natuurlijk. Live vanaf het strand van Zandvoort zijn we de hele dag. Zijn we er hier. En je hoort het soundcheck een beetje. Dankjewel, dankjewel. 105.
1: Zomer op je radio. Dit is 105.

platen hier bij Haarlem 105. Verdict Jean en Omar Roekbeck en Siren. Heerlijk nummer. Siren, ja, je hoort het. Nou, we zijn nog druk bezig met de soundcheck, want we gaan straks luisteren en kijken. En ik ga straks ook even met hem praten, met Henk Schulz. Hij komt uit de Amsterdamse volkszanger. Bestaat, kijk, hoor, op de achtergrond. Ja, lekker bezig om dat alvast even een beetje te testen, natuurlijk. Maar nu eerst even The Weeknd.

0: Ja, The Weeknd was dat natuurlijk. En Can't Feel My Face. Henk, stralende Henk zie ik hier voor mij. Je hebt er zin in, hè?
1: Ja, tuurlijk. Het is toch geweldig om hier vandaag in Zandvoort bij jullie Haarlem 105 in de uitzending te mogen zijn.
0: Ben je wel eens eerder geweest bij Haarlem 105?
1: Zeker. Ik ben nog niet zo lang geleden, toen net mijn nieuwe single uit was, ben ik bij Luc in de uitzending geweest. Dat was in de studio in Haarlem. En dat was al heel erg leuk, maar dit is toch wel nog leuker.
0: Precies. Heb je toen ook gezongen in de studio? Of,
1: nee, toen hebben we de single gedraaid. Het is vandaag de bedoeling dat ik hem ook live ga zingen hier.
0: Want je hebt eerder een heel groot succes gehad met Maria Magdalena, toch?
1: Klopt, daar is het voor mij allemaal een beetje mee begonnen. Het is ooit 7 jaar geleden in Spanje met een liedje zingen spontaan is het balletje gaan rollen. Daaruit is Maria Magdalena ontstaan. En nu een paar jaar later is het is nooit te laat. En superleuk nummer.
0: Ja, want je zit bij een boekingsbureau waar enorm veel collega's zitten. Hè? Daar mag je best een beetje trots op zijn, denk ik.
1: Klopt, als je me dat ook een paar jaar geleden...
0: Danny de Munk, ja. Yves Berendsen. Ja. Ik zag een hele lijst, zag ik daar.
1: Ja, kijk, ik zeg het wel vaker. Nog niet zo lang geleden stond ik altijd voor het podium naar al die artiesten te kijken. Ja. Tegenwoordig sta ik ertussen. En ja, zo kan het lopen in het leven.
0: Ja, want de Nederlandstalige muziek heeft een enorme vaart gekregen.
1: Ja, nee, dat is echt ongelooflijk. Als je gevraagd wordt, geboekt wordt, dan is het eerste wat ze zeggen. We willen vooral Nederlandstalig horen op ons feestje. En dat zegt genoeg.
0: Ja, doe je dit helemaal fulltime of...
1: Nee, ik heb daarnaast nog een gewone baan, noem ik het maar eventjes zo.
0: En wat is dat? Ik werk op
1: een advocatenkantoor in Amsterdam.
0: Wow. Okay. Ja. Als advocaat?
1: Nee, niet als advocaat. Wij zijn met een groep zeg maar de ondersteuners daarvan. Ja. En in mijn vrije tijd, de weekenden, is dit naast wat voorheen mijn voetballen was, is dit mijn nieuwe bezigheid, zal ik maar zeggen. Iets wat heel erg uit de hand is gelopen alleen.
0: Je gaat door het hele land heen, hè?
1: Klopt.
0: Maak je nou wel eens dat je denkt van, nou Jan, die moet ik even met je delen. Dat was nog wel zo iconisch, was dat.
1: Nou ja, ik kan inmiddels wel boeken schrijven samen met mijn vrouw. Ja, kijk, ik heb in het verleden, waar ik al eerder aan gaf, gevoetbald in de zaal. En daar speelde ik onder andere tegen John de Bever. En nog niet zo lang geleden had ik een optreden in Beverwijk. En mensen willen met je op de foto, willen een praatje met je maken. Alleen, je hebt een agenda, dus je moet door. Dus op een gegeven moment zegt mijn vrouw Henk... We moeten opschieten, want we moeten zometeen in Alkmaar zijn. Oké, ik heel snel de auto ingestapt. En we zijn ongeveer halverwege Alkmaar. En daar zegt mijn vrouw Henk, waar is je iPad? Ik zeg, waar is je iPad? Ik zeg, die had jij toch? Nee, zegt ze, daar moet jij toch op letten? Ik zeg, nee, jij bent toch mijn manager?
0: Daar staan al je liedjes op.
1: En daar staan allemaal liedjes op, ja. Oeh. Dus het was een race tegen de klok. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Wel wat zweetdruppels op mijn voorhoofd. En vanaf dat moment heb ik een briefje in mijn auto hangen... waar alles op staat. Dat niet vergeten, dat niet vergeten. Dit niet vergeten, dat niet vergeten. En het lijstje wordt steeds langer, kan ik je vertellen. Want nog niet zo lang geleden was ik ook mijn jas vergeten.
0: Heel mooi. Ik loop, want ik was even naast je gaan staan. Want ik hoorde jou over de foto. Ik denk, ja, ik moet die foto ook hebben.
1: Ja.
0: Zo, niet weer naar mijn eigen plek. Zullen we maar eens... want je hebt een nieuwe single uit.
1: Klopt.
0: Hoe heet die?
1: Het is nooit te laat.
0: En doe je die alleen... Twee liedjes. Oké. Welke doe je?
1: Ik ga beginnen met een medley van Alles Wat.
0: Ah, mooi.
1: En daarnaast eindig ik met mijn eigen nieuwe single. En ik kan wel zeggen, een superleuke single. Het is nooit te laat.
0: Nooit te laat. Oké. Ja. Nou, dan wil ik jou verzoeken om... we hebben dat allemaal al gesoundcheckt. Ik zet dan hier een schuifje open. En dan moeten we dat allemaal gaan... Heel veel succes, hè?
1: Dankjewel.
0: Kijk, daar is die. Nou, daar gaan we dan met Henk Schultz, Amsterdamse volkszanger, hier live op het strand van Zandvoort.
2: Jouw blik, jouw stem, jouw glimlach op.

Ga met me mee. Toe liefste, zeg geen nee en laat me nooit meer gaan. Jij hoort bij mij als 1000 sterren rond de volle maan. Jij hoort bij mij als 1000 sterren rond de volle maan.

ogen. We zitten samen op de boulevard. De zon die schijnt, we drinken een tequila. Ik streel je zachtjes door je haar. Ik zou je graag nog één ding willen zeggen. Dat ik mijn leven lang bij jou wil zijn. Mijn hart dat slaat op hol als jij me aankijkt. Door die ogen van jou. Ik krijg de kriebels in mijn buik als

0: Helemaal mooi. Helemaal goed. Ja. Echt heel leuk. Hier live.
1: Mr. Trio,
0: straks krijgen we nog de nieuwe single van Hens. Gaan we zo naluisteren. It's gonna be called Kayocho. Que hola, Kata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale.

Ik ging het toch even draaien vandaag. Deze Piet Boel. Want bij een concert in Londen heeft hij een opvallend record gevestigd. Fans komen al jarenlang verkleed als artiest naar zijn optredens toe. En in Londen deden dat ruim 20.000 mensen deden dat. En daar was hij helemaal, een kale kop heeft hij. En dus dan kreeg hij een Guinness Book of Records, kwam hij daarmee in. Want ja, dat was toch wel een unieke gebeurtenis. Dat is, het is nu in het nieuws, dus ik dacht, nou laat ik dan aan Pitbull nog maar eens even draaien. En het is natuurlijk ook een hele mooie zomerrit. Honey, vind je zo mooi? Er een beetje bij je. Zandvoort aan zee. We zijn er de hele dag hier tot

0: Lincoln Jesser was dit, met Back to Love. Hou je daar ook een beetje van, Henk, van dit soort muziek?
1: Op zijn tijd vind ik dat wel leuk om te horen, hoor. Ja, zeker, zeker. Maar Nederlandstalig is toch wel echt mijn...
0: Is ook wel echt oude ding.
1: Echt mijn ding, ja, ja, zeker.
0: Heel mooi.
1: Ja.
0: Dan rest nog natuurlijk die nieuwe single.
1: Ja, zeker.
0: Wow.
1: Ja, superleuk, superleuk. En dat op het strand van Zandvoort, de boulevard.
0: Dat op het strand van Zandvoort. Ja. Uitdaging voor jou nu dat we even geen galm hebben, nee, op je stem.
1: Maar geen probleem, er zijn ergere dingen, zeggen we dan altijd maar. Hè?
0: Nou ja,
1: ik ga altijd van het positieve uit.
0: Er zijn zangers die dan zeggen van nee, dat doe ik niet. Nee, dat doe ik niet. Nee. Maar jij hebt daar zoiets van, nee, ik pas me aan.
1: Nee, zeker. Ik ga altijd voor goud. Dat is altijd mijn streven.
0: Oké. Nou,
1: zullen we de band starten?
0: Zullen we de band starten?
1: Tuurlijk.

0: Ja, prachtig, prachtig, prachtig.
1: Ja, superleuk, superleuk.
0: Ik zou bijna zeggen. Hey.
1: En natuurlijk. Gaan we er nog één doen?
0: We doen er nog één.
1: Omdat het zo gezellig is, hè?
0: Omdat het zo gezellig is, precies.
1: En voor ik dat ga doen, wil ik jullie ongelooflijk bedanken. Dat ik hier vandaag in de uitzending bij Radio Haarlem 105... een paar liedjes mag komen zingen. En daarnaast een superleuk interview heb af mogen geven. Okay. Heel veel dank daarvoor. Heel veel dank. Ja?
0: Ik ben heel benieuwd welk nummer je gaat instarten.

terug. Maar lieve mensen allemaal, Zandvoort zwaaien. Oh. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Ja, lieve mensen, Haarlem 105, dank jullie wel dat ik hier vandaag mag staan. Strand van Zandvoort, waar ik opgroeide. Oh. Jij bent echt niets veranderd. Normaal zeg ik dan, doen jullie...

0: Ja. Lieve mensen, ja,
1: dankjewel voor je komst hier naar het mooie Zandvoort.
0: Heel graag gedaan.
1: Heel mooi.
0: Superleuk. En een hele fijne uitzending jullie.
1: Dankjewel.
2: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105. Vanaf het strand van Zandvoort. Dit is 105.

0: till dawn.
1: Ja, ja, dat was natuurlijk Lucas en Steve en Up Till Dawn. En we staan hier aan het prachtige Zandvoort aan Zee. De hele dag zijn we hier live. Ja. En dit is de nieuwe van Sam Smith.

zijn nieuwe single. En die heet My Guy. Deze plaat, die hoort er ook altijd bij. Als we dan zo'n stranduitzending maken. Zoek ik hem er altijd bij. In de winter tijdens de kerst draaien we altijd Last Christmas. Nee, niet Driving Home for Christmas draaien. Alles. En ja, zo tijdens dit soort stranduitzendingen. Draaien we dan Chris Rea met On the Beach. Aardappel 5. We zijn er tot 5 uur. En dit is dus Chris Rea.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakt schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noord.

Igelo, 11th Blind Orchestra. Hier ben ik. En Shine a Little Love. En natuurlijk hier het strand komt helemaal vol hier op Zandvoort. Mooi om dat te zien. En vandaag, 11 juni, zijn we hier toch maar mooi bij Cosmico Beach. Bij de strandafgang, bij dat strandpaviljoen, zitten we dat, ja. En dit is de nieuwe van de 3A's.

0: The Jacksons waren dat. En Blame It on the Boogie. Brie.
1: Hoi.
0: Goedemiddag. Vorig jaar, of het jaar daarvoor, waren we hier ook. En toen was je volgens mij in de 's ochtends in de uitzending, weet je dat nog?
1: Ja, klopt.
0: En toen gingen wij daarna even bij jou een biertje drinken op het terras. Ja. Ja.
1: Kan wel.
0: Ja, kan
1: daar
0: wel.
1: Daar heb ik geen actieve herinnering aan.
0: Nee, precies. Wij ook niet. Het Wapen Live 2026. Want, vertel eens, jij bent van het Gasthuisplein in Zandvoort. Je bent een bekende Zandvoortse. En wat gaat er allemaal gebeuren in jouw café?
1: Nou, dat is niet in het café, dat is op het plein.
0: Op het plein.
1: Wapen Live, dat komt voort uit de derde donderdag live. Wij doen altijd de derde donderdag van de maand, doen we live muziek in het Wapen. Dan komen er bandjes vanuit de regio, of soms uit België, of waar dan ook, optreden. En van die 11 bandjes die optreden, dan kies ik er dan zelf 5 uit.
0: Oh, okay.
1: En die komen op het grote podium. En dat is nu dus op 25 juli.
0: En welke 5 heb je uitgekozen?
1: Nou, we hebben Time Machine. Dat is van Mike Janmaat weer. Die was er vorig jaar ook van met Als de Brandweer. Maar dit is weer een andere opstelling. En dan hebben we The Bickles. Dat is een beetje Irish en folkmuziek. We hebben JJ en de Fat Cats. Dat is rock'n'roll. Dan hebben we Nets Project. Dat is een iets relaxtere coverband. En dan hebben we nog uit België Steve Leon en dus Accusations. En dat is indie folk rock of zo. Ja, een beetje indie-achtige folkmuziek. Dus het zijn 5 verschillende genres eigenlijk.
0: Heel mooi. Ja. Heel mooi. En het Wapen van Zandvoort is het, op het Gasthuisplein.
1: Ja.
0: Ik fiets vanochtend door Zandvoort heen. Ik zag al iedereen een beetje in de Haltestraat koffie drinken, dat soort dingen. Leeft het weer Zandvoort? Gaat het goed met Zandvoort, zover jij dat kan overzien?
1: Nou, ik denk dat wij niet mogen klagen. Wij zijn natuurlijk geen dagzaak. Wij gaan pas 's middags om 4 uur en zondags dan om 2 uur open vanwege sport. Weet je, sport wordt er veel gekeken en beleefd bij ons. Maar ja, ik denk dat wij niet mogen klagen. Het terrasje is altijd lekker vol. En het is een heel gezellig sfeertje natuurlijk. Dus dan denk ik dat het prima gaat. En volgens mij is het op het strand nu ook lekker druk en gezellig.
0: En hoe was dat vorig jaar? En volgens mij is dat dit jaar ook weer. Dat je daar ook bij jou Formule 1 kan kijken.
1: Ja,
0: op een grote scherm.
1: Nou, dat was dus vorig jaar was dat de primeur natuurlijk. En toen wisten we met het interview echt nog niet wat er zou gaan gebeuren. We hadden echt geen idee, want we hadden dit is de 6e editie volgens mij. Hebben wij er natuurlijk 4, waren wij echt een beetje de gimmick van het dorp. Want overal was het druk, behalve op het Gasthuisplein. Dus vorig jaar wisten wij helemaal niet wat te verwachten of dat aan zou slaan. Maar het was fantastisch. En er hebben heel veel mensen hebben live de race kunnen kijken. En dat gaan we gewoon nu voor de laatste keer dan die race kijken. Nog een keer doen. Dus ja,
0: hoeveel mensen zaten daar? Kan je een inschatting van maken? Honderden?
1: Wel 1000+.
0: 1000+?
1: Ja, wow. Zondagmiddag waren het wel 1000+.
0: Okay.
1: Dus dat is wel heel bijzonder. Wij huren van die bierbanken, weet je wel. Nou, dat zijn tussen de 400 en 500 zitplaatsen. Het ligt eraan hoe krap ze gaan zitten. Nou, die zaten er sowieso. En dan stond het voor de rest nog helemaal vol. Dus dat is wel bijzonder, hoor.
0: En het is ook best wel bijzonder dat uitgezonden van geworden. Dat was is door iemand geregeld die daar net nog in een contract iets zat van nee.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: En dat is allemaal. Je kan dat maar niet zomaar eventjes op een groot scherm gaan zetten.
1: Nee, het is allemaal moeilijk. Maar moeilijk, dat mocht.
0: Dat mocht, ja, precies.
1: En het mag nu weer. Dus ik vind dat wel echt heel fantastisch.
0: Ja, mooi. Hebben we nog andere dingen die je met mij wilt delen en met de luisteraars?
1: Nou ja, tot aan de Formule 1 hebben we nog 2 festivalletjes. Ondanks dat onze Oranje niet meer in de finale zit, hebben wij 19 juli.
0: Wrijf het er nog even in.
1: Ja, nou ja, weet je, wij gaan gewoon door. Want we hebben toch een finale. En we gaan toch een finale festival doen. Ik denk, ja, weet je, die kans is er. De vergunning is aangevraagd. Het wordt waarschijnlijk mooi weer. Dus waarom zou je niet op zondagmiddag een festivalletje doen? Ja. En of het nou Frankrijk, Spanje of voor mij, weet je, maakt me niet uit in de finale. We gaan het gewoon doen.
0: Okay.
1: En we hebben nog een Amsterdamse avond op 1 augustus.
0: Want als die wedstrijden heel diep in de nacht, in de ochtend worden uitgezonden, ben je dan ook open? Of zeg
1: wij waren de hele nacht open.
0: Wauw.
1: Ja,
0: en hoeveel mannen heb je dan binnen? 20, 30?
1: Nee, ik denk die laatste nachtwedstrijd 60 of zo. 60, 70 wow. man. Ja, ik vond het heel bijzonder.
0: Hey, want dan ga je dan om 2 uur 's nachts gaan.
1: Nee, we zijn gewoon open gebleven.
0: Je bent gewoon open.
1: En ik lag om 7:15 in mijn bed.
0: En toen dacht je van, nou, het is toch ook wel weer mooi.
1: Ja, ik was helemaal verdrietig en eigenlijk ook boos en teleurgesteld na de wedstrijd. Maar toen de dag weer verder, dacht ik, ja, we hebben toch weer wat moois beleefd met z'n allen.
0: Ja.
1: Want het is heel bijzonder als je al die mensen ziet en die komen gewoon hun bed uit. Of die blijven wakker om in jouw cafeetje voetbal te kijken. Dat is toch echt fantastisch. Ja. Okay.
0: Dankjewel, Brie. Als we er volgend jaar weer zijn.
1: Ja, dan ben ik er ook weer. Gezellig.
0: Ja, precies.

Ja, ja. Nick Hansen. Een van de nieuwe platen hierbij, Haarlem 105. En Playa. Nou, hoe toepasselijk, Playa. Ach, ik ga hem toch even draaien. Hij ligt zo voor de hand. Maar ja, hij moet er toch eigenlijk wel in. Op zo'n hele mooie, keurige manier gezongen. Ik hou daar wel van als mensen gewoon perfect Nederlands praten. Hè? En in onze omgeving doen we dat ook het beste. Hè? De Pesta Dinner Dreambed, Zandvoort. Hoor, hoor, hoor.

0: Tessa, Nina, Dreamband en Zandvoort aan Zee. Het is 2:05 bij Hard op 105.
1: Het zonnetje, de hele dag op je radio. Dit is 105 in de zomer.

0: van de nieuwe plaat hier bij Haarlem 105. Tiger Lewis is dit. En Mrs. Kisses. Ja, mooi toch? Ja, en ik zat dat vanochtend even een beetje de plaatjes in het systeem te zetten. En toen dacht kwam ik deze tegen van Martin van der Starre. Weet je dat nog? En de Una Palona Blanca. Altijd leuk om te draaien.
1: We

0: Zet een bandje mee. Ja, Una Palona Blanca. En heel de zomer lang Martin van de Sterren. En dat allemaal hier, 2:07 bij Haarlem 105. En we gaan weer eens even kijken. John Roest, die loopt ook nog ergens rond. En dat doet hij samen met Joop, JJ's, zijn... En we gaan eens eventjes horen wat die...
1: Elkaar van Café de Ster in Amsterdam.
2: Oh ja, dat moeten we ook nog even memoreren. Café de Ster Amsterdam, Martha Zacht, vlakbij het Centraal Station, dames en heren. Dus ik zou zeggen, komt alles. Dan kun je Jolanda aanschouwen, Erwin.
1: Jolanda? En nog. Jolanda? Joanne.
2: Ja, Joanne natuurlijk. Ja, Jolanda, dat is heel iemand anders. Sorry. Ja, ik word een beetje... Dat komt door de zon, hè. Dat je een beetje overspannen raakt en in de war. Martha Zacht, vlakbij bij het Centraal Station.
1: Ja, zeker.
2: Dus ik zou tegen de Zandvoerders, Haarlemmers, Bloemendaal zeggen... Jongens, niet allemaal tegelijk, maar kom een keertje langs, want het is reuze gezellig. Het is net zo gezellig als Zandvoort.
1: Ja, zeker heel gezellig. Ja, gezellig borreluur. Ja, zeker de moeite waard. Ja,
2: absoluut. Nou, mag ik je danken voor dit fantastische interview?
1: Ja,
2: ik zal de goede namen even noemen. Ja. En Joop ook bedankt, hè? Joop is onze cameraman.
1: Bedankt, Joop.
3: Graag gedaan.
2: Oké.
0: Okay. Ja, ja.
2: Luisteraars, de uitzending gaat door met muziek, denk ik.
0: Ja, dat,
2: tot later.
0: Dat zou zomaar kunnen. Ik heb je hier nog... Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We hadden net met John en dat was wel heel klein stukje, hè?
1: Ja, de helft is niet eens opgenomen.
0: Nee.
1: Hadden zulke leuke gesprekken. Maar
0: waar hadden jullie het zo al over?
1: Nou, we hadden het over Zandvoort. We hebben het over de honden gehad. We hebben over gehad hoe leuk Zandvoort eigenlijk is. De leuke cafeetjes. Het strand natuurlijk. De leuke mensen.
0: Ja.
1: Ja. Het is gewoon echt een heel leuk dorp.
0: Ja, precies. En is er ook nog een speciale reden waarom je... wat is het? Roze haar hebt?
1: Nee, dat heb geen speciale reden. Nee, het is gewoon leuk.
0: Leuk?
1: Ja, ik vind het gewoon
0: zeker.
1: Leuk.
0: Het valt op. Altijd deze kleur?
1: Altijd deze kleur. Soms is het wat rooier, maar nu is het wat rozer.
0: Nu is het wat rozer.
1: Ja.
0: Maar wat was de reden waarom John en jij met elkaar in gesprek gingen? Wat was daar de aanleiding voor?
1: Nou, de aanleiding is, ik ken John vanuit de Ster.
0: Ja.
1: En hij wilde mij heel graag interviewen. En aangezien ik hier in Zandvoort woon, was het al een aantal weken geleden. 11 juli, hè, daar kom je, want dan ga ik je interviewen. Ik zeg, tuurlijk, John, ik kom naar je toe.
0: Oké. Okay. Ja. En de Ster, dat is niet zomaar een café in Amsterdam?
1: Het is een Amsterdams café, ja.
0: En je hebt altijd in Zandvoort gewoond?
1: Nee, ik woon nu sinds een jaar of zes. Sinds de coronatijd woon ik hier. Dus ik had eerst een huis gehuurd in de Brederode in Zuid. En nu woon ik sinds een jaar of vier woon ik hier aan de boulevard. Prachtig uitzicht.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Nee, dat kan ik me helemaal... Dus het heeft je niet helemaal windeieren gelegd, die café?
1: Nee.
0: Nee, maar dat is ook... Nee, ik bedoel, kijk, als je er hard voor werkt... dan hoef je daar ook helemaal niet voor te schamen. Hè? Met gewoon mooi uitzicht over, over zee en dat soort dingen. Ik kan me er alles bij voorstellen. Dat
1: is gewoon elke dag vakantie.
0: Elke dag vakantie. Maar je werkt, je hebt dat café nog steeds zelf?
1: Nee. Ik werk daar niet. Ik kom daar alleen.
0: Je komt daar alleen?
1: Ja, ik werk daar niet. Ik kom daar alleen meestal vrijdags.
0: En wat doe je dan? Wat doe je dan in het
1: dagelijks leven?
0: Ja.
1: In het dagelijks leven ben ik bewonerscoördinator bij een bouwbedrijf.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Je moet altijd gezeur afhandelen.
1: Ja, inderdaad. Maar het is ook echt heel leuk.
0: Ja, ja. Ik denk dat jij er ook wel goed in bent. Want je moet daar toch wel echt bedreven in zijn.
1: Inderdaad. Want elk voordeel heeft zijn eigen verhaal. Of elke voordeur heeft zijn eigen verhaal.
0: Ja. Elke voordeur heeft zijn eigen verhaal. Kijk, dat is toch wel weer toch wel weer heel mooi. Nou. Dankjewel.
1: Ja.
0: En maak er een mooie dag nog van. Ga je nog op vakantie binnenkort?
1: Nee. Nou ja, kijk eventjes hier. Dit is toch vakantie al elke dag?
0: Precies.
1: Dus daar hoef ik niet van weg.
0: En dan ga je in de winter of zo, dan ga je wel...
1: Ja, precies. Dan zoeken we het zonnetje wel weer op.
0: Wat ik ook wel weer mooi vind, hè. Dat moet je kijken. Eventjes, ik weet niet of de cameraman dat ook in... als je even omdraait, dan zie je daar ik mag geen reclame maken, maar ik doe het toch lekker. Een Magnum, zie je daar zo'n ijsjeswagen. Het is toch schitterend om te zien. Prachtig. Dankjewel.
1: Jullie bedankt.
0: Geniet ervan.
1: Ja, voor de uitzending nog.
0: Gaat lukken. De bas.

Harry Styles was dat. En Dance No More. Het is toch altijd wel mooi, deze live uitzending vanaf het strand. Technisch gezien ook allemaal soms valt de verbinding uit en dan moet je weer even de computer opnieuw opstarten. Dat soort dingen. Dat is allemaal grappig. Ja. 105. En vroeger stonden we hier natuurlijk gewoon met een radio, maar ja.

0: Ja, Afrik Simone. Ik moet wel trouwens zeggen, vanochtend vond ik hem leuker klinken dan nu. Ik vind hem eigenlijk gewoon een enorme ballenplaat. Maar goed, ik heb hem... Kijk, dit was hem. Pietske, dit was hem. Even, kijk. Wacht even, nog een keer. Ja, weet je nog? Ja, jij kent hem ook natuurlijk nog.
1: Alles goed, Jan.
0: Ja, dat was dus de Afrik Simone met Havana Na. En die had ik misschien achteraf beter kunnen draaien. David.
1: Hallo, Jan.
0: Blinko.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ga je iets dichter op de microfoon staan, dat vind ik wel mooi.
1: Doe ik.
0: En we kennen elkaar al, hoe lang? 5 jaar? Misschien langer?
1: Langer, hoor. Ik denk zeker vanaf 2017.
0: Moet je nagaan, 2017.
1: Toen kwam mijn eerste single Lotus uit.
0: Oh ja.
1: Van mijn eerste album. En dan wordt nog steeds door jullie gedraaid op de official playlist.
0: Ja, precies.
1: Wat wil ik nog meer?
0: Ja, met dat is dan muziek uit de buurt, hebben we dat tegenwoordig genoemd. Dus dat is muziek uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, een beetje Zandvoort natuurlijk ook. En daar komt hij regelmatig nog langs.
1: Dat klopt.
0: 1960 geboren, ja, ik ben even heel onaardig.
1: Geeft niet, hoor.
0: En in Schotland.
1: Klopt.
0: En toen naar Nederland gekomen. Inmiddels ben je gepensioneerd. Je was English teacher.
1: Dat klopt. En, op de Hogeschool Haarlem, aan de Randweg.
0: Ja.
1: En bij Dorplaan. En ik werkte toen bij Haarlem Business School.
0: Oké. Okay.
1: Maar helaas werden wij op een niet erg plezierig manier overgenomen door in Holland destijds.
0: Ja.
1: Toen ben ik daar gestopt.
0: En wat was er zo onplezierig aan dan? Waren die te veel, ja, laat maar zeggen, empathisch genoeg?
1: Zover ik het me nog goed kan herinneren, was het zo dat van de toenmalige minister van Economische Zaken, die heeft gewoon gezegd, we hebben te veel economische opleidingen in Nederland.
0: Oh.
1: En dat brengen we met een bepaald aantal gewoon terug.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus dat. In die tijd, dat speelde toen, hoor.
0: Ja.
1: Maar...
0: En hoe was jouw relatie met jouw studenten? Had jij een goede band met ze? Of vond je het... ik denk wel dat op zich, iedere student, die wil wel, leerling, die gaat natuurlijk wel voor het Engels. Of...
1: Klopt. Nou, Engels is inmiddels... Op de middelbare scholen. Ik denk al nu een jaar of 15 is het een kernvak geworden. Samen met Nederlands en wiskunde. Dus dat. En natuurlijk als je het hebt over de radio, televisie. Wat jullie doen ook. Zoveel Engelstalige muzikale creativiteit komt ook steeds vaker langs. Dus het de normaalste zaak van de wereld in een land als Nederland is de Engelse taal eigenlijk gewoon een soort tweede taal geworden.
0: Ja, nee, dat klopt helemaal. Ik heb zelf best wel. Ik heb niet een talenknobbel. Ik heb ook een beperkte opleiding heb ik. Dus ik moet er altijd wel een beetje doorheen worstelen. Maar wat ik wel merk aan mezelf ook, dat is op het moment dat je er heel angstig over gaat voelen, over de Engelse taal, je moet het eigenlijk gewoon spreken, hè?
1: Glaasje whisky, Jan.
0: Een glaasje whisky, dat helpt. En wat ik ook wel mooi vond, ik zat even jouw website te bekijken.
1: Oh ja.
0: En
1: je moet gewoon een beetje opfrissen trouwens.
0: Hoor
1: je
0: hem?
1: Summer Breeze. Stills & Croft. Ook door de Isley Brothers.
0: Ook door de Isley Brothers.
1: Ja.
0: Lekker, hè?
1: Dit is het, hè?
0: Dit is het, hè?
1: Kijk achter me.
0: Kijk achter je.
1: Super duper.
0: Ah ja.
1: Wat een stem, hè?
0: En kijk.
1: Kippenvel.
0: Kippenvel.
1: Ja.
0: Jij ook, hè? Ga hem even gewoon draaien. Vind je het goed?
1: Helemaal goed, Jan.
0: Ach, mijn man. De Isley Brothers. En dan komt straks die gitaar komt erin. Bietje, die zit ook te genieten. Maar die kunnen we niet in beeld laten. Ja, ze gaat er zelf over. Over wie ze wel en niet in beeld laten. We zijn hier op het strand van Zandvoort. Straks gaan we trouwens ook genieten van jouw muziek.
1: Ja.
0: We zijn daar bezig met soundchecks en alles, dat het allemaal gewoon goed klinkt.
1: Natuurlijk.
0: En dan gaan we dat straks van jou vernemen. Ik praat toch gewoon even lekker het intro vol. Daar ben ik ook voor ingehuurd.
1: Mag ik meezingen?
0: Nee? Ja.
1: Mag ik meezingen?
0: Ja, wie mag meezingen? Ja, natuurlijk.

0: Het is een van jouw favorieten.
1: Van de kleine David, ja. Toen ik heel jong was.
0: En Niels Daka, zag hij ook.
1: Ja,
0: ook. En onder andere ook Aretha Franklin natuurlijk.
1: Ja.
0: En je woont in Haarlem, maar ook gedeeltelijk. In welk gedeelte van het jaar woon je in Turkije, in Kuzadasi?
1: Oh ja. Meestal tijdens de grote zomervakantie. En dan brengen we dan zo ongeveer 40 dagen en nachten daar lekker door. Alleen we hebben een hele, hele mooie huurappartement. Hebben we opgezegd. Oh. En we zijn op zoek naar iets anders. En daarom ben ik hier mijn vrouw en mijn zoontje. Mijn vrouw is Turks. En mijn zoontje die zijn nu in Ankara. Op vakantie in Turkije. En ik blijf deze zomer hier. Maar kijk, ik heb toch ook een dag zoals vandaag. Vandaag ben ik gewoon op vakantie hier. Geweldig.
0: Absoluut, helemaal waar.
1: Ja.
0: We hadden Stevie Wonder. We wilden daar eigenlijk Don't You Worry About a Thing van draaien.
1: Maar mag ik iets over Kuzadasi zeggen?
0: Je mag iets over Kuzadasi.
1: Nou, toevallig. Ja. Want daar word ik ook gedraaid op de plaatselijke radiostation.
0: Okay, hoe heet dat daar? Hoe heet dat radiostation? Weet je dat toevallig?
1: Dat heet Kuzadasi FM. Maar het is Kuzadasi 105 FM.
0: Eerlijk?
1: Je gelooft het niet.
0: Kuzadasi 105.
1: Maar het is waar.
0: Oh, dat is wel gaaf. En ze zitten waarschijnlijk ook op internet?
1: Zeker.
0: Nou, daar ga ik dan toch eens eventjes een jingeltje van halen. Want dat vind ik toch wel heel grappig. Ja. En we gaan zo ook luisteren naar het NOS-journaal van 2 uur. En dan gaan we natuurlijk ook nog David Blinko horen. En dit is Incognito.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevaansveen 6 kilometer file. De vertraging is ruim 10 minuten. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 ook 10 minuten vertraging. A7 Heerenveen-Horen bij de afsluitdijk richting Noord-Holland ook een kwartier op onthoud. Door een ongeluk staat er ook file op de A9 nu, Diemen-Alkmaar. Bij Aalsmeer is de vertraging 10 minuten. En verderop bij Haarlem is de vertraging zelfs een uur vanaf knooppunt Bad Hoeverdorp. Daar is maar één rijstrook open. En tot

0: Sugar Squash en The Peach Baby. En dat allemaal natuurlijk hier bij Haarlem 105. We zijn er tot 5 uur op deze prachtige locatie. Ik zie net ook een dame binnenlopen en die zit echt verwonderd zitten uit te kijken. Mooi is om dat te zien. Ja, deze locatie die mogen
1: vanaf het strand van Zandvoort. Dit is 105.

0: Binnenkort is die hier in de buurt. Calvin Harris met Dance Valley. En Calvin Harris en Satisfy was dit natuurlijk.
1: We vieren 105 dagen zomer. Dit is 105.

Start Now. En zo nu en dan wordt er zo'n oud nummer wordt opnieuw uitgebracht in een beetje een remix.

and the Sunshine Band. En we zijn ook een beetje aan het soundchecken. Het wordt nog een druk uur. En Rudy Nicola is ook lekker op tijd binnen. En ik kan al een beetje te vertellen over hoe de techniek gaat. Want dat is vandaag best wel een uitdaging. Maar goed, dat is ook leuk bij zo'n uitzending zoals we vandaag hebben. Ja. En misschien ben je nog wel aan hem toe geweest. Naar Bruno Mars. Ja. En dit is zijn nieuwe single, All My

Ja, ja. Black Box was dat. En je hoort Bernardo op de... Ja, helemaal goed. Helemaal is aan het soundchecken. We gaan dat straks hier live meekrijgen bij Arnhem 105 aanzet.

0: Ja, ja. Aardappel op 5. En dit was hartstikke nieuw. Het is Keith Urban, was dit. Tezamen met Michael McDonald. Het is niet te geloven. En We Go Back. En Bernardo die sleutelt nog even aan zijn instelling van zijn microfoon. Helemaal goed.
1: In ieder geval de hoogte.
0: De anders hoogte.
1: Henk is namelijk een stukje kleiner dan dat ik ben.
0: Ja, je kent Henk ook.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Okay. Henk is een maatje uit het circuit. Ja.
0: Oké, okay, Bernardo, je bent hier bij Aardappel op 5. Ik heb je wel eens volgens mij eerder gezien. Dat was in de studio.
1: Dat klopt. En vorig jaar op hetzelfde plekje.
0: Oh, ook hier. Ja. Oké, okay, helemaal goed. Hoe gaat het met Bernardo?
1: En de, ja, het gaat buitengewoon goed. Het gaat heel goed, zeg maar.
0: Ja.
1: Gelukkig, gelukkig.
0: Hey, en voor dat Duitse bierfeest wat we krijgen, hoe heet het ook weer?
1: 19 september, het Haarlems Oktoberfest.
0: Het Haarlems Oktoberfest. Je hebt er wel de omvang van, hè?
1: Ja, het is het goede leven, zeg maar. Het goede leven. Maar alles is betaald.
0: Helemaal goed, helemaal goed, helemaal goed. En wat ook mooi is, het is natuurlijk... ik zag allerlei advertenties erover... dat 75% van de tafels zijn verkocht al,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, dat klopt. 75%.
0: Want het bierfest, het is in het Veerplas Festival, dat bierfest. Volgens mij is het wel eens een keer eerder geweest... zo'n bierfest in Haarlem, maar dit is toch weer een heel... Ja,
1: dit is echt het Oktoberfest, hè? Zoals het uit Duitsland, zoals het uit Beieren komt, zeg maar.
0: Precies. En dat betekent dus ook met allemaal langs lange tafels zitten.
1: Ja, ja.
0: En dan ook van die pullen bier.
1: Lange tafels, pullen bier. Pretzels, braadworst. Overal is aan gedacht. Er staan foodtrucks met de verschillende versnaperingen voor... zoals het echt op het Oktoberfest in Duitsland ook gaat, zeg maar.
0: Ja. En ga jij daar ook zingen of ga je alleen presenteren?
1: Ik doe een stukje presentatie de hele dag, zeg maar. Een klein stukje de hele dag. En ik treed ook op daar. Dus het is van alle markten, zeg maar, thuis.
0: Helemaal mooi. En je komt uit Haarlem, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Helemaal uit Haarlem, mooi. En nu dan hier op Zandvoort. Je gaat ook zingen. We hebben eventjes een beetje... dat geoefend net en gedaan. En we zijn er toch.
1: De ene hand was de andere. De ene hand was de andere.
0: Precies. Want jij zei ook van ja, moet je luisteren. Ik heb dit altijd over zelf, ook jaren zelf moeten doen. Het geluid en de dingen. Dus ik help de jongens even gewoon.
1: Ik zit 30 jaar in de muziek. En dan kom ik aan. En dan is er paniek. Want dan is er een geluidsman is op en neer voor kabels.
0: Ja.
1: Dat moet helemaal niet nodig zijn. Ik heb gelukkig altijd wat kabeltjes bij me. Dus het probleem is binnen 5 minuten opgelost.
0: Ja. En wat ga je vandaag voor ons zingen?
1: De nieuwe single.
0: De nieuwe single.
1: Vorige week vrijdag is de nieuwe single uitgekomen.
0: Wauw, dat is mooi. En hoe heet die nieuwe single?
1: Op het kamp.
0: Op het kamp.
1: Ja, er heeft afgelopen week een heel groot artikel in het Haarlems Dagblad gestaan ook. En het is eigenlijk een beetje een samenkomst van een heel toevallig dingetje is het eigenlijk geweest. Mijn vrouw heeft dat liedje De Beginselen geschreven.
0: Ja.
1: En ik zit heel veel op TikTok.
0: Ja.
1: En 's avonds kwam mijn vrouw thuis. Ik heb thuis ook gewoon een studio in huis. En ze kwam de studio inlopen. Ze zegt, ik heb wat leuks voor je. Ze zegt, iets leuks voor op TikTok. Dus ik heb mijn live op dat moment afgesloten. En ik ging de woonkamer in en ze liet dat horen. Ik zeg, maar dat gaan we niet op TikTok doen. Ja, ze zegt, maar dat kan je toch plaatsen nu? Ik zeg, dat kan ik plaatsen, maar dat ga ik niet doen. Dus ik heb een dag later mijn platenbaas opgebeld. Ik heb het laten horen. Hij zegt, het is zo jammer dat jouw stem er nog niet op staat. Hij zegt, want anders hadden we het vandaag nog uitgebracht. Okay. Hij zegt, het is een liedje dat gaat over het leven... op het woonwagenkamp.
0: Ja.
1: En, maar het is geen protestliedje.
0: Okay.
1: Het is gewoon alle facetten komen voorbij. Dus het bekende schoenen uit bij de deur, de koffie altijd klaar. Altijd voor 6 man koken.
0: Want,
1: je eigenlijk
0: kom jij zelf ook van het kamp?
1: Geboren en getogen. Ik ben,
0: in Haarlem ook? Ja, een van de.
1: Ja.
0: Want dat vind ik altijd wel heel speciaal, hè, aan het kamp, dat het allemaal... verspreid is door Haarlem heen, hè?
1: In 45 jaar tijd is het verspreid. Ik ben geboren echt op het vroeger had je 1 kamp in Haarlem, in de Waardepolder.
0: Ja.
1: Daar stonden we toen met 110 wagens.
0: Okay.
1: En door de jaren heen, 45 jaar geleden... waren wij eigenlijk de eerste die van het grote kamp afgingen... Ja. naar een klein woonwagenkampje in Schalkwijk. En daar staan we nu in principe al 45 jaar.
0: En dat is daarbij de bus 300...
1: Het CBR? Naast het CBR. Ik kijk letterlijk en figuurlijk op het CBR.
0: Het CBR, want je hebt iets verderop. Heb je dan ook bij de moskee?
1: Ja, klopt.
0: Heb je tegenover de moskee?
1: Dat was het tweede kampje wat er gebouwd werd. Wij waren echt de allereerste wie daar vandaan weggingen. naar een klein woonwagenkampje. En dus wij hadden eigenlijk nog alles aan grasveld om ons heen. En inmiddels is dat allemaal volgebouwd met huizen en ja, het CBR en een school en noem het maar op. Ja,
0: dat is mooi. Nooit van het kamp af, denk je, Bernardo?
1: Nee. Ze moeten mij niet in een huis stoppen.
0: Nee? Wat gebeurt er dan, denk je?
1: Ja, dat is, ik weet niet, het is een gevoel. Het is een stukje vrijheid een gevoel van samen zijn, familie. Het is niet zo dat wij bij ons op het kampje met alleen maar familie staan. Ik sta er dan met mijn ouders. En wij zijn de enige twee. En mijn overburen, dat zijn ook vader, moeder en een zoon die daar staan. En de rest is eigenlijk allemaal los. Dus ja, en dat is misschien ook wel de chemie waarom het altijd zo goed...

0: was Michael Bublé. Het is kwart voor drie bij Haarlem 105. En je hoort Bernardo op de achtergrond zingen. We beschouwen dit nog maar even als een soort test. Want ik ga hem straks vragen of hij nog zijn nieuwe single nog een keer voor ons wil doen. Soms gaat het technisch bij zo'n complexe uitzending van Haarlem 105 niet alles helemaal goed. Dus ja. En we gaan dat nu eens even vragen. Ja, we gaan dat nu doen. Haarlem 105 is dit. Straks met Rudy Nicola. Die is al een beetje zich aan het voorbereiden. Aan het bekijken van hoe alles werkt. Hoe het allemaal gaat. En
1: dat ik hem nog 10 keer doe. Graag.
0: En we gaan nog aan Bernardo met jouw nieuwe single. Dankjewel.
2: Ik kom eens langs. Je hoeft niet aan te bellen. Hier op ons kamp is iedereen welkom. Dat wil ik je vertellen.

0: Ja, ja, dat was Bernardo. Hartstikke bedankt. Op ons kamp. Met de groeten van Jacqueline van Blitterswijk. Dankjewel. Dankjewel. En toi. En natuurlijk ook met dat mooie feest wat er aan zit te komen. Dus dat is ook allemaal hartstikke mooi. In het Veerplas Festival natuurlijk. Zo. Oeh. Het is bijna too hard, hè? Straks Rudy Nicola. Hij zit hier straks van 3 tot 5 uur.
1: Zitten.
0: Staan.

0: we eens even kijken waar John Roest is in Zandvoort. Eens even kijken. Kijk daar, ja hoor, waar is die?
1: Nou, goedemiddag dames en heren luisteraars. We zijn nog steeds in Zandvoort. En waar zijn we nu exact?
2: We zijn op het Badhuisplein naast de voormalige Holland Casino, die nu World of Dino's is.
1: Dat is allemaal wat, hè? En we staan hier op het Badhuisplein dus. En we spreken met Donna. Donna.
2: Ja, hallo. Ik ben Donna Corbani en ik woon hier in Zandvoort. Ik heb een kunstenaarsatelier. En één keer per jaar mag ik een heel mooi Modernary Krijtkunstfestival organiseren op het Badhuisplein.
1: En dus heb je nu besloten Krijtfestival? Of is dat elk jaar?
2: Dit is nu voor de zesde jaar.
1: Zesde keer.
2: En elk jaar in de zomer. Dit is een heel mooi geschikte plek. Je hebt de mooiste uitzicht die je kunt voorstellen. Kijkt uit over de zee. En mooi weer. Samen gezellig met heel veel mensen in het zonnetje samen tekenen. Het is heel leuk.
1: En de kinderen krijgen dan krijtjes? Zie
2: ik? Ja, ik heb allemaal verschillende krijt. Dus ik heb houtskool, stoepkrijt. Ik heb ook mooie, dit zijn weer van die kunstenaarskrijten, van die zacht pastelkrijt. En iedereen mag wat krijt hebben. En dan een mooi vierkantje uitzoeken en zelf een kunstwerk van maken. Dus met de hele familie of met één persoon. En zo zie je dat die hele plein komt langzaam, maar zeker helemaal.
1: Ja, dat wordt nu gefilmd. Ja, dat ziet er keurig uit. En heb je zelf ook een tekening gemaakt?
2: Jazeker. Ik heb een tweeluik gemaakt. Want het thema is dit jaar Zandvoort Badplaats, 200 jaar.
1: Ja.
2: Dus wij vieren 200 jaar badplaats.
1: Okay.
2: Dus ik wilde natuurlijk mensen laten zien die genieten van Zandvoort als badplaats. En dat is dit kunstwerk geworden. Dus twee van die zonnige figuren met beachballs, met die strandballen. Genieten van het strandleven en de zon. En dat doe ik zelf ook met heel veel plezier hier.
1: Ja, dat snap ik. En de kinderen, de leeftijd, dat varieert?
2: Dat varieert van 2 tot 80. En daarboven en alles tussenin. Dus het is een laagdrempelig activiteit. Wat iets met cultuur en creativiteit te maken heeft. Met voor alle leeftijden, alle achtergronden. Er komen toeristen uit Duitsland aanschuiven. Er komen lokale mensen die voor de zesde keer weer meedoen. En ook beroemd kunstenaars, echt alles tussenin.
1: Wat een feest moet het zijn, hè? Voor jou ook en voor iedereen, hè?
2: Ja, het is echt een feest. Ik geniet er zo van en ik leef het hele jaar eigenlijk naartoe met de planning en mensen uitnodigen en samenwerkingen en met de sponsors. Dus ik ben altijd heel blij als dit voor elkaar komt.
1: En wat doe je nog meer buiten dit dan?
2: Ik ben kunstenaar, dus ik ben beroepskunstenaar. Ik heb een atelier hier in Zandvoort op de Van Spijkstraat. En ze kunnen meer vinden op corbani.com. En daar kunnen ze meer over mij vinden. En ook over activiteiten zoals dit. Ik vind het leuk om culturele evenementen te organiseren. Workshops. Ik maak projecten openbare. Kunstwerken maak ik in beelden. En ik ben altijd bezig met de kunst.
3: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Huisgemaakte pasta en de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er wordt op veel plaatsen aan de weg gewerkt, daardoor vielen op de
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Love Philosophy hier bij Haarlem 105. Live vanaf het strand van Zandvoort. En over ruim 2 weken kleurt dit strand in alle kleuren van de regenboog. Pride at the Beach viert dit jaar zijn 10e editie. En het wordt er meteen de grootste ooit. Omdat Zandvoort aansluit bij World Pride Amsterdam. Mijn volgende gast die groeide hierop. Hielp jarenlang mee achter de schermen. Is nu de kersverse voorzitter. Jelmer Koper, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Jij bent hier opgegroeid in Zandvoort. De eerste Pride at the Beach, ik heb het even opgezocht, was in 2017. Toen was jij een jaar of 15. Was je er toen al bij?
1: Ik was toen niet bij het evenement. Ook nog niet betrokken. Eigenlijk pas na corona zo'n beetje. Ben ik dit evenement gaan ontdekken.
0: Ja.
1: En dus daarvoor ging het allemaal nog een beetje langs me heen.
0: Ja, oké. 2022 las ik dat je inderdaad achter de schermen bent begonnen.
1: Klopt,
0: Als social media. Je deed
1: precies
0: social media binnen de organisatie. En nu ben je dus voorzitter. Wat dacht jij toen je de vraag werd gesteld van hey, wil jij de voorzitter van de club worden?
1: Nou kijk, afgelopen jaar inderdaad veel ook de dicht bovenop aan meegeholpen. Dus als vrijwilliger gewoon de social media inderdaad gedaan, de communicatie en nog wat dingen eromheen op de evenementen zelf ook. En Roy Dongen is 10 jaar lang voorzitter geweest van onze stichting. En het was tijd voor een vernieuwing, dat gaf hij ook zelf aan. En aangezien ik al wat langer meeliep en ook weet hoe het in het bestuur ging en daar hebben we wat dingen vernieuwd. Gaan we nu aan de slag met een nieuwe organisatie.
0: Ja.
1: En daar zien jullie van dit jaar de eerste dingen van.
0: Dus, ja. En maakt het nog anders omdat het in je eigen dorp is? Wat betekent dat voor jou?
1: Nou kijk, wat ik altijd aan Pride at the Beach wel heel bijzonder vind. Ik ben een echt geboren Zandvoorter en ik ben er nooit meer weggegaan. Is dat het ook echt een evenement is waar het dorp aan meedoet. Waar je ook heel veel Zandvoorters in terugziet. Dus niet alleen de regenboogcommunity van overal vandaan. Maar dat het ook echt een evenement is voor het dorp. En dat vind ik wel heel bijzonder. We zijn toch een badplaats waar je 365 dagen per jaar van allerlei mensen ontvangt.
0: Ja.
1: Waar het heel druk is. En dan kan je met dit evenement laten zien dat je er voor iedereen bent.
0: Ja, 10e editie. Onderdeel van de World Pride Amsterdam. Wat gaat de bezoeker daar nou van merken?
1: Nou, wat natuurlijk sowieso heel bijzonder is, dat we een paar jaar geleden hoorden dat de World Pride naar Amsterdam komt. En ook in de video die ze hebben gebruikt om, volgens mij was het Miami, om daarvan te winnen. Was een shot van het Zandvoortse strand en de parade die hier een aantal jaar geleden langs liep.
0: Ja, dan moesten ze wel ja zeggen.
1: Precies,
0: ja.
1: En dan zie je maar weer wat voor een bijzondere plek Zandvoort is. En juist voor dit evenement. We zeggen ook wel eens, we zijn de enige Pride die aan het strand plaatsvindt. En ook met die unieke sfeer. Kijk, jullie staan er ook weer dit jaar als radiozender. En je merkt meteen wat voor een bijzondere plek dit is.
0: Ja.
1: En de bezoeker. We verwachten sowieso veel meer mensen. Niet alleen naar Zandvoort, maar natuurlijk ook in de regio. Ook Haarlem is hier langs geweest. Daar hopen we veel vruchten van mee te plukken.
0: Ja.
1: En dat we weer verder kunnen gaan. Hè? Dus na volgend jaar nog meer mooie edities. Dat het weer een soort boost krijgt, daar hopen we op.
0: Ja, hier spreekt een ambitievolle voorzitter, dat hoor
1: zeker.
0: Ik al. Neem ons eens even mee door die week. Wat staat er allemaal op het programma?
1: Ja, we hebben dit jaar echt een week waar alles op gefocust is. Dus we hebben weer een mooie expositie. Dat is dit jaar ook de World Pride expositie, waar ook andere artiesten bij aansluiten dan normaal. Die opent volgende week dinsdag 21 juli in de Dorpskerk hier in Zandvoort. En die avond hebben we ook meteen een hele uitgebreide cultuuravond met muziek, toneel en gesprek. Die avond presenteer ik ook. Samen ook de opening met Suzanne van der Laar van Pride Amsterdam. Om die verbinding daar ook te maken. We reiken dan ook altijd onze jaarlijkse LHBTI-prijs uit aan de lokale organisatie in Zandvoort. En wat ook natuurlijk heel mooi is, hè, dat vergeten mensen misschien een beetje. We hebben hier op 27 juli het grote feest bij Cosmico Beach op deze locatie. Maar we hebben die avond daarvoor speciaal voor vrouwen een women party hier een paar paviljoens verderop.
0: Ja.
1: Bij het Ons Paviljoen. En dat is elk jaar zo ontzettend succesvol. Omdat we merken dat Anja Westerweel, die dat elk jaar organiseert nu voor de 5e keer, dat er toch ook wel echt behoefte is aan een feest voor een specifieke doelgroep.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk die avond is een beetje de opmaat. Dus de vrouwen zijn dan al lekker opgewarmd. En maandag gaan we helemaal los met een parade vanaf het station. Natuurlijk weer traditioneel. Die dit jaar nog meer inhoud zal hebben. Meer leuke details. En de artiesten die we natuurlijk een tijdje geleden hebben aangekondigd.

0: gevraagd die hier komt optreden, is Rutja Kot.
1: Ja.
0: Wat we wilden doen is ook vanwege ons 10-jarig jubileum weer wat feeling en wat dingen terugbrengen die we ook in de eerste edities hebben gehad. Dat hebben we zoveel mogelijk geprobeerd te doen. Ja, daar past Rutja Kot heel mooi bij. Mensen die er al vanaf het begin van betrokken zijn, die herinneren zich nog misschien het optreden van Anita Meijer. Dat was toen nog in het centrum van Zandvoort.
1: Okay.
0: Dus we hopen die sfeer weer een beetje terug te halen. En met wat mooie randprogrammering eromheen gewoon een super toffe avond neer te zetten.
1: Ja.
0: En we hopen natuurlijk op mooi weer. Want ik moet wel zeggen, hè, met dat mooie weer wat we tot nu toe hebben gehad, hoop ik niet dat de zon op is of zo. Ja, dat, je weet het niet.
1: Zon op is, nee, dat laten we het niet hopen.
0: Ja.
1: En je hebt het natuurlijk over feest, hè? Het is een prachtig feest wat er aankomt. Maar het is eigenlijk ook zoveel meer dan dat. Ja. Kun je eens omschrijven welke impact zo'n week heeft op de queer community?
0: Ja, nou, ik zie heel veel mensen op zo'n dag. En ook in die parade is echt hoe kleurrijker, hoe beter. En als je al die mensen ziet meelopen van jong tot oud, van niet hetero tot wel. Kijk, iedereen komt gewoon samen. Pride is veel meer dan een homofeestje of een gay pride. Wordt soms ook nog wel eens in de mond genomen.
1: Ja.
0: Kijk, één actualiteit die ik wilde aanhalen is gelukkig wat verder weg van Zandvoort. Maar we hebben Oldenbroek deze week in het nieuws. Daar verbieden ze gewoon in de coalitie van SGP onder andere het hijsen van de regenboogvlag. Dat is echt hun grootste ambitie daar ook. En denk ik, ja, waar zijn we nou mee bezig? Dan kunnen we beter maar laten zien hoe het wel kan. En ik moet ook zeggen, zeker in de badplaats als Zandvoort, wat er qua acceptatie op zich goed opstaat.
1: Ja.
0: Maar ja, je hebt wel te maken met 100.000 nieuwe mensen per jaar, namelijk toeristen. Of 100.000 per dag op een drukke dag, moet ik zeggen. 5 miljoen per jaar. Ja, en dan moet je ook gewoon als badplaats laten zien dat je inclusief bent en dat je opstaat voor mensen die het wat moeilijker hebben. En daarom vinden we het ook wel belangrijk dat het los van het feest ook die inhoud goed naar voren blijft komen.
1: Ja, en jammer, wat moet er gebeuren, hè, aan het eind van die week dat jij vol trots kunt terugkijken?
0: Nou, ik hoop natuurlijk op veel bezoekers. En wat ons elk jaar wel goed lukt is om inderdaad die boodschap over te brengen. Iedereen is altijd heel enthousiast. We krijgen nu ook allemaal berichtjes van mensen die voor het eerst komen. En die hopen we natuurlijk vast te houden. Dus mensen die denken, oh, ik ga een keer naar Zandvoort. En dat je hier echt die unieke ervaring krijgt. Daar hoop ik op.
1: Nou, thanks voor je komst naar de studio. Geniet ervan en heel veel succes natuurlijk. Pride at the Beach van dinsdag 21 tot en met maandag 27 juli hier in Zandvoort. De parade die start op maandag de 27e om 1 uur op het Stationsplein. En s'avonds staat dus Rutja Kot op het strand. En meer info kun je vinden via prideatthebeach.com.

Concha Colt. Ze gaat optreden tijdens de Pride Zandvoort. Je hoort de vrede hier bij Haarlem 105. Meer informatie over die Pride kun je dus vinden via prideatthebeach.com. En zometeen hier in de studio is Jorik van Noorden te gast. Hij begint met een tour vanaf het najaar. En hij heeft zijn grote held ontmoet. En wie die grote held is, dat hoor je zometeen.

0: Dit was Bruno Mars en Risk It All hier bij Haarlem 105. Mijn volgende gast, ja, die maakt muziek. Dat klinkt alsof je een oude platenkast opentrekt, maar dan met nieuwe liedjes. Zijn laatste album nam hij op in Abbey Road in Londen. Ja, dat is de studio van de Beatles. En een paar weken geleden gebeurde iets wat hij zelf omschrijft als een van de mooiste dagen van zijn leven. In diezelfde studio zat hij oog in oog met Paul McCartney. Jorik van Noorden. Jorik, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Een paar weken geleden de Studio 2 van Abbey Road. En daar zat dan voor jou Paul McCartney, jouw grote held. Hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Ja, dat was echt een ongelooflijk verhaal. Want ik geloof nog steeds niet dat ik daar geweest ben. Maar toch is het echt waar. Ik zag dat Paul McCartney ter promotie van zijn laatste album een luistersessie had georganiseerd in Los Angeles voor pers en fans. En ik zag dat ze hetzelfde gingen doen in Londen. Dus toen dacht ik, het zou best wel leuk zijn om daarbij te zijn natuurlijk.
0: Ja.
1: En aangezien ik was in de media verschijnen om over de Beatles en gerelateerde zaken te praten, dacht ik, weet je wat, ik benader een van mijn contacten in de muziek en ik vraag, hebben jullie niet toevallig nog een plekje voor een Nederlander, een persplekje?
0: Ja.
1: En ja, ik kreeg al binnen 5 minuten een appje terug van, nee, hebben we niet. Dus ik dacht, nou ja, ik had niet anders verwacht eigenlijk. En toen opeens 2 weken later ging de telefoon. En toen wist ik eigenlijk wel. Ik zou eigenlijk in Duitsland zitten, maar het antwoord laat zich raden. Ik heb mijn agenda omver gegooid en ik ben naar Engeland vertrokken.
0: Ja.
1: En daar zat ik opeens. En dit was de afstand tussen McCartney en mij.
0: Ja, echt ja. 2-3 meter, ja, oog in oog.
1: Ja.
0: En dan zitten jullie daar, jullie zitten klaar. En dan komt hij binnen, de man die je jarenlang hebt geluisterd, die je misschien zelfs tot in de kern hebt onderzocht. Want je hebt veel meer gedaan rondom Paul McCartney.
1: Ja.
0: Wat waren je eerste gedachten toen hij binnenkwam?
1: Nou, het grappige was toen hij die trap afkwam, de eerste seconde denk je, hè, is dit echt, weet je wel? Want dat zo iemand is natuurlijk op een bepaalde manier uitgegroeid tot een soort mythische status. Ja. Net als Bob Dylan en Mick Jagger. Dus ja, het is zo iemand die je zo vaak gezien hebt op tv en op YouTube, dat je denkt, oh ja, het is ook gewoon maar een mens zoals wij allemaal. Alleen gewoon ontzettend getalenteerd. Maar je hebt toch even zo'n mindfuck een paar seconden, dat je denkt, hè? Maar ja, hij was er echt.
0: Er wordt wel eens gezegd, never meet your heroes.
1: Ja.
0: Klopt dit ook in dit geval?
1: Nee, kijk, ik weet niet hoe het zou zijn als ik voor zijn deur zou staan onaangekondigd en zou gaan aanbellen of zo. Dan zou hij het waarschijnlijk minder waarderen. Maar dit was natuurlijk op een bepaalde manier wel georchestreerd. Maar aan de andere kant, je merkt wel, ja, die man die is zo oud, die heeft niks meer te bewijzen. Dus hij is wel gewoon heel erg zichzelf. Heel relaxed en ik vond het. Ik had een hele positieve indruk van hem ook. Gewoon hoe hij met zijn mensen omging en zo.
0: Precies. En waar gaat het dan over, zo'n sessie? Waar hebben jullie het met z'n allen over?
1: Nou, in dit geval was het zo dat hij dus een nieuw album had gemaakt en dat ging hij voor ons draaien. En voor elk liedje vertelde hij er iets over. Hoe hij het geschreven had, waar het over ging, hoe het tot stand was gekomen. Soms anekdotes over de Beatles opnamesessies op die plek natuurlijk.
0: Ja.
1: Wat een krankzinnig idee was. Ik zat daar echt, ik dacht, ben ik nou in dezelfde ruimte waar de Beatles Penny Lane opnamen, geschreven en gespeeld door deze man?
0: Bizar.
1: Ja, dat is gewoon een heel gek idee. En daarnaast pakte hij soms de gitaar en dan speelde hij een stukje voor en zo. En ik zat alleen maar zo van, wow, weet je wel.
0: Ja. Hou je daar zelf nog iets uit als artiest?
1: Het is natuurlijk wel heel inspirerend. Ik bedoel, McCartney had natuurlijk zelf ook zo zijn helden toen hij opgroeide. Voor hem mensen als Buddy Holly en Elvis en zo. En ja, McCartney is voor mij wel een van die figuren, een van die mensen. Dus ja, het is toch wel heel inspirerend om daar even zo dichtbij te zijn en een glimp mee te krijgen.
0: Ja. In die legendarische studio heb je vaker gestaan. Want jouw album Do It Now heb je opgenomen in Studio 2 van Abbey Road.
1: Ja.
0: Hoe krijg je dat nou voor elkaar als Nederlands muzikant?
1: Ja, ik zou willen dat dat met een ballotagecommissie ging. Maar
0: dat ging heel simpel.
1: Het verdrietige antwoord is dat als je betaalt, dan mag je...
0: Ik dacht, er is een heel romantisch beeld, weet je wel. Dat je door een ballotagecommissie moet.
1: Dat zou ik eigenlijk tegen jou moeten zeggen.
0: Ja, dat is
1: een beter verhaal. Van ik heb mijn muziek laten horen en ze vonden het prachtig.
0: Het is gewoon heel simpel. Wie betaalt, komt erin.
1: Okay. Helaas wel. Of ander misschien beeld juist goed.
0: Misschien juist goed inderdaad. Ik had toch een ander romantisch beeld verwacht.
1: Ja, ja.
0: Jullie hadden 4 dagen begrepen. Begreep ik.
1: Ja.
0: Brengt het bepaalde druk met zich mee? Want binnen die 4 dagen moet het dan wel gebeuren.
1: Ja, want de eerste dag ben je eigenlijk min of meer kwijt aan opbouwen, opstellen, sound maken. We hebben één liedje gedaan de eerste dag. Dus eigenlijk moet het in 3 dagen gebeuren.
2: Ja.
1: En op een bepaalde manier is dat gekke werk. Maar aan de andere kant, je krijgt er wel een plaat waarbij je heel erg een live band hoort. En muzikanten echt samen hoort spelen in het moment. En dat is eigenlijk ook wel leuk, omdat platen steeds vaker geconstrueerd worden met alles laagje voor laagje. Is het niet AI wat sommige dingen doet?
2: Nee.
1: Dus eigenlijk is het wel leuk om het juist zo op die ambachtelijke manier te hebben kunnen doen.
2: Ja.
1: Inclusief hier en daar een schoonheidsfoutje. Maar je hoort wel echt de energie, denk ik, daardoor.
2: Precies. Ja. In oktober begint je nieuwe theatershow. Abbey Road, The Beatles, Pink Floyd en ik.
1: Ja.
2: Wat gaan mensen zien?
1: Nou, ik ga eigenlijk in de geschiedenis duiken van de Abbey Road Studios. Dat is natuurlijk een historische plek met zoveel geschiedenis. En ook een hele onbekende geschiedenis. En we gaan langs al die artiesten die daar ooit hebben opgenomen. Met mooie verhalen, anekdotes, liedjes van die artiesten. En ondertussen deel ik ook mijn eigen ervaringen uit die studio. En speel ik een paar liedjes die ik er zelf heb opgenomen.
2: Ja, en wat is nou een verhaal waarvan jij zegt, nou, als ik dat vertel, dan komen mensen 's avonds thuis en vertellen ze het aan hun partner, buurman, vriend, vriendin, wat dan ook?
1: Ja, het is moeilijk voor mij om in te schatten. Maar ik denk wel, na die ontmoeting met McCartney, dat ik dacht van, dit is natuurlijk wel een hele leuke climax voor die show. Dat is natuurlijk, als je dat vertelt, ja, dat is wel zo'n verhaal, denk ik, dat mensen zitten van, oh, echt, weet je wel? Ja.
2: Maar ik verwacht nu wel sappige anekdotes, Jorik.
1: Ja, nee.
2: Over Pink Floyd of over...
1: Er zijn veel mooie anekdotes. Ik ga ook vertellen over Syd Barrett, de leider van Pink Floyd in het begin. Uiteindelijk uit de band gezet wegens zijn mentale problemen en drugsverslaving. En ja, die dook op een gegeven moment weer op tijdens de opnames van Wish You Were Here. Terwijl ze nota bene aan een nummer over hem werkte. Ah. En ze herkende hem ook eerst niet. Hij was echt, ja, ik denk 50 kilo aangekomen en kaal geschoren. Ze dacht echt, wie is die man en waarom hebben ze hem binnengelaten? En opeens zag een van hun, het is ons oude bandlid, weet je wel. Ja, het is ongelooflijk.
2: Kijk, dit soort verhalen wil je horen.
1: Die ga je krijgen.
2: Ja, gaaf. Ja. Nou, vanaf oktober dus, je nieuwe theatershow. We gaan zo naar je luisteren.
1: Ja, leuk.
2: Welk liedje ga jij zo live spelen?
1: Ik ga een liedje spelen van mijn album The Jester uit 2018. En het is een single die vaak bij jullie voorbij is gekomen. Waarvoor dank. Het heet Training in the Station.
2: Heel goed. Zometeen Jorik van Noorden live bij Haarlem 105.
3: Haarlem 105. Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Een van de verdachten van de voorbereidingen voor een aanslag op de Joodse synagoge in Heemstede zegt dat hij onder druk is gezet. Volgens het OM stuurde de 18-jarige jongen 2 medeverdachten aan om daar een vuurwerkbom te laten ontploffen. Zijn advocaat zegt dat hij niet wist dat het om een synagoge ging en dacht dat een kom. De opknapbeurt van de Rustenburgerlaan in Haarlem wordt ruim 1,5 miljoen euro duurder dan gepland. Dat komt doordat de staalslakken onder de weg verplicht moeten worden verwijderd. De totale kosten lopen daarmee op tot 5 miljoen euro. De gemeente wil de werkzaamheden uiterlijk eind 2028 af. Bij de Veerplas komt een nieuw horecapaviljoen dat het hele jaar open is. Op de plek van het voormalig veerkwartier verrijst Botanica, met een groot terras aan het water en ruimte voor kleinschalige evenementen. De initiatiefnemers hopen ook een kleine camping met tiny houses en camperplaatsen aan te leggen. De opening staat gepland voor het voorjaar of de zomer van 2028. En 15 tieners uit Heemstede hebben een kijkje genomen bij de reddingsbrigade in Zandvoort. Ze kregen onder meer een rondleiding.
5: We zijn sowieso geweest zwemmen en we hebben een hele uitleg gekregen over hoe het allemaal werkt in de reddingsbrigade. En wat er allemaal nou op zo'n boot zit en in zo'n auto zit.
6: En het zou mooi zijn als mensen ook zeggen van joh, lijkt me heel leuk om te doen ook, als ik later groot ben.
5: Nou ja, ik ga liever bij de politie, maar alsnog, het lijkt er wel op.
7: Wel leuk om mensen op te sporen. Maar in de zee met al die kwallen en enge beesten, nee, dat doe ik ook niet.
4: Het bezoek maakt deel uit van het project Werk aan de Winkel, waarbij jongeren kennis maken met verschillende beroepen. Tot nog het weer, bewolkt met af en toe zon. Het wordt maximaal 23 graden. Morgen zonnig en met 26 graden een stuk warmer.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door werkzaamheden bij knooppunt Bad Hoeverdorp 4 kilometer file. Door werkzaamheden bij Roelof Arendsveen richting Den Haag op de A4 tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen 7 kilometer file. Door een ongeluk op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam 3 kilometer file bij knooppunt Raasdorp. De weg is wel weer vrij. A27 Utrecht richting Almere bij Huizen 5 kilometer file. Door brand is nog steeds de A44 Den Haag Amsterdam bij de afrit afgesloten bij afrit Oude Wetering. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Juicy. Samen met Bobby Fallon hoorde je Ring My Bell hier bij 105 live vanuit Zandvoort. Jorik van Noorden is de gast en je hoort hem nu live.

0: In oktober begint dus zijn nieuwe theatershow. Abbey Road, The Beatles, Pink Floyd en ik. Thanks voor je komst, Jorik.
1: Dankjewel.

0: Blue en Ordinary Love hier bij Haarlem 105 live vanuit Zandvoort. Zometeen is Rob Langenberg de gast van Zandvoort Beyond. Dat zijn alle evenementen rondom de Formule 1 in Zandvoort. En ja, als je in de regio Haarlem woont, dan is het een kwestie van even op de fiets stappen en je bent er. Wat er te doen is, hoor je zometeen.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Goedemiddag. Je luistert naar 105. Nickel for Goodbye, you're the raccoon. Ja, over anderhalve maand gebeurt hier in Zandvoort iets historisch. Namelijk de allerlaatste Formule 1 race. Maar het feest, dat begint al veel eerder. Vanaf eind juli verandert het hele dorp een maand lang in één groot racefestival. Met een reuzenrad, kartbanen, een kermis en zelfs een zeepkistenrace. De man die dit allemaal in goede banen leidt, stond ooit aan de wieg van de Dutch Grand Prix zelf. Dat is namelijk Rob Langenberg, directeur van Stichting Zandvoort Beyond. Welkom Rob.
1: Ja, dankjewel.
0: Zometeen meer over dat festival, maar jij was er vanaf het begin bij als hoofdoperatie van de Dutch Grand Prix. Weet je nog wat je dacht toen in 2019 bekend werd dat de Formule 1 terugkwam in Zandvoort?
1: Toen dacht ik, hè, eindelijk, ik mag erover praten. We waren er toen al, misschien wel 2 jaar mee bezig. Dus het was gaaf om toen eindelijk openbaar erover te kunnen praten. Dus dat was mijn eerste gedachte toen, ja, toen het officieel bekend werd.
0: Het was een ontzettend bijzonder moment, die eerste editie na al die jaren. En Max won toen ook nog.
1: Zeker.
0: Hoe kijk je zelf terug op dat eerste jaar?
1: Ja, het was bizar, want sport brengt natuurlijk bepaalde emoties met je mee. Dus dat heb je sowieso, een kippenvelgevoel. Maar wat ik het meest spannende vond, was die eerste bocht. Ik dacht, hij zal toch niet in zijn eerste race daar in die Tarzanbocht eruit gaan. En toen hij daar helemaal gas gaf en weg was, toen dacht ik...
2: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.
0: En nu organiseer jij dus het dorpsfeest rondom de allerlaatste editie. Hoe is dat voor jou om dan eigenlijk aan de grond te staan van die nieuwe F1 in Zandvoort en nu dus meer achter de schermen aanwezig zijn in het dorp zelf?
1: Ja, bijzonder. Bij de ene zit je binnen de hekken van het circuit en bij de andere kant er buiten. Maar het voelt natuurlijk gewoon onwijs vertrouwd. Ik ben hier 5-6 jaar geleden gekomen. Toen was het voor mij Zandvoort nog redelijk onbekend. Maar je leert het dorp snel kennen. En in mijn privé situatie heb ik ook nog mijn vriendin leren kennen hier. Dus ik ben nu een soort halve Zandvoorter, zeg ik altijd.
0: En hoe voelt dat?
1: Voelt er als een tweede thuis.
0: Okay.
1: En met alle ondernemers op het strand, in het centrum, allerlei organisaties met wie we dat racefestival organiseren. Ja, is het gewoon één warm bad hier.
0: En toch is dit jaar de laatste F1 in Zandvoort.
1: In deze vorm,
0: ja. In deze vorm. Maar doet dat dan nog iets met jou? Omdat je het ook weer deels hebt opgezet. Zo actief betrokken bent geweest en nog steeds betrokken bent?
1: Ja, dat is uiteraard jammer. Maar goed, je weet dat dit niet eeuwig kan door blijven gaan. Er zitten gewoon hele grote commerciële risico's aan. Maar voor het dorp is het wel belangrijk. Want ze hebben dus laten zien aan de hele wereld wat een klein dorp met 17.000 inwoners kan opzetten.
0: Ja.
1: Ik denk dat Zandvoort niet alleen door de Grand Prix, maar ook door de festiviteiten die we daaromheen doen, hebben laten zien dat het niet alleen racen is, maar nog veel meer. En hoe blij om dan te lezen in het coalitieakkoord. Hè? We hadden het er in de voorbespreking al even over. Dat Zandvoort het ook omarmd heeft en gezegd, nou, misschien moeten we wel een soort feestweek gaan opzetten. Maar ik zeg altijd, laten we eerst maar eens zorgen dat we het racefestival dit jaar weer in goede banen leiden.
0: Ja, toen jij instapte, stond het racefestival er niet echt goed voor. Er was wat kritiek. Er lag een kritisch evaluatierapport. En ook het voortbestaan was onzeker. Wat heb je nou anders aangepakt, waardoor jullie nu zelfs kunnen praten over iets op lange termijn organiseren?
1: Ja, dat is lastig altijd. Ik vind altijd dat anderen daarover moeten oordelen.
0: Ja.
1: Wat ik getracht heb te doen is vooral het enthousiasme aan mensen over te dragen en proberen mensen mee te nemen in mijn ideeën.
0: Ja.
1: En een van die ideeën, en daar heeft Brigitte vanmorgen van Café Het Wapen al over gesproken, was die public viewing. Die public viewing, wist ik, zat in het contract met de Formula One management. Dus daar konden we gebruik van maken. Ja, dan is het echt letterlijk kwestie van een scherm neerzetten, een geluidsbox naast plaatsen. Nou, en dat is een groot succes gebleken. En dit jaar worden we verwend natuurlijk met in de basis 2 races en dus ook 2 kwalificaties. Dus dat is gaaf. Die zeepkistenrace die stond in alle visies die destijds al gemaakt waren. We hadden iets van 10 of 11 zeepkisten. Prachtig, de KNRM die daar op social media geloof ik een filmpje maakte wat helemaal viral ging. Supermooie opkomst. Dus wat voor mij wel lekker was, is dat de verwachtingen toen de tijd niet zo hoog waren. En dan is het lekker als je gewoon de boel een beetje gang krijgt. Leuke activiteiten kan doen. Het weer zat ook onwijs mee. Ik heb de gemeenteraad zo enthousiast kunnen krijgen om ook te investeren in een optreden zoals Wolter Kroes en Yves Berendsen vorig jaar. Ja, en nu hebben we de wind in de zeilen. Maar daar zit meteen de uitdaging. Want toen waren de verwachtingen niet zo hoog.
0: En nu weer wel.
1: Maar nu weer wel.
0: Ja.
1: En dus is de uitdaging om daar weer overheen te gaan.
0: Ja.
1: En ja, dan is logisch natuurlijk dat jij mij vragend aankijkt. En hoe ga je dat dan dit jaar doen?
0: Jij snapt mij, Rob. Ja. Jij snapt mij.
1: Nou, kijk, er zijn twee dingen waar ik dit jaar extra aandacht aan heb gegeven. Dat is ten eerste, het ging altijd om de 3-4 dagen rondom de Dutch Grand Prix. Van donderdag tot en met zondag. En toen hadden we de week daarvoor in het weekend de zeepkistenrace. En eigenlijk uit onderzoek is gebleken dat het gewoon gaver is als je die twee weekenden met elkaar verbindt. Nou, dat hebben we nu gedaan. We gaan het Gasthuisplein eigenlijk een week lang inrichten als festivalterrein. Waarbij we voor alle doelgroepen wat doen. Dus natuurlijk die zeepkistenrace. Maar we hebben een prachtig openingsfeest. Met Tino Martin als headliner. Maar we gaan op maandagavond gaan we film kijken met z'n allen. We gaan op dinsdag een grote muziekbingo doen. We gaan op woensdag, en die vind ik echt heel gaaf, voor de jeugd de hele dag activiteiten doen. In de middag met sport. Maar s'avonds hebben we gewoon twee grote online artiesten die in Zandvoort komen optreden. Die trekken gewoon grote zalen.
0: Online artiesten?
1: Ja, Aniek Dreamon is een hele grote online artiest. Die uiteraard ook optreedt, maar gewoon een ongelooflijk grote groep met jonge volgers heeft. En s'avonds sluiten we af met Dutch Tuber Job. Job Dutch Tuber, zo heet hij officieel. En Billy the Kid. Ik zie jouw vragen kijken. Ik moest het ook even opzoeken. Maar toen ik mijn neefje van 9 en 12 het vertelde. Toen zei ze, wow, komen die? Dan komen we zeker.
0: Ja. Oké, okay. Dus ook voor een jonge doelgroep.
1: Ja, zeker. Dus dat is heel bewust gedaan. Ik zeg altijd, Aniek, en dat mag je eigenlijk niet zo zeggen. Maar Aniek is een soort K3'tje. Maar dan in er eentje.
0: Ja.
1: En Job, die trekt vooral die doelgroep nou, we zeggen het, 10, 11 tot en met 14.
0: Ja.
1: En dan zie je dus ineens die verbinding. Dus dat hebben we gerealiseerd. Ja, en we hadden vorig jaar natuurlijk met Yves Berendsen, onze eigen Yves, uit Zandvoort. Maar nu, we beginnen met Tino Martin. We hebben Samuel Welt op donderdagavond. We hebben op vrijdag de Sol Divas, alweer op een ander podium. We hebben op zaterdag Django Wagner. We hebben op zondag Justin de Wild met Cheerio.
0: Ah.
1: Ja, dus daarin denk ik wel, op papier, dat we erin geslaagd zijn om dat te overtreffen.
0: Ja, en toen jij net begon, toen zei jij, ik heb het even opgeschreven, we bouwen iets waar Zandvoort nog jaren van profiteert, ook als de race er niet meer is. Nou ja, nu wordt het wel heel erg concreet.
1: Ja, nou,
0: want de race stopt. Wat betekent dit voor lange termijn in dit festival?
1: Nou kijk, officieel is dat niet aan mij en onze stichting. Onze stichting had als opdracht om een racefestival te organiseren. Dus als,
0: maar het zijn wel jouw woorden.
1: Nee, dat klopt, klopt. En ik vind ook dat je ambitieus moet zijn. En ik word er ook wel door getriggerd. En gelukkig heeft de gemeente met het nieuwe coalitieakkoord ook gezegd, we vinden het belangrijk om te omarmen. Ik denk dat er elementen in zitten, zoals Zandvoort Start, een mooi jeugdfestival wat we in aanloop daarnaartoe doen. De openluchtbioscoop, de zeepkistenrace. Het zijn allemaal elementen die je ook heel makkelijk in een feestweek kan zetten. Kijk naar buiten, we zijn hier prachtig op het strand. Dat is het enige gemis, vind ik, in het hele festival, dat we op het strand nog te weinig doen.
0: Ja.
1: Dus misschien kunnen we mooi in die periode, en ik vind dat je dat in de rustige periode moet doen, rustig tussen aanhalingstekens, dus bijvoorbeeld in juni of juist in september, dat festival opzetten, waarbij je dan ook het strand wat beter kan gebruiken.
0: Ja.
1: Dus ja, ik denk dat als je een beetje husselt, er een leuk nieuw sausje overheen gooit, of misschien wel het sausje een klein beetje oppoetst, ja, dan heb je denk ik een prachtig festival of week, hoe heet het, feestweek in handen.
0: Ja, ja, ja. Er zijn wel ontwikkelingen gaande. Kijk, de Formule 1 vertrekt, maar de Formule E komt.
1: Ja.
0: Kun je daar al iets over zeggen? Kan het wellicht gecombineerd worden met die Formule 1?
1: Ja, dat zou zeker kunnen. En het leuke is, omdat je vertelde het net al, ik was natuurlijk onderdeel van de organisatie. Dus mijn oud-directeur belde mij van de week en die zegt, Rob, het is goed om te weten dat die Formula E een andere organisatie en aanpak heeft dan de Formula 1. Formula 1 is toch wat meer beschermend op hun rechten. Oh ja. Maar Formula E zoekt die samenwerking op. Ze gaan nu naar de circuits. Ze zaten veel meer op de stratencircuits. Maar er is heel veel meer mogelijk met elektrisch rijden, met leuke activiteiten. Dus daar is ook een balletje op gegooid. Maar nogmaals, dat is niet aan mij, dat is aan de gemeente. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat we ergens binnenkort daar een keer over zullen praten. Ik spreek regelmatig met de wethouder, formeel. Dat die afspraak staat gewoon in de agenda. Dus ik verwacht dat het daar wel ergens op de agenda staat.
0: Maar eerst het Zandvoort Race Festival dit jaar. 25 juli tot en met 23 augustus op verschillende plekken dus in het dorp. Hele programma kun je vinden op visitzandvoort.nl. En zullen we dan maar de man draaien die vorig jaar optrad in het dorp?
1: Ja, dat lijkt me goed. Dan krijg ik weer kippenvel.
0: Terug in de tijd. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Rob.
1: Jij ook.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse Spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto. Maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Amsterdam-Den Haag door werkzaamheden tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. Een kwartier vertraging in 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Ja, alsof er over nagedacht is bij de muziekkeuze van vandaag. Douwe Bob, Sweet Sunshine hier bij Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort. Mijn verslaggever is Wietske en zij loopt ergens rond op het strand. En er ging al een hele tijd zo'n bananenboot, weet je wel. Dus als jij op vakantie gaat naar Jorette Mars, zie je zo'n ding ook een tijd gaan over het water. En die hebben we blijkbaar dus ook in Zandvoort. En Wietske, die stond daar.
1: We zien hier een bananenboot. Hè? Eigenlijk zie ik dat eigenlijk op vakantie eigenlijk vooral. Hier heb ik het eigenlijk nog nooit gezien. Maar de bananenboot.
2: Ja, klopt. We zijn ook eigenlijk de enige hier die het op Zandvoort doen. Dus het is zeker wel iets wat ook veel Duitse toeristen aantrekt. Maar ook gewoon mensen die lekker een dag op het strand zitten. Hebben we even leuke 15 minuutjes.
1: Ja.
2: 15 minuutjes.
1: Ja. En ik zie, hij gaat nog vrij rustig. Maar gaat hij op een gegeven moment ook lekker scheuren? Of hij zie je

0: Wel is iets echt misgegaan?
1: Na een paar blauwe plekken. Vandaag lag iemand zijn vinger een beetje open, maar niks al te ernstigs eigenlijk. Iedereen is gewoon heel naar huis gegaan.
0: Ja, leuk. En nou lekker, want ze zijn nu, zoals je ziet, zijn ze daar. Dan gaan ze even, iedereen er weer even netjes op, want je hobbelt er natuurlijk een beetje vanaf. En het is een kwartiertje en dan komen ze weer naar de kamp.
1: Ja, klopt. Dan komen ze weer bij mij. En even de reddingsvesten in en dan gaan ze de rest van de Zandvoort genieten.
0: Leuk. Mag ik ook even zo?
1: Huh?
0: Mag ik ook even
1: ja,
0: zo?
1: Ja, je mag. Op de boot.
0: Ja, gaan we samen, hè? Joop, dan gaan we samen op de bananenboot. Nee hoor. Hé, dankjewel. Een lekkere dag.
1: Ja, heel goed. U ook.
2: Ja, het is jammer dat die microfoon niet waterdicht is. Want ik had Wietske heel graag op die bananenboot willen zien. Zometeen, Peter Douglas hier in de show. Hij viert zijn jubileum met een nieuwe theatertour. Je hoort er zometeen meer over.

0: radio met het mooiste uitzicht van Nederland. Je luistert naar Haarlem 105, live vanuit Zandvoort. Door de Jesse J en Pricetag. Ja, 40 jaar geleden won een jonge Nederlander de Soundmix Show met een stem die niet van echt te onderscheiden was, die van Frank Sinatra. Miljoenen mensen keken en sindsdien zong hij van Tokio tot New York, stond hij in de Ziggo Dome en het Concertgebouw en werd hij ooit zelfs uitgenodigd op het verjaardagsfeest van Sinatra zelf. Dit najaar viert hij zijn jubileum met de theatertour My Way. Peter Douglas, welkom.
1: Hallo.
0: Vind je het oké als we even teruggaan in de tijd? Is dat oké voor jou?
1: Mooie introductie trouwens.
0: Ja, ja.
1: En ook trouwens...

0: Het is ook de eerste radioshow in Haarlem. Daar heb ik toch wel een speciaal plekje in mijn hart. Want ik heb daar ooit gewerkt bij Hense. Hè. Toen bestond dat nog Hense in Haarlem.
1: Een paar is dat een kledingwinkel?
0: Ja, bedrijfsvrij kleding. Maar het is er niet, hij is er al lang niet meer hoor.
1: Oké.
0: Okay. En dus jullie zijn de allereerste die het overbaakt waar ik het mee over mijn tour ga hebben. Wat leuk.
1: Oh, nou dat is goed. Ja. Goed om te horen. En meteen in Zandvoort. Ja. Aan het strand. Dat is wel, natuurlijk heerlijk. Het begon toen je 7 was. Jij hoorde Strangers in the Night.
0: Ja.
1: Neem ons even mee, Pieter, naar dat moment.
0: Nou, mijn vader, wij brunchten altijd zondags. Dat was de gewoonte. En dan was er op de radio muziekmuziek van Willem Duis. En toen stond Sinatra met het nummer 1 wereldwijd. Had hij een gigantische hit met Strangers in the Night. En mijn vader zei toen, jongen, dit is de beste zanger van de wereld. Luister nou eens naar. Nou, die ouwe heeft niet veel gelijk gehad, maar daar had hij echt wel gelijk in.
1: Ja.
0: En 61 jaar later sta ik dus hier bij Haarlem 105.
1: Ja, he? Hoogtepunt.
0: Ja, zeker. Van de dag wel, ja.
1: Maar het is best wel bijzonder dat je, als je zo jong bent, hè, kijk, als ik even naar mezelf kijk, 7 jaar.
0: Ja.
1: Ja, hoe erg ben je dan bezig met de wereld om je heen? Helemaal met muziek. Ik was vooral bezig, denk ik, met voetballen en dat ik wel genoeg snoep had in huis.
0: Ja.
1: Maar jij werd toch op zo'n jonge leeftijd geraakt door muziek. Hoe komt dat? Weet je dat?
0: Geen flauw idee, maar ik ben er wel blij om eigenlijk.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Nou, op jouw 7e ontstond dus jouw liefde voor Sinatra. Ja. Later won jij de Soundmix Show als Sinatra. Ik denk dat de oudere luisteraars dat nog wel weten, want er keken miljoenen mensen.
0: 8 miljoen.
1: 8 miljoen. Ja. Kun je nagaan.
0: Het leuke was dat de maandag daarna, daar liep ik door de Beethovenstraat in Amsterdam met mijn moedertje.
1: Ja.
0: En iedereen zei maar gedag. Iedereen. Gewoon iedereen. En toen zei mijn moeder, jongen, ken je die mensen allemaal? Ik zei, nee, maar die hebben afgelopen zaterdag gekeken.
1: 8 miljoen mensen, dat kan je
0: leuk,
1: je niet meer voorstellen.
0: Nee, man.
1: Maar wat veranderde de dag erna voor jou? Want je werd bekend, mensen herkennen je op straat. Maar volgens mij gebeurde er nog zoveel meer.
0: Ja, joh, dat is, ik werkte bij Hense in Haarlem en ik heb nog 2 dagen daar gewerkt. En het ging gewoon niet meer. Het was, om je een klein voorbeeldje te geven. Ik deed 40 optredens per maand en dat 3 jaar achter elkaar. Dus er was geen tijd meer om broeken te verkopen.
1: Nee.
0: Dus mijn leven ging totaal op zijn kop. Ik werd ook wel een beetje geleefd. Ik was soms om 11 uur werd ik opgehaald en 's nachts om 3 uur werd ik thuisgebracht. En dat ging zo week in, week uit.
1: Ja.
0: Niet normaal.
1: Hoe oud was je toen?
0: 27, denk ik.
1: 26. Ja. Totaal andere wereld. Ja. Moest je ergens aan wennen?
0: Ja. Om door geleefd te worden moest ik wel aan wennen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ik kan er ook niet zoveel meer van herinneren wat er allemaal gebeurd is. Het ging zo snel allemaal.
1: Is dat dan niet zonde?
0: Ja.
1: Ja, ja, achteraf is het makkelijk lullen. Of juist,
0: Ik doe management voor een aantal mensen. En ook voor een paar aantal jonge mensen.
1: Ja.
0: En maar goed dat ik dit heb meegemaakt, want dan kan ik ze daartegen beschermen.
1: Ja, want wat is dan het advies wat je geeft aan die jonge mensen? Iets wat jij misschien net anders hebt gedaan?
0: Wees zuinig met je centen. Hè? Zeg van elke euro, zet er even 50 cent weg.
1: Want dat heb jij niet gedaan?
0: De eerste jaren niet gedaan, nee.
1: Okay.
0: Nee. En vooral doe wat je zelf denkt dat je moet doen. Want ja, die managers, ik ben er zelf ook, maar heel veel managers die willen je uitmelken. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn, vind ik.
1: Ja, dat is een waardevol advies. Ja. Heb je veel slechte managers gehad dan in die periode?
0: Nee, ik heb goede managers gehad.
1: Maar toch, waarschuw je ze ervoor?
0: Ja, want in het loop der jaren zijn er wel een paar boefjes bijgekomen. Ik noem geen namen, maar die zijn er wel. Dus als ze luisteren, boefje!
1: Maar jij bent er nooit in getrapt?
0: Nee.
1: Oké.
0: Maar weet je wat het is? Er was toen ook geen internet, hè?
1: Nee.
0: Dus overal waar je heen moest, daar moest je echt heen gewoon. Het was, wat een gekkenhuis was dat. Maar wel ontzettend van genoten hoor, achteraf wel. En ook door heel Europa gereisd. Bij Rudy Karel, 2 keer in de show. Harold Jonker in de show. Weet ik veel wat ik allemaal geweest ben. Niet normaal. En op de verjaardag van Sinatra uitgenodigd.
1: Ja, want daar wil ik natuurlijk naartoe.
0: Ja.
1: Vertel eens, hoe ging dat?
0: Nou, het was een feest ter gelegenheid van de 81ste verjaardag van Sinatra. Ik was een half jaar daarvoor heb ik opgetreden in New York op de New York Marathon Run. En daar kwam iemand en hij zei, wij gaan een groot feest organiseren naar aanleiding van 81ste verjaardag van Sinatra. Nou, die uitnodiging kreeg ik en daar ben ik geweest. En het was natuurlijk fantastisch. Ik heb wel wat familieleden van Sinatra, was daar niet. Want hij was al te ziek. Hij is 1,5 jaar later is hij ook overleden, helaas. Maar ja, oké. En er staan dingen op mijn harde schijf. Het is fantastisch. Het is fantastisch.
1: Ja, lijkt me heel bijzonder. Want als familieleden jou uitnodigen, terwijl er zoveel meer artiesten zijn die Sinatra zingen,
0: ja,
1: Dat voelt denk ik voor jou als een enorm compliment.
0: Ja, is ook zo. Maar ik had een aantal jaren geleden, 10 jaar daarvoor, had ik Thank You Frank geschreven samen met Lucy Stijmel.
1: Ja.
0: En dat heb ik naar Nancy gestuurd. En dat heeft zoveel indruk gemaakt dat achteraf, 10 jaar later, sta je weer oog in oog.
1: Ja. Geweldig, bijzonder.
0: Ja, joh.
1: We gaan eerst even naar muziek luisteren voordat we verder praten. Want jij hebt ook meegenomen aan de tribute. Daardoor hebben heel veel jonge mensen Sinatra weer ontdekt. Ja. Daar is zo meteen meer over. Eerst gaan we luisteren naar Stars on Frankie. Ja. Wat is het verhaal erachter?
0: Stars on Frankie is natuurlijk Stars on 45, Stars on ABBA, Stars on the Beatles, Stars on Stevie. En gelijk na de Samix Show ging ik de studio in bij Jaap Eggemond. En heb ik daar ruim een jaar over gedaan om die opnames te maken. Het was een heel album. En het was echt een berg die we beklommen. Want ik was natuurlijk elke avond, elke nacht om 2 uur thuis. En dan belde soms Jaap Eggemond om 3 uur van... je moet nu naar de studio komen. Want die ging dag en nacht door, die man. En luister maar eens naar. Het is echt een fantastische productie.
1: 1987, ja, Pieter. Waar blijft de tijd, zou je dan zeggen?
0: Ja.
1: We gaan er naar luisteren.
0: Fijn.

0: father. Ja, dat is wel mooi, Pieter.
1: Mooi intro.
0: Wij starten dit in.
1: Mooi intro.
0: Ja, dit is dus de orkestband, zeg jij.
1: Ja, dat, ja.
0: Maar geen enkel probleem. We hebben even snel gewisseld.
1: Ja.
0: Even kijken. Dan gaan wij...
1: Water zorgen, wat je hebt.
0: Even kijken. Komt hij aan? Ja, dit is allemaal een beetje improviseren als we dan op locatie staan. Jij hoort het meteen of het de goede is, hè?
1: Ja.
0: Daar gaan we.
1: Ja, dat is het.
0: Oké, daar gaan we dan. Stars on Frankie, Pieter Douglas.

0: Ja, dit mag van mij uren duren hoor. Heerlijk.
1: Wat een productie, hè?
0: Ja, ja joh, dat super, was, super dit om, ja, om te horen inderdaad. Pieter Douglas bij mij in de studio. Jij zei dat je sinds jouw deelname bij de Tribute steeds meer jonge mensen ook hoort en ziet.
1: Ja.
0: Die Sinatra waarderen.
1: Ja, er stond een moeder bij een van de avonden. Stond er een moeder met een klein jongetje van een jaar of 8 bij de kleedkamer achter, backstage. En ik zeg, mag hij met jou op de foto? Ja, natuurlijk. Ik zeg, maar toch is de moeder Sinatra? En hij zegt, ja, ik ken het niet, maar nu ik het gehoord heb, vind ik het fantastisch. Zo'n jochie. Ik zeg, nou joh, de new generation.
0: Goed hè, het is gewoon tijdloos, de Sinatra. Ja. Ik zet het thuis ook wel eens op, het is zo sfeervol.
1: Ja, is het
0: zo ook? Heerlijk, ja, heerlijk ja, om te luisteren. Ja. In het najaar ga jij starten met je tour. Ja. Deze voorstelling wordt persoonlijker dan alles wat je hiervoor hebt gedaan, zeg jezelf. Ja. Wat ga je dan vertellen, Pieter, wat je normaal gesproken dan niet vertelt?
1: Nou, ik heb in mijn vorige tour, de story, heb ik eigenlijk veel meer over Sinatra verteld. Te weinig over mezelf, tenminste te weinig. Dat was toen zo, dat was dus al gepland. Ik ga nu de diepte in en ik ga de mensen dingen vertellen over, die ze waarschijnlijk nog nooit over mij gehoord hebben. Mijn dieptepunten, mijn hoogtepunten, al mijn vrouwen uit mijn leven, mijn faillissement heeft ook nog nooit iemand gehoord. En daar ga ik even over vertellen.
0: Al die vrouwen?
1: Ja, waren er veel hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoe doe je dat?
1: Hoe doe je dat?
0: Goed zingen.
1: Ja, hoe doe je dat? Nou ja, ook heel veel dieptepunten. Hè. Ik was gescheiden. Ik was weer eens alleen gelaten door vanuit een relatie. En ik vond mezelf zo zielig. Ik had verlatingsangst. Dat komt ook weer voort uit. Kom maar naar mijn voorstelling kijken. Ik denk dat
0: nee, maar geef het alvast een klein beetje weg om mensen warm te maken.
1: Ja, nou, ik ga dan vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt. Over mijn vader die niet zo lief voor mij was. Waardoor ik verlatingsangst heb gekregen. En vandaar dat ik ook op zoek ging naar vrouwen. Ik was constant op zoek naar vrouwen. Dat deed Sinatra ook wel eigenlijk hoor. Ja, dus. En die is ook tegen een paar aardigen aangelopen. En ik ook afgelopen 40 jaar.
0: Gelukkig lach je erbij.
1: Ja.
0: Zijn er nog meer gelijkenissen, los van van de stem en de vrouwen, tussen jou en Sinatra?
1: De Jack Daniels.
0: Ja, maar dat heb je ook nodig, hè, voor die mooie, lage, warme...
1: Ja, even gorgelen en dan ga ik erop, hè.
0: Ja. Ja, ja. En op de muziek ook, waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Dus die tour, die kant in het najaar. Als je dan nog verder kijkt, wat zijn plannen, ambities die je nog wil waarmaken? Want je bent nog maar 70.
1: Nee, ja, dan over anderhalf jaar, hè. Ho, ik weet het nog niet.
0: Nee,
1: nou, 10 oktober begint die tour. Dat is een première in de Vioolkist in Haarlem. Mensen, kijken even op pieterdouglas.nl.
0: Hilversum, toch?
1: Ja, ja. pieterdouglas.nl, als je erbij wil zijn. Hartstikke mooi, er kunnen maar 250 mensen in. En we zijn er nog op koppel. Nou, er kunnen nog een stuk of 50 bij.
0: Ja.
1: Nou, goed, dan ga ik toeren. Ik kom ook nog even in Haarlem. Alleen niet met de tour, maar wel, ik ben uitgenodigd door de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, om mee te doen met het jaarlijkse concert wat ze geven in de Philharmonie in Haarlem. Met het Noord-Hollands Jeugdorkest. Dus 100 man, hè? Fantastisch. Nou, dan gaan we toeren door. Nou, dan is de tour klaar. En dan ga ik eind december doe ik een aantal kerken doe ik nog aan, om een kerstconcert te gaan geven. En dan moet ik toch eens even gaan kijken, hoor.
0: Volgens mij weet je hartstikke goed wat je gaat doen.
1: Ja, ik
0: kan je er al iets weggeven?
1: Jawel, ik kan er wel iets van weggeven. Er zijn plannen om naar Italië te gaan emigreren. En er zijn wel vergevorderde plannen. Een stuk grond waar een ruïne op staat. We zitten nu te wachten, mijn vrouw en ik zitten nu te wachten op de vergunningen. En dat is nog wel een dingetje in Italië. Dus ik heb nog niets getekend. Maar als dat doorgaat, het project heet A Mio Modo. Dat betekent My Way. En de lekkerste olijfolie koop je bij die oude Duklo straks natuurlijk.
0: Ik heb het logo gezien. Dat ziet er hartstikke goed uit,
1: mooi,
0: Pieter.
1: Ik hoop dat het allemaal doorgaat.
0: Mooi vooruitzicht, maar eerst natuurlijk de tour die eraan komt.
1: Ja.
0: En inderdaad het optreden in Haarlem. We gaan eindigen met Thank You Frank. Ja. Wat zou je hier graag over kwijt willen?
1: Nou, dat is eigenlijk, ik kwam Lucy Stijmel tegen. Lucy Stijmel is er helaas niet meer. En ik zei, Lucy, ik wil Sinatra bedanken. Lucy was Amerikaanse. Ik zeg, hoe zullen we dat nummer noemen? Ze zei, keep it simple, baby. Thank You Frank.
0: We gaan er naar luisteren. Bedankt voor je komst.
1: Graag gedaan.

0: Thank you, Frank. Peter Douglas, nette gast hier op het strand van Zandvoort. Zijn première My Way gaat plaatsvinden op 10 oktober in de Vioolkist in Hilversum. En daarna toert hij door het hele land. Kaarten en data vind je via peterdouglas.nl. Oké, dan iets anders, want over 3 weken ruikt de Grote Markt weer naar het lekkerste wat Haarlem te bieden heeft. Haarlem Culinaire beleeft dit jaar zijn 32e editie alweer. 4 dagen proeven bij de beste restaurants van de stad. Gratis toegankelijk en goed voor zo'n 1000 bezoekers. De man achter de schermen is Patrick Uitentaal. Welkom, Patrick.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Eerst even terug naar vorige week, want toen stond je met Bubbles en Bites bij de ruïne van Brederode.
1: Ja.
0: Hoe is dat gegaan?
1: Ja, heel goed. Het was net zo Haarlem Culinaire. Het is een culinair evenement. Ditmaal was het op de bij de ruïne van Brederode, op het eiland van de ruïne van Brederode. Daarmee hadden we een doelgroep van zowel Zandpoort als Bloemendaal aangesproken.
0: Ja.
1: En dat was heel erg leuk. We deden om 4 uur de deuren open en het stond meteen ook helemaal vol. Dus het was echt een erg groot succes.
0: En is dit nu iets voor herhaling vatbaar?
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, de laatste keer Bubbles & Bites was in 2019 georganiseerd. En we hebben het even een tijdje in de kast gehouden. Nu hadden we zoiets van, nou, laat het gewoon een keer proberen. Kijken hoe dat gaat. En dat is erg goed bevallen.
0: Dan gaan we naar Haarlem Culinaire. Het werd in 1995, als ik het goed heb, voor het eerst georganiseerd.
1: Ja, klopt.
0: Op best wel lange tijd, echt een begrip in Haarlem.
1: Ja.
0: En jij bent betrokken sinds
1: ik was een jaartje of 12 dat ik al daar stond af te wassen. Ik moest van Luc munten verkopen. Ik loop al wat jaartjes mee.
0: Het is gewoon letterlijk met de paplepel ingegoten.
1: Absoluut,
0: misschien niet met pap, maar iets anders
1: dan. Misschien met allemaal lekker eten.
0: Ja, ja, ja.
1: Nee, het is,
0: en op een gegeven moment ben jij echt de organisator geworden.
1: Ja,
0: wanneer is dat geweest?
1: 3 jaar geleden. 3 jaar geleden mochten wij het overnemen van de mannen.
0: Ja.
1: En dat doen we natuurlijk met heel veel plezier.
0: Ja.
1: Dat is erg, erg leuk.
0: Ja, kijk, voor ons bezoekers is het heel normaal, vanzelfsprekend dat het er is al zoveel jaar. Maar wat komt er nou bij kijken bij zo'n festivalorganisatie waar de bezoeker eigenlijk geen idee van heeft?
1: Nou, het is best een complex evenement. We bouwen daar 15 restaurants op de Grote Markt. En die hebben natuurlijk ook allemaal een keuken nodig. Die hebben spoelvoorziening nodig. We richten daar ook restaurants in. Dus er gaan bijna 17 trailers alleen al aan meubilair en serviesgoed. En dat wordt dagelijks ook nog vervangen. Hè? Ik bedoel, het vieze vaat wordt weggehaald en dat moet ook weer terugkomen. Dat wordt in Amsterdam dan allemaal voor ons gedaan. En de Grote Markt is nou eenmaal niet zo heel groot. Dus het is altijd wel heel erg passen en meten met trailers. Oké, die trailer kan daar heen en dan kunnen we die laden. Het is een complex evenement, maar altijd heel, ook wederom, als wij op donderdag daar de hekken om 5 uur opengooien en dan staan daar weer mensen, dan is dat altijd wel ook heel leuk om te doen.
0: Ja, hoe beleef jij zo'n lang weekend als organisatie? Is het veel stress of zeg je, nee, ik kan hier nou ook wel genieten?
1: Nee, ik kan zeker wel genieten. Ja. En we vinden het ook altijd erg leuk om overal wat te eten en te doen. Dus daarna moeten wij met het hele team altijd weer 10 maanden naar sportschool.
0: Ja,
1: dus dat is.
0: Ja.
1: Dan is het vooral aan de restaurants. Hè. Die moeten dan gaan vlammen met hun keukenbrigade en de bediening. Dat is dan vooral aan hun.
0: Over 3 weken een nieuwe editie, de editie van 2026. Volgens mij doen jullie elk jaar wel iets nieuws.
1: Ja, klopt.
0: Wat is het dit jaar?
1: Nou, we hebben dit jaar wat meer inzetten op duurzaamheid en toegankelijkheid.
0: Ja.
1: We gaan elke tent gaan we nu een rolstoel toegankelijk maken. Hè? Dus dat elke gast ook iets kan beleven. En daarnaast hebben we nu de chefs van de restaurants gevraagd om ook vooral ook in te gaan zetten op vegan, vegetarisch. Omdat het nou bij de maatschappij nu ook hoort.
0: Ja.
1: Dus daar zetten wij in. We hebben een onwijs leuk live programma, entertainment programma. We hebben een live cooking straks op vrijdag ook op het podium. Waar natuurlijk ook al alle dagen al bandjes en DJ's staan. En we hebben natuurlijk weer smulpap.
0: Ja, de smulpaap.
1: De smulpaap.
0: Ja, vertel eens, wat is de jaarlijkse prijs wat elk jaar terugkomt? Ratatouille won het vorig jaar.
1: Ja, klopt. Klopt. Ja, ja, het is altijd een wijze strijd onder de deelnemers. En we hebben sinds vorig jaar hebben we een jury die dat allemaal doet. Ja. En we hebben nu ook een publieksparticipatie. Dus 50% van de telling van de jury telt. En ook 50% van het publiek. Dus dat is, dus ook publiek gaat naar de restaurants toe en krijgt een formulier mee. En dat is een extra dimensie, om maar zeggen. Klopt.
0: En jij loopt achter de schermen daar rond. Is er nou echt een strijd gaande tussen die restaurants? Er wordt echt gestreden.
1: Ja, wordt echt gestreden. Ja, zeker. En dan vrijdagavond is het ook altijd een onwijs feest met de winnaar. En dus dat is altijd. Dat is heel leuk. Het is een heel leuke sfeer. Ja, ja, absoluut.
0: Hey, stel je voor, Patrick, ik zit nu te luisteren en ik wil één avond naar culinair. Neem een gevulde portemonnee mee. Hoe haal ik nou het meeste uit Haarlem culinair volgens jou?
1: Nou, ik denk door bij zoveel mogelijk restaurants te gaan eten. Hè, dus dat je zoveel mogelijk. Het is natuurlijk het is ook een promotie natuurlijk van hun restaurants. Dus dan kun je het ook proeven wat ze maken. Ik denk dat wel het allerleukste is. Dus zoveel mogelijk, bij zoveel mogelijk restaurants iets proberen. Ja,
0: nou,
1: ja,
0: lijkt me een goed streven inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: Donderdag 30 juli begint Haarlem Culinair. Tot en met zondag 2 augustus op de Grote Markt natuurlijk in Haarlem. Toegang is gratis. Je betaalt alleen voor wat je proeft. Alle informatie kun je vinden via haarlemculinair.nl. Thanks voor je komst.
1: Ja, dankjewel.

0: Empire of the Sun. Alsof er wederom over nagedacht is. Je hoort de Music on the Radio bij Haarlem 105 vanaf het strand van Zandvoort. En morgen is hier, precies op de plek waar we nu staan, Zandvoort Alive. Dat is een gratis evenement wat al georganiseerd wordt sinds 2001. Wietske, die sprak met mede-eigenaar van Mango's in Cosmico Beach. En Niels heet hij en hij is betrokken bij de organisatie.
1: Ja, wij staan natuurlijk de hele dag bij Cosmic Beach met onze Haarlem 105. Maar deze Niels Priester, jij bent een van de eigenaren van deze strandtent en van Mango's. En we staan hier heerlijk. Het is natuurlijk ook heel mooi weer. Maar morgen is het ook iets bijzonders wat hier gaat plaatsvinden.
2: Ja, klopt. Morgen hebben we weer Zandvoort Alive. Dat is de tweede editie van dit jaar. Dus dan gaan we vanaf 4 uur worden een klein festivaltreintje, zeg maar, met verschillende DJ's. Lekker, zoals het er nu uitziet, ook een heerlijk zonnetje erbij. Dus dat wordt genieten hopelijk.
1: Ja, en ik las, in 2001 is het begonnen als een klein festivaletje bij Mango's.
2: Was het vroeger zelfs met 4 paviljoens samen zelfs. Dus vroeger was het nog met Rustic Stream, Mango's. Dit was toen nog Sunset en hierna Skyline. Dus dat was eigenlijk met 4 verschillende podia en dat is eigenlijk, ja... Mango is eigenlijk de enige overgebleven die dat nog organiseert.
1: Ja, precies. En nu samen met Cosmic Beach. Wat kan je een beetje verklappen wat er allemaal staat te gebeuren?
2: Zandvoort Live zegt wat ik zeg. Dat zijn verschillende DJ's die er komen staan. Ik weet die namen. Eerlijk gezegd ben ik allemaal niet zo heel erg in thuis.
1: Kijk op de website.
2: Ik kan op de website kijken inderdaad. Maar voor mij staat Roger sowieso op. Weet ik. En dit blijft gewoon lekker open voor het gewone publiek. Zeg maar. Dus hier kan je heerlijk hapje nog komen eten en daar is het dansen met de voetjes in het zand.
1: Ja, dat is een beetje het idee. De lekker muziek en mensen kunnen gewoon genieten, eten en lekker muziek horen.
2: Ja, precies. Echt een dance festival is het. Ja.
1: Ik zag dat elke sessie begint ook met een soort DJ school. Zag ik op de flyer staan.
2: Klopt, dat hebben we normaal gesproken inderdaad. Dus de DJ school van Zandvoort. Dus dat is zeg maar de jonge jeugd die het vak aan het leren zijn. En die krijgen dan eigenlijk een keer een kans om op zo'n groot podium te staan. Dus dat vinden ze wel heel uniek. Alleen deze editie hebben we dat toevallig niet. Want we zitten midden in de zomervakantie. Dus de kids zijn lekker op vakantie.
1: Ja, dus die in augustus. Nee, want de volgende is weer in augustus?
2: Augustus. 9 augustus even uit mijn hoofd. Ja.
1: Ja, hartstikke leuk. Hey, ik zou zeggen veel plezier ook morgen. En komt allen naar Zandvoort Live.
2: Nou, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Morgen dus hier op het strand van Zandvoort. Een nieuwe editie van Zandvoort Alive. En Wietske die loopt nog steeds rond. Even kijken. Ja, daar ergens in de verte loopt ze op het strand. Nou, zometeen nog maar even een keer schakelen met haar.

0: Hij is toch wel de man van dit moment. Samber, nieuwe single heet My Body Isn't Ready. Nou ja, als ik op het strand moet liggen, dan niet. Maar met een linnen overhemd is het allemaal prima. Goed, we gaan even naar Wietske. Want Wietske die is het strand opgedoken. En het schijnt dat zij met 3 generaties Zandvoorters heeft afgesproken. Laten we eens luisteren.
1: Ja, we beginnen anders op het schip, ja. Nou, ik zit hier gewoon met 3 generaties Zandvoorters. Althans, badgasten. 2 gaan er vandoor. Lekker, maar ik blijf hier achter met opa. Ja, 200 jaar badplaats is Zandvoort. Wist u dat?
2: Nee, wist ik niet.
1: Nee,
2: ik heb het niet meegekregen.
1: En u komt hier al vaak? U komt hier al lang, bedoel ik?
2: Zeker, ik kom al vanaf mijn jeugd kom ik hier al. Eigenlijk vanaf jeugd tot nu, want nu wonen mijn kleinkind woont hier en mijn zoon woont hier met de dochter, dus prima.
1: Ja, en heeft u veranderingen gezien in al die jaren? Is zo'n badplaats, verandert dat dan in al die tijd?
2: Nee, gelukkig niet. Nee. Ik moet zeggen, ik vind het sfeertje nog steeds wel hetzelfde. Niet zozeer dat het nou... Vroeger kwamen wij ook altijd hier klikspaantje nemen, weet je. Dat is eigenlijk allemaal nog steeds hetzelfde gebleven.
1: Ja.
2: Het is niet veel veranderd.
1: Nee. Nou, ik zei al, we hadden het al even over, hè, trends veranderen. Vroeger lag iedereen topless in mijn tijd en nu dan helemaal niet. Dus dat soort dingen. Heel vroeger hadden mensen natuurlijk gewoon kleren aan het strand. Maar, en komt u ook in de winter in het strand?
2: Zeker, in de winter kom ik hier ook. Maar dat... Op een of andere manier heb je toch het vooroordeel dat je... Nou ja, vroeger zeiden we altijd als Amsterdam, dan wil je in de winter niet dood gevonden worden. Maar ik moet zeggen, eind oktober wordt het een beetje teruggegeven aan de mensen die in Zandvoort wonen. En dan zijn alle tenten gewoon ook helemaal vol.
1: Ja.
2: Best wel gezellig.
1: Ja, dus kom in de winter ook gewoon naar Zandvoort, want dan is het ook gewoon leuk.
2: Zeker, leuk. Zou ik zeker doen. Lekker strandwandeling. En dan s'avonds even lekker eten.
1: Lekker.
2: Top.
1: Helemaal goed. Veel plezier nog.
2: Dank je hartelijk.

Ja, So In Love With You kan ook gewoon zomaar So In Love With Zandvoort zijn... na zo'n prachtige dag als vandaag met zoveel leuke gasten. Dit was hem dan. 105 aan zee heb je een deel van deze dag gemist. Later komt alles gewoon nog een keer online via onze website haarlem105.nl. Bedankt voor het luisteren. En ik wil ook even een aantal mensen achter de schermen bedanken... want je hoort natuurlijk een aantal bekende stemmen zoals Jan, Wietske... maar ook Twan heeft een belangrijke rol gehad vandaag. Maar ook een applaus voor Luc, jongens. Even naar kijken. Die hier met het zweet op zijn voorhoofd heen en weer stond te lopen. En alles in goede banen heeft geleid. Hij zei al, volgend jaar doe ik dit niet meer. Ik ga het hem volgende week gewoon nog een keer vragen, hoor. Dat kan niet anders.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendelle 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat bij Roelevarensveen een file van 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Pas van de Schuit.
4: Goedemiddag, welkom tot 8 uur. Is dit hier, we gaan weer lekker tijd reizen. De hele zomer lang is de tijdmachine van Haarlem 105 even terug. Want 023 presenteert deze zomer elke zaterdagavond het programma hier. En dat betekent dat je nu mag opstappen op de Haarlem 105 tijdmachine. En dan vliegen we samen in 3 uur tijd langs de muziek, het nieuws, de films, series, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van een bepaald jaar. Dus doe je gordel om, zet je schrap voor de tijdreis van je leven. Want vandaag gaan we terug naar het jaar
5: 2007.
6: Start de tijdmachine.
7: Are you telling me you built a time machine?
8: Come here. I'll show you how it works. First, you turn the time circuits on.

Toen verhalen de ronde dat dit lied gaat over de kat van Michael Bublé. Want zijn kat is everything. Maar volgens Michael zelf is het gewoon een happy love song. Niks bijzonders aan, gewoon hartstikke leuk. Jordan hier zojuist op Haarlem 105 met Everything. En daarvoor nog Gwen Stefani en Eke met The Sweet Escape. En dit is jouw Sweet Escape uit het hier en nu. Want met de Haarlem 105 tijdmachine vlieg je even uit de realiteit. Even terug in de tijd. En vanavond, vanmiddag, vanavond gaan we naar het jaar 2007. Ik ben je gezagvoerder Bas van der Schuit.

10 years, ja, dan doen we het niet alleen maar muzikaal, hè, die reis maken. Nee, ik wil je echt even het gevoel geven dat je in 2007 bent. Dus we reizen straks langs de films, tv-series, sportnieuws, maar ja, we luisteren ook naar tv-commercials. Soms heel, meestal heel stom, maar ik kan je vertellen, vanavond heel erg leuk, want dat brengt je echt even terug in de tijd. Natuurlijk blikken we terug op het nieuws uit onze regio en de rest van de wereld. Zo kwam Steve Jobs met de allereerste iPhone. En RTL 8 kwam voor het eerst op de buis. En de provincie Noord-Holland liep een beetje te kloten, want ze deden een proef op de zeeweg. En dat bleek een enorm ondoordacht en uiteindelijk zelfs gevaarlijk idee te zijn. Het was een grote mislukking. En keert verhaal nog achter de donorshow? Straks er meer over. Leuk fragmenten nog over. Dus dat is allemaal wat er in 2007 gebeurde. Het bracht ook fijne muziek. Straks de band die op Bevrijdingspop 2007 ja, toch wel een imponerende ja, act opbracht. Maar eerst toch wel een leuk verhaal over deze plaat. Want Nick Hudson, hij is de drummer en songwriter van de Kaiser Chiefs. Hij had een zwarte labrador en toen hij het lied aan het componeren was, liep dat beest binnen en Nick riep Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. Want ja, zo heette die labrador. En toen dacht hij, ja, dit wordt de naam over de liefde waar we vanavond over gaan zingen. En het refrein hebben we nu ook. Dus Ruby is deels gebaseerd op een labrador, maar uiteindelijk gaat het over die obsessieve verliefdheid. Of die hele knappe meid. Dit zijn de Kaiser Chiefs.

0: stonden in 2007 op Bevrijdingspop, wat er toen ook al live te volgen was hier bij Haarlem 105. Jordan van Velsen met Burn. Je luistert naar Years of Haarlem 105. De tijdreis gaat straks verder langs de films uit 2007. Ja, wat was jouw favoriete film in die tijd? Laat het me even weten. Ben benieuwd. Dat kan via haarlem105.nl/studio. En dan maken we zo samen een trip down film memory lane. En ook hoor je Rihanna en een band die zijn one-hit wonder status te danken heeft gehad aan het programma De Wereld Draait Door. Maar eerst wat gebeurtenissen uit 2007. Zo experimenteerde de provincie Noord-Holland met een vrije busbaan over de zeeweg. Met dat idee wilde de provincie mensen op drukke strandweekenden snel met de bus naar het strand krijgen. Maar ook ambulances vrij baan geven. Het klinkt op zich als een leuk idee. En daarnaast zou het ook de doorstroming van het gehele verkeer moeten bevorderen. Ook een leuk idee. Maar de maatregel pakte echter totaal anders uit. Het zorgde namelijk voor heel veel verwarring en gevaarlijke momenten, want veel weggebruikers begrepen niets van de verkeerssituatie en bleven gewoon rechts rijden. Maar mensen die zich wel aan de regels hielden, die reden links. En wat gebeurde er dan? Mensen werden continu rechts ingehaald en dat veroorzaakte ongelukken en allerlei andere gevaarlijke situaties. De provincie heeft het zelf gezegd. Deze proef was een mislukking. En het shampoo-merk André Lon kwam in de problemen. Ze vierden namelijk hun 70-jarig bestaan met een zeer speciale editie, namelijk de champagne-extract. En die noemden ze champagne-shampoo. Alleen Comité Interprofessionnel du Vin du Champagne die stapte naar de rechter omdat de naam champagne beschermd is. Dus ja, de rechter stelde dat comité in het gelijk, waardoor Unilever verplicht werd om maar liefst 340.000 flessen van de markt te halen. Een duur grapje. Ja, en in 2007 kon je, zo werd toen aangekondigd, een donornier winnen in het BNN-programma De Grote Donorshow. Dat werd gepresenteerd door Patrick Laudiers. En in het programma was te zien hoe 3 patiënten strijden om 1 donornier. En die nier die zou dan afkomstig zijn van de terminaal zieke 37-jarige Lisa. En kijkers konden dan meestemmen naar wie de nier van Lisa zou gaan. De ontknoping uit 2007 van De Grote Donorshow.
1: Lisa, heel Nederland wil nu van jou weten wie krijgt de nier.
2: De persoon aan wie ik mijn nier het allermeeste gun, iemand die me heel erg geraakt heeft deze avond. En die persoon...
1: Even wachten, Lisa. Wacht heel even. Want ik wil even een time-out, want wij geven vanavond geen nier weg. Dat vinden wij zelfs te ver gaan. En Lisa, of moet ik zeggen Leonie, is een actrice en is gelukkig kerngezond. En Esther Claire, Vincent en Charlotte, zij zijn geen acteurs. Zij zijn 3 echte nierpatiënten en het verhaal wat zij verteld hebben is hun eigen verhaal en dus bittere realiteit.
0: Ja, dit was een zeer geslaagde actie van BNN in 2007. Het doel was dus aandacht vragen voor het enorm tekort van donororganen. En ja, er was een hoop discussie en kritiek op die show. Maar hey, het heeft wel zijn doel bereikt, want er was toen een piek in de aanmelding voor orgaandonatie. Dus wat mij betreft een geslaagde actie in die tijd. En deze ontknoping werd destijds ook verkozen tot het tv-moment van het jaar 2007. Je luistert dan eerst waarin we straks zappen langs oude tv-commercials uit het jaar 2007. En je hoort een viertal dat een grote hit scoorde dankzij het programma De Wereld Draait Door. Maar eerst Rihanna. Dit is

En met dat zeer bekende sampletje van Michael Jackson's Wannabe Starting Something. Wat overigens dus ook weer een sample was van een liedje uit Cameroen. Van de Cameroense muzikant Manu Dibango. Het liedje Sol Makossa. Mama Se Mama Sa. Mama Kossa. Jodo Rihanna, Don't Stop the Music. Dit is Years op Haarlem 105. We zijn beland in 2007. En toen kon je als artiest nog veel bekendheid genereren. Ja, door een optreden te geven in een televisieshow. En dat overkwam ook het heerlijke, vrolijke Utrechtse viertal. Tijdens De Wereldwijd Door. Ze speelden daar namelijk een zeer aanstekelijk liedje. Waarin ze met een soort van knipoog verwezen naar de kracht en zelfvertrouwen van een vrouw. En dat lied groeide al snel uit tot een zomerhit. Wel een zomerhit die inmiddels in de vergetelheid is geraakt. En hoe vet is het dan dat je dat dan juist weer hier hoort in Years? Lief, we kunnen ze met slechts één album een one-hit Wonder Woman noemen. Je hoort ze nu met Wonder Woman.

Jordan Leaf, Wonder Woman op Haarlem 105. Dit is Years. De komende 2,5 uur wijn je heel even in het jaar 2007. In dat jaar ontsnapten er twee jonge ara's uit de Elzaat. Ik heb ze nog gezien. Prachtige beesten. En gelukkig voor de eigenaar werden ze na een lange zoektocht weer gevonden in het Kenaupark. Ja, daar zit je natuurlijk wel lekker als een ara. En de zomer van 2007, die was behoorlijk nat. In totaal viel er meer dan 300 mm water. Dat is 100 mm meer dan gebruikelijk. En als het dan toch lekker aan het regenen was, ja, lekker zap op televisie, dan kom je bijvoorbeeld langs RTL 4. Met onder andere een commercial blok met Olaas en de BCC. Nou, die laatste

0: Ik ben Marielle en altijd op zoek naar de laatste beauty tips. Aminopeptiden zijn nu helemaal hot. Deze anti-verouderingsingrediënten vind je in dure crèmes. Ik heb ontdekt dat ze ook in Regenerist van Olaas zitten. Een gezichtscrème voor ongeveer 20 euro. Ik raad Regenerist aan voor een indrukwekkend jonge uitziende huid. Mooie tip, toch?
1: Olaas, lekker in je vel. Gezien op de pagina Vrouw in de Telegraaf. Een van de belangrijkste anti-verouderingsingrediënten is aminopeptide.
2: Als ik u was, zou ik toch voor de grote trommel gaan.
3: Mm-hmm. Bij BCC leven we ons zo goed mogelijk in, zodat we u het beste advies kunnen geven. BCC, everyday,
4: low pricing, high service.
5: Toch wel mooi, zo'n commercial blok uit 2007. Dit is Jiers, je luistert naar Haarlem 105 en vanavond maakt de tijdmachine een reisje door het jaar 2007. Ik ben je piloot Bas van der Schuit en straks reizen we langs de grootste films uit het jaar. Maar ook hoor je muziek van Aida Core met Fede Le Grand, Meijerstein.

0: toch wel een apart einde. Aydecor en Fête Le Grand. En Let Me Think About You. Misschien werden er wat schoenen gegooid in de studio van Fête Le Grand. Dit is Years. Over een uur zetten we langs de series uit 2007. En straks krijg je weer een keuze van mij. Uit drie gouden, maar zeer foute platen uit dit jaar. Maar eerst duiken we even in de films van 2007. Zo speelde Tommy Lee Jones in de misdaad thriller No Country for Old Men. Volgens Fons een waanzinnige film. I agree, totaal eens, Fons. En ook veel shout-outs van Harry Potter fanaten. Ilse, Glenn, Laurie, Gijsbert, dankjewel voor jullie berichtje. Via haarlem105.nl/studio. The Order of the Phoenix van Harry Potter. Die was toen op het witte doek te zien. En verder zag je Spider-Man 3, The Pirates of the Caribbean 3. En Pepijn schrijft dat hij goede herinneringen had aan Ratatouille. Hij schrijft, het was mijn eerste bioscoopfilm waar ik ooit ben geweest. En voor de mensen die dat niet kennen, Ratatouille gaat namelijk over de rat Remy. En die heeft een enorm talent voor koken. Maar ja, een rat kan natuurlijk niet koken. Maar hij wilde wel een chefkok worden. Maar ja, goed, als een rat gaat koken is het natuurlijk helemaal waardeloos. Dus die rat Remy werd bevriend met een klungelige keukenhulp, Linguine. Die dus voor geen meter kon koken. Nou ja, goed, uiteindelijk kwam de rat Remy erachter dat als hij aan de haren van Linguine kon trekken, dat hij Linguine kon besturen. Nou ja, goed, een win-win situatie. Remy kan dus indirect toch koken en Linguine ineens ook. Zelfs met een blinddoekom.
1: Wow, dat gaat zomaar vanzelf.
2: Eén blik en ik wist dat we hetzelfde idee hadden.
1: Waar gaan we?
0: Ik zie die beelden helemaal voor me. Ratatouille. Ja, en een Nederlandse film geschreven door Kim van Koten trok ook volle zalen. Deze romantische comedy had bijna eigenlijk alle acteurs uit Nederland getrokken. Jeroen Spitsenberg, Michiel Romeijn, Chantal Jans, Thomas Acta, Carice van Houten, Paul de Leeuw, Daan Schuurmans, Wendy van Dijk en vele anderen. En voor de soundtrack kozen ze voor Bluff. Dit is Alles is Liefde op 105.

0: Galino en Crystal Waters hoorde je op Haarlem 105. Destination Calabria. Je luistert naar Eers.
1: Welke guilty pleasure wil jij horen? Jij maakt de keuze in goud en fout.
0: Straks draai ik een zeer fout en gouden plaat uit 2007. En de kans is groot dat ook hier jouw guilty pleasure in zit. Want ik heb wel echt even mijn best gedaan om een leuke selectie te maken. Want ik snap helemaal, je bent geen Leo Blokhuis. Dus je hoeft niet al te diep te graven. Ik serveer je drie platen en jij bepaalt uit die drie welke het wordt. Je kan het doorgeven via haarlem105.nl/studio. En het enige wat je dan eigenlijk hoeft door te geven is het nummer 1, 2 of 3. Ga je voor nummer 1, dan ga je voor Dom, Lomp en Famous van The Opposites, Dio en Willy Bartaal.

pleit toch liever voor Fora, die met één ding. Keuze nummer 3. Geef je keuze door via haarlem105.nl/studio. Nummer 1, Domlomp en Famous. Die opposites, Dio en Willy Wartaal. Keuze 2, Gerard Joling met Maak Me Gek. Of nummer 3, Fouradi met één ding. haarlem105.nl/studio. En straks hoor je de populairste keuze. Maar eerst vliegen we verder langs de muziek uit 2007. Een andere grote hit is van Colby Calais. Dit is Bubbly.

van je leven. Dit is Geers met Bas van der Schuit. Haarlem 105.

0: 5 op 105. You're the Makes Me Wonder.
1: Welke guilty pleasure wil jij horen? Jij maakt de keuze in goud en fout.
0: Zojuist gaf ik je de keuze uit een drietal gouden, maar zeer foute platen uit 2007. De vraag aan jou, welke van deze drie liedjes wil jij graag horen? Nou ja, iedereen heeft weer heerlijk lopen reageren. De balans is inmiddels opgemaakt. We konden vandaag kiezen uit de volgende rammers. Dit was wel een topper hoor. Nummer 1 was Dom, Lomp en Famous van The Opposites, Dio en Willy Wartaal.
2: Ik ben Dom, Lomp en Famous.
0: Ja hoor. En nummer 2, Geert Joling.

0: Ja, en dan de uitslag. 29% van de stemmen gingen naar Don Lomp en Famous. 32% ging naar Gerard Joling. Dus met 39% gaan we heerlijk veld voor Ferrari. Dit is één ding.
1: Goud en fout. Dit is Heers op 105.

0: Ferrari door de één ding in goud en fout. Goed dat je bent opgestapt op de Haarlemmer 105 tijdmachine voor een heerlijke tijdreis door het jaar 2007. Waar de Bintour-route door koningin Beatrix werd geopend. Maar straks vervolgen we onze reis langs de beste series uit 2007. En ook het nieuws zoals Bram Moscovic in het nieuws.
1: Ik ga stoppen met zijn verdediging. En ik zal u ook vertellen waarom.
0: Ja, waar ging het over? Straks weer.
2: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
3: Dit is 105. Het is 6 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïense drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Van de Schuit.
0: Goedenavond, we zitten er lekker in, midden in een heerlijke tijdreis. Dit is Years. De hele zomer lang is de tijdmachine van Haarlem 105 even terug op de radio. Want 023 presenteert deze zomer elke zaterdagavond het programma Years. En dat betekent dat je lekker kan opstappen op die Haarlem 105 tijdmachine. Het is geheel gratis en dan vliegen we samen nog de komende 2 uur langs de muziek. Het nieuws, de series, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van dat jaar. Dus zet je schrap voor deel 2 van onze spectaculaire reis. Langs heerlijke muziek, want we gaan weer terug naar het jaar
2: 2007.
5: Start de tijdmachine, gek!
0: Oké! Okay.
6: Are you telling me that you built a time machine?
7: Come here. I'll show you how it works. First, you turn the time circuits on.

0: op een van mijn allereerste dagen hier bij deze omroep ontmoette ik Alain Clark hier bij ons in de studio. En hij speelde toen voor het eerst in mijn leven. Ik had nog nooit van die vent gehoord. This Ain't Gonna Work hier live op de radio. Het was ook zijn definitieve doorbraak. En ik heb mooie herinneringen aan dat jaar 2007. Want dat was inderdaad mijn start bij Haarlem 105. Ik kwam hier binnen als 18-jarige jongen. En het eerste wat ik mocht doen is op reportage met mijn Wim Kok Engels. Mijn Engels was echt dramatisch. En het was een jamboree in Spaarnwoude. En er kwamen allemaal scouts van over de hele wereld. Waaronder uit Engeland. Where you come from?
1: England.
0: England. From which city?
1: Townsend.
0: Yeah, and where is it?
1: Essex.
0: Erg. Oh, daar. Nou, ik heb ook echt de ballenverstand van Engeland. Ik weet gewoon waar het ligt. How are you doing?
1: Good.
0: Good. Are you a nice day here?
1: Yeah.
0: What is the most pretty moment here?
1: Going to Ajax, stadium, a lot, everything.
0: Gewoon het idee dat iedereen hier geïnterviewd wordt, of niet? Ja, tuurlijk. Ah!

0: Raymond 5, of ik ben je gezagvoerder, Bas van der Schuit. Ik bestuur die prachtige tijdmachine door het jaar 2007. En ik hoop dat je lekker met mij samen die tijdreis maakt tot 8 uur vanavond. En ik wil je ook echt even het gevoel geven dat je er bent. Dus we gaan niet alleen maar naar de liedjes luisteren uit het jaar. Maar we gaan ook even terugblikken op de tv-series, het sportnieuws. We zappen nog even langs tv-commercials. En natuurlijk het nieuws uit het jaar. Zo beleefd in Nederland, wij hier in Nederland, een volledige maansverduistering. En ook de attractie De Vliegende Hollander werd geopend in de Efteling. En straks duiken we dieper in op de gebeurtenissen van het jaar. Zoals Bram Moskowitz in het nieuws.
1: Ik ga stoppen met zendverdediging. En ik zal u ook vertellen waarom.
0: Ja, nou, waarom hoor je dan zometeen? Ook hoor je James Blunt met 1973. Maar eerst die Belgische coverkoningin. Want dat was ze ook wel. Ze scoorde dan een hoop hits in de Zero's. En ze toverde ze diverse Franstalige platen om tot een, ja, pittige nieuwe track. Net zo pittig als haar eigen kapsel, zeg maar. In 2007 had ze hoge ogen gegooid met Voyage, Voyage. Dit is Kate Ryan.

0: fact, James Blunt komt zelf uit 1974. Hij woonde een tijdje op Ibiza. Hij kwam daar vaak in die bekende club, de Pacha. En die opende haar deuren dus in 1973, in 1973. En ja, waarom dan een liedje met die gedachte aan 1973? Dat heeft eigenlijk alles te maken met die club. Het was een metafoor eigenlijk daarvoor. En in die club heeft James Blunt heel veel mensen leren kennen. Nieuwe vrienden ontdekt, net als kennelijk Simone. Een dame die uiteindelijk uit het oog is verloren. Dit is hier op Hard 105. De tijdmachine vliegt vandaag door het jaar 2007. Een jaar waarin Bram Moskowitz stopt als advocaat van Willem Holleder.
1: Ik ga stoppen met zijn verdediging. En ik zal u ook vertellen waarom. Ik stop omdat het niet langer in zijn belang is, in het belang van Holleder, is om door te gaan. En daar moet men eens over nadenken. Het is niet meer in zijn belang om met mij door te gaan.
0: Ja, door allerlei ontwikkelingen rond zijn persoon zet hij de belangen van zijn cliënt niet meer goed te kunnen vertegenwoordigen. En ook gebruikte toen journalist Jort Kelder de term maffiamaatje om de relatie tussen Bram Moskowitz en Willem Holleder te uiten. En de uitspraak zorgde uiteindelijk voor nog meer ophef. En dat mondde uiteindelijk weer uit in een rechtszaak. En dat maakte de zaak rondom Willem Holleder alleen maar groter. En ook nieuws uit onze regio. De Vicent werd namelijk geïntroduceerd, of eigenlijk herintroduceerd in Nederland. En dat gebeurde natuurlijk hier in Onderhoek, in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het gaat om drie Vicenten uit Polen, daar ging het om. En die Vicenten die kwamen naar Nederland voor een natuurherstelproject. En het doel was om te onderzoeken of deze grote grazers konden bijdragen aan het behoud van een open duingebied en het versterken van de biodiversiteit. En ja, dat is kennelijk gelukt, want inmiddels zijn het er al bijna 30. Hartstikke imposant zijn die beesten. Je hebt eens, volgens mij vanaf oktober tot en met maart, mag je bij het Duinpieperpad in Zandvoort mag je over een hek heen klimmen. En dan kun je ze dus tegenkomen. Fantastische beesten zijn dat. Wel gevaarlijk. En jenever krijgt, net als champagne en roquefort, een officiële beschermde herkomstbenaming. Dat betekent dat voortaan jenever alleen nog maar mag geproduceerd worden in Nederland, België en enkele aangrenzende regio's in Frankrijk en Duitsland. En dat betekent dat het recept eigenlijk, of in ieder geval het drankje, volgens traditioneel recept gemaakt moet worden. Heerlijk, jenever. Nou, ik sla hem even over voor vandaag. Straks gaan we lekker pingpongen op de radio. En dat wel tegen het zere been van Enrique Iglesias. Maar eerst DJ José. Dit is Turn the Lights Off. Een groot hit uit 2007. Dit is Years.

Welkom aan boord van de meest luxe tijdmachine ter wereld. De Haarlem 105 tijdmachine. Ik heb enkel maar een joystick in mijn hand en we sturen hem zo het jaar 2007 in vanavond. Ik ben je gezagvoerder, Bas van de Schuit. En straks worden de frisse drankjes geserveerd door Ellie van Amstel, mijn fijne collega. En goede vriend Mel van de Graaf, die heeft me beloofd net om wat stekst te verzorgen. Dus nou, het wordt een hele mooie avond. Lekker zoeven door het jaar 2007. En in dat jaar kon je op de radio regelmatig een pingpongbal horen. En dat was een waanzinnig idee van het platenlabel van Henrique Iglesias. Alleen Henrique Iglesias vond het afschuwelijk, vond het verschrikkelijk. Want het was namelijk een commercieel trucje, zodat de plaat beter zou opvallen. Maar als je goed luistert naar die plaat, heeft dat eigenlijk best wel een functie. Want in de liedtekst is eigenlijk te horen dat Henrique Iglesias in zijn hoofd aan pingpongen is met zijn gedachten. Gaat hij er nou een einde aan maken aan die relatie of niet? Ik hou wel van haar, ik hou niet van haar. Dus ja, die pingpongbal had toch wel een waanzinnige invloed op deze track. Misschien is het ook wel de reden dat het een gigantisch hit is geworden. De pingpongsong, beter bekend onder de naam Do You Know? Dit is Henrique Iglesias op Haarlem 105. Do you know?

0: Enrique Iglesias, Do You Know, hoor je de pingpongsong. Dit is Years op Aardem 105. Vandaag reizen we door het jaar 2007. En in januari van het jaar trekt storm Kirill met grote kracht over West-Europa. Met windstoten van wel 133 kilometer was dat de op één na zwaarste storm sinds 1990. In Europa vallen minstens 45 doden, waarvan 7 in Nederland. Het treinverkeer lag plat. Er was veel overlast, veel schade, ongelukken, wateroverlast. En als het dan toch aan het stormen is buiten, dan kun je lekker gaan zappen op de televisie. RTL 5 had er af en toe wel een leuk commercial blokje, denk ik. Zo werd er namelijk reclame gemaakt voor diverse internetproducten. Nou, misschien kunnen we er inmiddels om lachen. Of misschien is het inmiddels meer dan gewoon.
1: Vanaf nu heb je echt internet op je mobiel. En met Vodafone Blox kun je een hele maand mobiel internet voor maar €9,50. Ga naar de Vodafone winkel of vodafone.nl. Vodafone. Make the most of now.
2: Steeds meer mensen stappen over op ADSL internet van het net. Omdat je dan geen jaarcontract hoeft af te sluiten. Je zit dus nergens aan vast. Maar nog niet iedereen heeft dat door. Dus als je niet vast wilt zitten aan een jaarcontract, kies dan voor ADSL Internet van het Net. Al vanaf €9,95 per maand.
3: Dit is jouw RTL 5.
0: Het net, ja, dat was wat ADSL. Je hoeft er niet meer te wachten tot je moeder uitgebeld was voor je uiteindelijk het wereldwijde web opging. Je kon gewoon bellen en internetten tegelijk. Waanzinnig. Je luistert naar Years op Haarlem 105. Vanavond maakt de tijdmachine een reisje door het jaar 2007. Ik ben je piloot, Bas van der Schuiten. En straks reizen we langs de grootste series uit het jaar. En je hoort Years 2 van 1. Twee liedjes van één artiest met deze week zanger, rapper en producer Timbaland. Ja, hij presenteerde een band die zeer succesvol was. Maar eerst nog heerlijke muziek van Rooney. Dit is When Did Your Heart Go Missing?

van de mijne groep The Sugarwaves. In 2005 stapte ze uit de groep om meer op zichzelf en haar gezin te gaan richten. Maar in 2007 kwam ze dus solo terug met Real Girl. En het bijzondere is dat deze hele track eigenlijk leunt op een sampletje van Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. En dat is bijzonder, want Lenny Kravitz geeft niet zomaar iets weg wat hij ooit gemaakt heeft. Maar ja, behalve dus voor Mucha Buena, die je zojuist hier hoorde op Haarlem 105. Dit is de tijdreis van je leven. We zijn in years beland in het jaar 2007. En als je dan de tv-dekken aandeed, kon je op Nickelodeon kijken naar de eerste afleveringen van iCarly. En een nieuwe reeks van Ernst, Bobby en de rest ging in première. Maar ook Spanga's als kind kon je daar lekker van genieten op de buis. En verder keek je naar The Big Bang Theory en de cultklassieker over de reclamewereld uit de jaren 60. Ja, dat was wat. Mad Men. Ook Gossip Girl was er te zien. En vergeet niet, Henk Moody. Ja, de schrijver die zijn hele leven op de rit had. Leuke vrouw, leuke dochter, maar ja, dan tieft alles ineens in elkaar. Californication. Het leven van een man, een schrijver. Het gaat eigenlijk nog alleen maar over één ding. Vrouwen, vrouwen, vrouwen. Ik heb even een fragmentje gevonden. Henk Moody die heeft dus een dochter, Becca. En Becca heeft weer een vriendje, Damien. Damien's moeder is Engels lerares. Dus ook de lerares van Damien en Becca. En in de volgende scène is de moeder van Damien ongesteld. Maar dat merken ze pas wat laat. Want Henk en dus die moeder van Damien, die waren even de Rode Zee aan het varen. En Henk wordt daar beneden gestuurd om het te pakken. Want ja, dat is allemaal een beetje viezig en smerig. En dan staat hij ineens naakt oog in oog met haar zoon Damien. Dus tevens zijn schoonzoon.

0: fucked my mom.
1: I fucked your mom?
2: Ja, absurde zaken waren dat altijd in Californication. En dan weet je dat je beland bent in het jaar 2007. We leggen de zapper even weg. Ik stuur de tijdmachine van Haarlem 105 verder langs de muziek van het jaar 2007. Zo hoor je straks Years 2 van 1. Twee liedjes van één artiest. En dit keer staat rapper, zanger en producer Timbaland centraal. Hij maakte toen vele hits met diverse artiesten. Dus ja, daar kunnen we wel twee platen van draaien. Maar eerst Petra Marklund. Zij is beter bekend onder de naam September. Dit is Cry For You.

pakte de beat en een stukje tekst van Supertramp's Breakfast in America en noemde het Cupid's Chokehold. En daarmee scoorden ze een enorme hit in het voorjaar van 2007. Dit is hier twee liedjes van één artiest en vandaag staat producer, zanger, rapper. Hij deed het allemaal, Timbaland, hij staat helemaal centraal vandaag. Want hij domineerde namelijk de hitlijsten van 2007. Hij werkte namelijk met heel veel mensen samen. Denk aan Justin Timberlake, Nelly Furtado, Missy Elliott, Jay-Z, Beyoncé. Maar ook was hij de man die Ryan Tedder en zijn band One Republic eigenlijk wel aan het grote publiek presenteerde. En dat onder de naam Timbaland Presents One Republic. En daarmee werd dat een van de grootste hits van het jaar 2007. Apologize heette dat liedje. Die hoor je zo meteen. Maar vergeet ook die hit niet met Carrie Hilson. Zij is singer-songwriter, maakt onderdeel uit van een grotere groep songwriters en producers die zichzelf ook wel de Clutch noemen. De Clutch, en dat betekent dat zij schrijven voor Britney Spears, Mary J. Blige, Kelly Rowland en Toni Braxton. Maar ook dus voor Timbaland zelf. En samen maakten Timbaland en Carrie Hilson in het jaar 2007 de track The Way I Are. Vandaag dus in years 2 van 1, Timbaland met One Republic. Maar eerst met Carrie Hilson. Dit is The Way I Are.

0: Timbaland presents One Republic. Ik denk dat Ryan Tedder hem nog steeds zeer dankbaar is in Timbaland. Het was een doorbraak in 2007. Jorda Apologize in years 2 van 1. En daarvoor nog Timbaland met Carrie Hilson en D.O.E. The Way I Are. Leuk dat je bent opgestapt. De Haarlem 105 tijdmachine vliegt vandaag door het jaar 2007... waarin Microsoft het nieuwe besturingssysteem Windows Vista lanceerde. Het was een drama, maar straks vervolgen we onze reis langs de commercials uit het jaar, maar ook het sportnieuws. En ook het normale nieuws. Weet jij waar dit over gaat?
1: Hij loopt hier achter weg, achter de bunker langs of achter de grot langs. En we hebben hem niet meer gezien.
0: Ja, hij liep er achter die grot langs. We hebben het niet meer gezien. Over wie gaat dit? Laat het me weten. Haarlem105.nl/studio. Komen we er zometeen helemaal op terug.
2: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
3: Dit is 105. Het is 7 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Goedenavond, we reizen nog 1 uur door de tijd, want tot 8 uur is dit Years. De hele zomer lang maken we heerlijke tijdreizen met de Haarlem 105 tijdmachine, want de hele zomer lang presenteert 023 het programma Years. En dat betekent dat je mag opstappen, geheel gratis, in die Haarlem 105 tijdscapsule. En daarmee reizen we weer door een heerlijk jaar langs de muziek, het nieuws, sporthoogtepunten, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van het jaar. Dus pak borrelnootjes erbij, een drankje erbij en zet je schrap voor de tijdreis van je leven. Want we gaan nog 1 uur terug naar het jaar
5: 2007.
6: Start de tijdmachine, gek!
7: Are you telling me you built a time machine?
8: Come here, I'll show you how it works. First, you turn the time circuits on.

0: achter elkaar. Jorden, de vrolijke Christina Aguilera met de Candyman. Ja, daar kun je van alles bij bedenken natuurlijk. En daarna het hartverscheurende All My Life van Cressip. Dit is Jeers. We vliegen nog 1 uur door het jaar 2007 met de Haarlem 105 tijdmachine. Ik ben je gezagvoerder, Bas van der Schuit. En hopelijk vlieg je lekker met de Bas van der Schuit tijdreizen BV, want we reizen lekker door het jaar 2007. In die tijdreis maken we niet alleen muzikaal, maar ja, we willen je toch echt wel even door het jaar heen meenemen. Zo blikken we terug op het sportnieuws. We luisteren straks nog naar een blokje tv-commercials. En natuurlijk de grootste hit van het jaar, want ja, wie had die nou weer te pakken? En we bespreken het nieuws. Zo traden Roemenië en Bulgarije toe tot de Europese Unie. En waar gaat dit over?
1: Hij loopt hier achterweg, achter de bunker langs of achter de grot langs. En we hebben hem niet meer gezien.
0: Ja, en we hebben hem niet meer gezien. Nou, Ronnie en Kees die kwamen met een pyromaan die auto's in de fik stak. Dat gebeurde natuurlijk ook regelmatig in die tijd. Eindelijk gezien, maar niet gesnapt, schrijft Kees. En Jesse schrijft, volgens mij gaat dit over de papegaaien die ontsnapt waren uit Elswoud. Maar nee, die waren dus al in een ander fragment al eerder vandaag behandeld in de show. Maar Lou en vele anderen hadden het wel bij het juiste eind. Maar ja, waar ging dat over? Nou, dat hoor je dan zometeen. Ook hoor je de Freemasons met Uninvited. Maar eerst de man die maar liefst 4 octaven kan bereiken met zijn stem. En dat maakt zijn stem uniek. Hij pakte zijn doorbraak in 2007 met onder andere Grace Kelly. En ook deze rummer. Het is Mika. Relax. Take it easy.

0: Freemasons. Je hoorde Uninvited op Haarlem 105. Dit is de tijdmachine. We reizen vandaag door het jaar 2007. En in dat jaar werd het patronaat heel erg blij, want ze waren namelijk in de prijzen gevallen. Ze werden namelijk de nachttempel van 2007. En bij die prijs hoorde ook een geldbedrag. Die 15.000 euro was bedoeld om te investeren in het nachtleven. En op 18 mei ontsnapte, nou, misschien toch wel de bekendste gorilla uit de geschiedenis, Bokito. Hij ontsnapte uit zijn verblijf in Blijdorp omdat hij over de gracht heen kon springen. Die zijn verblijf scheiden met het publiek. En eigenlijk al snel viel hij de 57-jarige Yvonne de Hoorde aan. En deze vrouw was een vaste klant van het dierenpark in Rotterdam. Ook graag gezien bij gorilla Bokito. Ik had namelijk vaak oogcontact, glimlachte naar hem. En dat moet je nou niet doen, want dat kan eigenlijk bij een gorilla overkomen als een bedreiging. Nou ja, ook al oppassen heeft al meerdere keren gewaarschuwd. Maar ja, Yvonne was eigenwijs, ze bleef het doen. En ja, het resultaat was daar. Bokito werd agressief en zette de aanval in op Yvonne. En zij werd meerdere keren gebeten, die botbreuken op. En na de aanval vluchtte Bokito door naar het nabijgelegen restaurant, waar drie andere mensen gewond raakten door de paniek. Na ongeveer een uur werd Bokito met een verdovingsgeweer uitgeschakeld en teruggebracht naar zijn verblijf. De man van Yvonne, die vertelde zijn verhaal bij RTV Rijnland.
1: Hij loopt hier achterweg, achter de bunker langs of achter de grot langs, en we hebben hem niet meer te zien. Nou, maar zijn wij naar de Maccabees gegaan, naar de aapjes daar, en stonden voor het raam te kijken. En toen hoorden we ineens een enorme plons. Nou, toen stond hij ineens voor mijn vrouw. Mijn vrouw stond daar in de hoek en kon nergens meer heen. En die dook bovenop daar. Daar schijnt hij dus haar meegetrokken te hebben daar naartoe. Is daar weer op bovenop te gesprongen. Mijn vrouw heeft een bepaald ogenblik doodstil gehouden. En toen hoorden ze gillen, zeg maar, in het restaurant. Nou, toen dacht ze, ik ben er vrij.
0: Ja, bizar verhaal natuurlijk. Na het incident werden de verblijven verbeterd. En ontstond het woord van het jaar, Bokito-proof. Want ja, die verblijven werden Bokito-proof gemaakt. Bokito is overigens 27 jaar geworden. Hij overleed in 2023. En Yvonne, die had heel wat operaties nodig. En wenst vooral tegenwoordig met rust gelaten te worden. En op Schiphol worden bij het passeren van de douane een nieuwe veiligheidsscan gebruikt zonder fouillering. En Schiphol is daarmee de eerste luchthaven ter wereld die dat systeem toepast. De nieuwe scan gebruikt golven die de contouren van het lichaam in beeld brengt. Ja, en zo kan de douane snel zien of iemand iets verdacht bij zich heeft zonder te fouilleren. Uiterst efficiënt, al zeg ik het zelf. En passagiers mochten voorlopig zelf nog kiezen of ze de scan namen of toch werden gefouilleerd. Straks meer nieuws uit 2007, maar dan uit de sportwereld. Het was een goed schaatsjaar. En we namen afscheid van een topzwemster. Maar eerst zoeken we langs het rijke muzikale verleden van het jaar 2007. Met straks een dame die weigerde af te kicken van de alcohol. Maar eerst

0: Radio op Haarlem 105. Because of you, dit is Years. We reizen met de tijdmachine door het jaar 2007. Straks zetten we langs wat oude tv-commercials. Een hele irritant heb ik voor je, een jodelreclame. En een supermarktbaas genaamd Harry Piekema in een paasjasje. Nou, dat bewogen beloofd dat. Dat zo dadelijk. Maar eerst Amy Winehouse. Zij is natuurlijk al een tijdje niet meer onder ons. Wordt sinds haar dood tot een club van 27. Veel te jong gestorven. En haar leven ging al niet over rozen. De verslaving aan alcohol was zo erg dat zelfs haar platenmaatschappij haar probeerde te pushen om in rehab te gaan. Maar ja, afkicken van de alcohol gaat niet zo heel erg makkelijk. En Amy bleef het maar weigeren. Sterker nog, over deze hele situatie heeft ze een liedje geschreven. Met natuurlijk de tekst: They tried to make me go to rehab and I said no, no, no. Oftewel, ze wilden me naar een afkikkliniek brengen. Maar ik zei nee, nee, nee, nee, dat gaat niet gebeuren. Maar uiteindelijk zijn het haar katten die haar hebben weerhouden van de rehab. Zo zei ze ooit in een interview.
1: Well, it was 10 weeks. I mean, you can hear it in the lyrics. It was 70 days, 10 weeks. And I just thought, nah, do they have a gym there? What's going to happen to my, who's going to feed my cats? Who's like, do you know what I mean? Like,
2: real practical like, issues.
1: The thing is that, you know, alcoholism is a horrible thing, but if you can't remember the practical issues, that's when you know you've got a real problem.
2: So your cat saved you from rehab?
1: They did. Thank you, Monkey. Thank you, Melina.
0: Ja hoor, je katten. Nou ja, wat als ze nou wel naar rehab was gegaan? Was ze er dan nog geweest? Nou ja, op die vraag zullen we nooit antwoord gaan krijgen. Dit is Amy Winehouse met rehab.

0: die eigenwijze Amy Winehouse. You're the Rehab op 105. Dit is Years. We reizen vandaag een heerlijk eindje door het jaar 2007. En halverwege de maand december van het jaar viel er in sommige gemeentes een paar centimeter sneeuw. En ja, dat dan vlak voor kerst. Dus mensen hebben hoop en denken, oh, lekker witte kerst. Maar nee, er kwam ineens warme lucht aan en felle zon. De dooi erin en toen was de kerst ouderwets grauw. En ja, als je dan toch met je familie op de bank zat, lekker te zappen langs bijvoorbeeld Net 5, dan zag je ineens Harry Piekema in een bekende supermarktreclame. Als natuurlijk die legendarische supermarktmanager. Dit keer als paashaas.
1: Eindelijk in Nederland. Wintersportweken bij McDonald's. Met deze week de Rusty. Een bekend kaasbroodje, 100% rundvlees, gesmolten emmentaler en Rusty.
2: Het is Pasen bij Albert Heijn. En dan gaan we ver hoor. We hebben namelijk speciale paasproducten van AH Excellent verstopt. Producten van de hoogste kwaliteit en bereid met de lekkerste ingrediënten. Speciale vruchtensappen, vleeswaren, noem maar op. En het vinden wordt een eitje, want u herkent het aan het paarse label. Speciaal voor de feestdagen. Nou, ik zie er zo al heel veel liggen.
3: Ik heb er één. Ik heb er één. Ik heb er ook één, jongens. Ik heb er ook één.
2: Nou, jonge dame.
4: Met Albert Heijn maakt u van paas iets speciaals.
2: Ja, joh, maar ik heb je gewoon nog even nodig met de paasdagen, hè?
0: Nostalgie is dat natuurlijk ten top. Harry Piekema als supermarktmanager. En dan die irritante burgerreclame met dat gejodel. Ik heb er helemaal lijp van vroeger. Maar goed, dat je luistert lekker naar Years op Haarlem 105. Vandaag reizen we dus door het jaar 2007. Ik ben je piloot, Bas van der Schuit. En straks reizen we langs de grootste hit van het jaar. En ik kan je alvast verklappen dat het een Nederlandstalige plaat is. En je hoort welke zwemheld afscheid nam van haar carrière. En ook hoor je muziek. Postuum van André Hazes samen met Gerard Joling. Maar eerst Sean Kingston, dit is Beautiful Girls. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105.

samenwerking. André was al een aantal jaar overleden, maar Gerard Joling nam het postuum met hem op. Blijven mij werd een gigantisch hit in 2007. Dit is Years, welkom bij Haarlem 105. Ja, toch wel prestigieuze tijdmachine. Openbaar vervoer ten top, het is gratis. Zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Je hoeft er niets meer te betalen, reis gezellig mee, want we gaan lekker doorreizen door het jaar 2007. Een jaar waar we op het gebied van sport best wel succesvol waren. Zo werd de schaatster Irene Wüst voor de 4e keer wereldkampioen dames allround. En bij de heren gaat de wereldtitel naar Sven Kramer. En aan een succesvolle carrière waarin ze 4 keer Olympisch goud won, besloot Inge de Bruin in 2007 een punt achter haar topsportcarrière te zetten. En dat kwam vooral vanwege motivatieproblemen, blessures, maar ook omdat ze zich meer wilde richten op andere aspecten van haar leven. Dus ze legde dan de handdoek in het water. En Real Madrid kocht voetballer Wesley Sneijder voor 27 miljoen euro over van Ajax. Daarmee was hij op dat moment toen een van de duurste Nederlandse spelers ooit die naar een buitenlandse club is vertrokken. Straks heb ik voor je het grootste, nou ja, de grootste hit uit 2007. En wordt er door de Haarlem 105 tijdmachine bepaald naar welk jaar we volgende week gaan. En jij kan daar je steentje aan bijdragen. Wat moet je doen? Nou, heel simpel. Je gaat even naar de Haarlem 105 tijdreisplanner. En daar vul je het jaartal in op haarlem105.nl/studio. En uit alle inzendingen maakt de tijdmachinecomputer straks een keuze. Maar eerst hoor je Beyoncé en Shakira.

Lord of the Fray, Over My Head, Cable Car. De tijdreis door het jaar 2007 is bijna ten einde. Maar niet voordat we de grootste hit van het jaar gedraaid hebben. En de man die dit zong, hij was hiervoor vooral bekend van zijn presentatieklussen bij CallTV. En natuurlijk het SBS-programma Explosief met allemaal van die spannende filmpjes. De crashende auto's, weet ik veel, allemaal rare dingen. Maar ook was hij bekend als imitator van bekende Nederlandse zangers en zo. En dat deed hij eigenlijk allemaal maar tot 2007. Want ja, hij kreeg het voor elkaar tussen al die grote internationale sterren de meest succesvolle hit van het jaar 2007 te scoren. Je hoort hem bijna nooit meer op de radio, maar toen zong iedereen hem mee. Gebaseerd op het Spaanse Silencio van David Bisbal is dit Jeroen van der Boom met Jij Bent Zo. De grootste hit van het jaar 2007.

0: De grootste hit van het jaar 2007. Je hoorde hem hier op Haarlem 105. Jeroen van der Boom met Jij bent zo. En met die plaat landen we weer terug op vandaag. Volgende week weer een nieuwe years. En dan staat er weer een ander jaar centraal. En zojuist heb jij misschien en vele andere medeluisteraars van jou hun favoriete jaar ingevuld in de Haarlem 105 tijdreisplanner. En de Haarlem 105 tijdreiscomputer die gaat nu bepalen uit al die inzendingen naar welk jaar we volgende week toe gaan.
1: Volgende week reizen we af naar het jaar 1987.
0: Mooi, ja, mooi jaartje hoor. In 1987 opende prinses Juliana de 11 kilometer lange Rijksweg over de Oosterscheldedam. En je hoorde muziek van Fleetwood Mac, UB40, De Dijk, NXS, Madonna, Pepsi en Shirley en nog heel veel meer. Ja, mooi, deze break. Hold it. Tot zover Years voor deze week. Een programma bedacht door Richard van Keulen. Ik hoop dat je genoten hebt van de tijdreis. Geniet van je lekkere weekend. En graag tot volgende week in het jaar 1987. En daarin was dit ook een gigantische hit.

0: Zo, voeten in het zand, cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Op deze gigantisch warme zaterdagavond samen met Jelly Roll.
4: This is where the fun begins.

Jelly Roll. Met I'm Good worden hier op Haarlem 105. Ja, Jay hier met avonddienst op je radio. Op deze heerlijke warme zaterdagavond. We zitten ondertussen alweer op editie nummer 84. Ja, wat heb jij gedaan met deze zomerse temperaturen? Laat het even weten via de 105 WhatsApp 06 105 105 38.

Wat was jouw plan op deze zaterdag? Laat het even weten via de 105 WhatsApp 0600 500 500 538 of haarlem105.nl/studio. Muziek van Sam Smith.

0: Respect Your Mother.
1: Oh, Harry Styles. Dit is echt een van de favorieten uit het nieuwe album van Harry Styles. Dance No More, die hier op Haarlem 105. Ja, ik vroeg mij eigenlijk af wat jij hebt gedaan met deze zomerse temperaturen. Antwoorden konden naar de 105 WhatsApp 0600 500 538. Sander die zegt, lekker de hele dag in het zwembad gelegen met de kids. Verbrand als een kreeft, maar who cares? Ik heb gewoon binnengezeten met de gordijnen dicht en de ventilator aan. Ben niet zo'n zonmens, dat zegt Mark. Kevin die zegt dan weer barbecue'tjes met de buren gedaan. Biertje erbij, kon niet beter op zo'n dag. Ja, dit is ook wel echt barbecue weer. Ik heb ook buiten gelopen en ik zag eigenlijk alleen maar barbecue hier en daar rondlopen. Ja, ik zag geen barbecue rondlopen, maar je snapt wat ik bedoel. Daan die zegt lekker gefietst naar het strand van Zandvoort. Druk hoor, maar de zon voelde geweldig. Zal ik je wat leuk vertellen, Daan? Dan denk ik dat jij ook onze studio hebt gezien. Wij hebben namelijk een locatieuitzending gehad. Dat doen we elk jaar vanuit, vanuit Cosmico Beach in Zandvoort. Er komen allemaal artiesten langs, er komen allemaal interessante gasten langs. Ik vond het tenminste heel interessant om naar te kijken. Jasmin die zegt, ijs gescoord bij de ijskoman. Mijn kinderen die waren in de zevende hemel. En Bram die zegt dan weer, ja, gewoon een terrasje gepakt in Ademcentrum. Heerlijk, zo'n dag. En dit is dus ook exact hoe je zo'n dag eigenlijk moet vormgeven, weet je wel. Maar wat je niet moet doen, denk ik, dat is een hoodie date. Daar is het gewoon veel te warm voor. Snelle daarentegen, die deed het wel, maar die heeft er wel een heerlijk plaatje van gemaakt. Je hoort hem hier op Adem 105.
2: Buiten is het koud en het stormt en het regent.

Terrence Trent D'Arby met Sign Your Name hoorde hier op Adem 105. Ja, zometeen hoor je een zomerse editie van Toontje Lager. Het is heel simpel, je hoort 3 hits allemaal in toonhoogte verlaagd. Maar ja, welke hits hoor je? Je hoort het zometeen naar Faithless. Meedoen op de radio, dat kan altijd. Stuur even het woordje zomer naar de 105 WhatsApp of via adem105.nl/studio.

justice of cause and effect.

God is de DJ van Faithless Rody hier op Haarlem 105. En daarbij komen we aan bij Toontje Lager. Het spel is naar mijn mening heel simpel. Je hoort zometeen namelijk drie zomerse hits. Maar ze zijn allemaal net eventjes een stapje in de toonladder omlaag gegaan. Dus ze klinken iets dieper dan dat ze normaal horen te klinken. En dan is mijn vraag aan jou, welke hits hoor jij? Antwoorden kunnen naar de 105 WhatsApp 0600 500 538. Dat is dus 0600 500 538, echt via WhatsApp. Als je ons sms, dan komt hij nooit binnen. Of via haarlem105.nl/studio. Dan hoor ik je gelijk denken, valt er dan ook wat te winnen? Zeker, dat is namelijk eeuwig groen bij Haarlem 105. Nou, dat wil iedereen toch, denk ik zomaar. Ik zou zeggen, de radio even een tikkie harder en focus op welke hits dit zijn. Here we go! Nummer 1. Nummertje 2.

Ja, welke drie hits hoorde jij? Haarlem105.nl/studio of de 105 WhatsApp 06 105 105 38. Mag ook een spraakberichtje zijn. Dat is alleen maar leuk.

0: Less.
1: Met Say Less. Ja, nadat alle boybands een beetje uit elkaar vielen doordat ieder lid zijn eigen muziek wou maken, dacht JYT, wat kort staat voor Just Your Type. Dat vind ik dus echt wel een goede naam voor zo'n boyband. Want ja, je hebt toch altijd van die meiden achter je aan. En dan ben, ja, ik ben Just Your Type, daar ben ik van. Maar zij dachten toen, dit is onze kans. En in 2025 brachten ze de term boyband weer terug. Ik dacht dus eerlijk gezegd door deze plaat dat het een groep uit Korea was. Maar niks is minder waar. Deze mannen komen is gewoon een Amerikaanse boyband uit Los Angeles. Had ik nooit verwacht. Je hoorde ze net op Haarlem 105 met Say Less.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: hoorde Mama's Gun. Met Joy hier op Haarlem 105. Je luistert naar Haarlem 105 op 11 juni 2026. Het is 9 uur, dus we gaan eventjes plaatsmaken voor het nieuws van NOS. De NOS hoogtepunten. Na het nieuws neem ik je mee terug naar de Zero's tijdens de Zero's Classics. Dus heb je nog een suggestie voor een nummer dat tussen 2000 en 2010 is uitgekomen? Laat je dan even horen via de 105 WhatsApp 0600 500 538 of haarlem105.nl/studio. Ook hoor je deze.
1: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Zometeen gaan we terug naar de Zero's tijdens de Zero's Classic.

0: alles kwijt.
1: Mo, met een stukje van mij hoor je hier op Haarlem 105. Ja, een hele goedenavond. Jay hier door je speakers met avonddienst. Editie nummer 84 zitten we alweer. Zometeen neem ik je even mee uit de zorgen van de huidige wereld tijdens Zero's Classic. We gaan terug naar de muziek van de jaren tussen 2000 en 2010.

suggestie laat je dan even horen via de 105 WhatsApp 06 105 105 38. En over een half uur knallen we even door met de 105 weekendmix. 30 minuten lang zonder onderbreking een heerlijke muziekmix. Live bij jou op de radio.

0: Ik vind het zo'n onzin om die cd's te bewaren. Hero. The Queen. De classics van The Queen.
1: Op onze eerste vakantie hadden we altijd muziek aan van Donna Summer, was dat? 1982.
0: Ja, die is ook dood, Donna.
1: Ja, die is ook dood. Ja, wij leven nog.

Geen Donna Summers, zoals in het overgangetje Martien Meiland zag. Maar je hoorde Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Ja, naast dat je herinneringen kan hebben aan Whitney Houston, kan je ook wel herinneringen hebben aan de Zeros. Het is echt zo'n herinnering die je dan weer terugkomt als je een bepaald nummer hoort. Voor mij is dat meestal toch wel, ja, ik kom uit 2007, dus heel veel herinneringen heb je niet gekregen voor 2010, zeg maar. Maar voor mij is dat meestal toch wel in de auto van mijn vader zitten, terwijl die echt een heerlijke zomerplaat door de speakers heen gooit. Zo'n herinnering, die wil ik weer bij je oproepen tijdens de Zeros Classic. Dit was hem van vorige week, Mr. Brightside.

Mark Ronson. Samen met Bruno Mars. En Uptown Funk.

wat ken jij nou nog echt van de Zero's? Is dat Hives? Is dat MSN? Of zijn dat de kledingstijlen van die tijd? Of is dat nog beter de muziek van die periode? Dan heb je namelijk geluk, want daar gaan we even de focus op leggen voor deze aankomende 4 minuten. Vanavond een plaat van DJ Sammy, geboren in 1969 op het Spaanse vakantieeiland Mallorca. Die zijn carrière in 1984 begon in de disco's van die hoofdstad. In die hoofdstad ontmoette hij wel een hele leuke dame. Dat was namelijk de Nederlandse zangeres Marie-José van der Kolk, met wie hij later ook trouwde. En dit was een succesvol huwelijk. In 1997 scoorde ze namelijk een grote clubhit met deze plaat.

Ja, en die plaat van vanavond, dat is ook een gigantische hit geweest. Het is wel een cover van de Bryan Adams ballad uit 1985, maar DJ Sammy die maakte er een dance/trance hit van. En de stem die je hoort, die is van Dominique van Hult. Dat is ook een Nederlandse zangeres, die beter bekend staat onder de naam Do. Ik weet niet, deze man die heeft iets met Nederlandse zangeressen. Heaven die verscheen op 6 augustus 2002 als tweede studioalbum van DJ Sammy. En dat is niet het enige, dat is niet de enige cover op het album. The Boys of Summer en El Condor Pasa, dat zijn de andere twee. De plaat heeft zelfs zijn weg gevonden naar de dansspellen. Namelijk op de eerste versie van Dance Dance Revolution. Ja, als je niet weet wat het is, dat is dat je zo'n prachtige plaat hebt met allemaal van die pijlen. Dan moet je precies op de beat moet je op die pijlen springen. En daarna ook in de alle andere delen. En nu hoor je hem hier op Haarlem 105. Je hoort DJ Sammy met Heaven. Het Zero's Classic van 11 juni. Jullie.

Sammy, You Knew en Doe hoor je hier op Haarlem 105 als Zero's Classics van 11 juni 2026. Je hoorde Heaven. Heb jij nou nog een Zero's Classics die een keer moet behandelen? Laat je dan even horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38 of via haarlem105.nl/studio. Nog 2 minuutjes en dan gaan we het deze zaterdagshow eventjes afknallen met de 105 Weekend Mix. Tot die tijd heb ik muziek voor je. Young Gun Silver Fox hier op Haarlem 105 en Baby Girl. Ga ik me even klaarmaken? Ik zou zeggen, blijf lekker hangen, want die mix die wil je niet missen.

0: Je hoorde Young Gun Silver Fox met Baby Girl hier op Haarlem 105.
1: De mix van de zaterdag. Dit is de 105 Weekend Mix.
0: Ja, dan knallen we deze show nog heel even af met een heerlijke muziekmix. Speciaal voor jou, zonder onderbreking, 30 minuten lang op je radio. Ik zou zeggen, geniet er gewoon heerlijk van.

0: Ja, dit was hem dan weer voor mij. Naar jou toe, de weekendmix van 11 juli 2026. Weekendmix is altijd terug te luisteren via Soundcloud van Haarlem 105. Dus als je iets gemist hebt of je zegt van deze heerlijke mix wil ik gewoon nog een keer horen, dan kan dat altijd via de Soundcloud van Haarlem 105. Vanaf nu gaan we door naar Hongkong. Ik wens je heel veel plezier met Mark Schulz.
1: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: What we're gonna do right here is go back. Way back, back into time.

triple X-rated muziek hier op de zaterdagavond laat. Dan kan het alle kinderen liggen in bed. Essential Woman van The Herbalizer. Is pure porno wat uit de speakers druipt. Maar zeer goed, zeker met die rare vette dwarsfluit. Ga ik gauw verder met DJ Shadow. Daar draai ik veel van. Ik heb dat album Introducing weer eens een keer uit de kast getrokken. En veel van geluisterd. Ik ga samen met je luisteren naar deze. What does your soul look like?

Had ik ze net met de Handsome Boy Modeling School. Hier eventjes gewoon helemaal bij zichzelf. De La Soul van hun meest recente album Cabin in the Sky. Dat kwam vorig jaar uit. The Package. Leuke track wel hoor. Het is allemaal niet zo heel goed meer wat De La Soul maakt. Maar er zijn altijd wel leuke tracks op, zoals je hier net hoorde hier op 105. Hongkong Calling luister je naar Soul, Funk, Old School, Hip Hop, Bobby Radio en nog veel meer. Ik ga nu naar George Clinton, de man, de grote man. Hij leeft nog steeds, dik in de 80 is hij. Hij zat natuurlijk achter Funkadelic en Parliament, maar ook zoveel dingen meer. De P-Funk, dat was helemaal zijn ding. George Clinton en his Gangsters of Love met deze track Ain't That Peculiar.

weet ik ook wel dat dit grenst aan jazz van het type brand in een dierenwinkel. Maar ik vind hem toch wel erg gaaf. Randy Weston met In Memory Of. En misschien had je dat geluid aan het begin ook wel herkend. Dat gaat door de hele track door. Gebruikt door de man van de Prodigy. Smack My Bitch Up. Ja, dat is, komt dus hier vandaan. Eventjes groen. Eventjes een klein leermomentje. Reggae, heb ik dat al gedaan? Nee, nog niet. Dat ga ik nu eventjes doen met die Ethiopians hier op 105 met The Whip.

0: Leuke track dit van de DB's. Nooit meer wat van vernomen. Ze hadden niet eens een groot hit met deze track. Spy in the House of Love. Ergens in, nou, we zal zijn geweest, de early 80s. Ik vind een hele gave track. Af en toe moet ik hem draaien. Zeker al die koebellen die over elkaar heen vallen midden in die track. Dit was trouwens wel de extended remix die ik hier draaide, 105. Goed, nou, dan eventjes nog wat meer hip-hop doen van Gangstar. Guru is al lang overleden. Je kent misschien nog wel van Guru's Jazz Mathes. Ja, dat kan. En DJ Premier. De DJ Premier is de grote man achter de turntables. Die is er nog steeds. Die produceert ook zo ontzettend veel. Veel meer dan je denkt. Hier heb ik een track, dat doet de Inspector Deck mee. En Inspector Deck, dat is toch een van de coolere gasten van de Wu-Tang Clan. Deze track heet Above the Clouds.
1: Yeah. It has come to our attention that a mysterious force is loose somewhere in outer space.
2: The mysteries of creation are there.
3: Up in the sky?
4: Up in the sky.
5: The moon and the planets are there. And new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and

The Found Sound Orchestra, Psychedelic Woman hier op 105. Daar zit Jules Brennan achter. Die maakt ook hele gave, vage dingen. En vage dingen, dat is toch wel wat ik leuk vind om te doen hier in de show Hong Kong Calling. Zaterdagavond tussen 10 en 12. Heel lang heeft het gezeten op de zondagavond van 8 tot 10. Maar nu, dus al sinds een tijdje op de zaterdagavond laat. Goed, nou, eerste uur is voorbij. Nou, toen meteen ben ik weer bij je terug met een heel uur lang nog veel meer van dit soort dingen. En deze track is de laatste dan The Journey Ghana 74 in de Dusty Remix. De Boo Goos hier op 105. Tot zometeen. Tot na het nieuws.

0: We don't know where it came from. We can't imagine where it goes. Perhaps someday, when we understand a little more about how our own music affects us, we'll be ready to understand and communicate with creatures like it a little better.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
3: And now, the news.
2: Dit is het nieuwe Haarlem 105. Het is 11 uur.
4: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: What we're gonna do right here is go back. Way back, back into time.

0: come if you want to, but y'all can't never leave. It's going down, y'all. Like the Wall of Berlin.
1: En fijn dat je nog bent. Tweede uurtje honkenkolling hier op 105. Zaterdagavond laat. Tot middernacht ben ik er nog met soul, funk, old school, hip-hop op je radio. Van alles nog meer. Jazz, disco, electro. Dit is ook mooi. Draai ik veel. L'Imperatrice heb ik ontdekt vorig jaar hier in Hongkong. Toen ze optraden op het Klokkenflap Festival. Jawel, dat hebben wij hier een driedaags festival. Hartstikke leuk. L'Imperatrice komt uit Frankrijk. Moet wel zeggen dat ze live een stuk gaver waren dan wat ze op de studio allemaal presteren. Dus ga ze een keer zien. Zie je ze ergens een keer aangekondigd worden. Gaat zien. Het is heel erg cool. L'Imperatrice hier op 105. Fijn dat je er nog steeds bent. Mark Schultz hier vanuit Hongkong. Echt waar.

drinken. Maar dit klinkt wel heel erg modern. Ook een beetje met dat vreemde vervorm wat ze tegenwoordig veel doen. Melissa Whiskey hier op 105 met AJ. Ik vind het toch wel gaaf. Er zit een goed geluid in en dan mag het hier in het programma langskomen. Even naar de Chemical Brothers. Die heette vroeger de Dust Brothers. Ja, maar goed, dan moesten ze veranderen, want er waren al Dust Brothers in Amerika. En ze maakten coole dingen. Deze track, Electro Bank.

Nou, dit vloog werkelijk alle kanten op. Had ik je misschien even moeten waarschuwen. Het was al behoorlijk woest. Eventjes een stukje gas terugnemen hier met deze track van Maxwell die ik nu aangezet heb. Het album die Urban Hang Suite. Ga dat een keer checken, dat is erg goed. Gladde R&B, dat zeker. Het is heel smooth, maar het is ook wel heel erg fijn hier op de zaterdagavond laat. Something, something, Maxwell.

Het is toch wel dat je go-go muziek altijd wel goed kan herkennen aan het specifieke percussiegeluid, denk ik, wat erin zit. Mass Extension hier op 105. Deze track was Happy Feet. Het is ook weer 40 jaar oud, deze track. Leuk. Heb ik daar nog meer van? Ik heb wel wat oldschool hip-hop zo meteen. T-Ski Valley komt eraan. Maar nu eventjes naar het basgeluid van Marcus Miller. Dat is een grootheid op de basgitaar. En deze track heet ook gewoon niets minder dan Hard Slappin'.

Malcolm X.

0: Dit is allemaal lekker geluid uit begin jaren 80. Oldschool hip-hop, Malcolm X draai ik, No Sell Out. En ik ga gewoon even op dezelfde voet verder met de T-Ski Valley. Erg onbekend, maar hartstikke leuk. Ga meer van hem checken, kan ik je aanraden als je deze track leuk vindt. En ik garandeer je, dat vind je. Catch the beat hier op 105.
1: A grand groove, grand groove. Catch the beat.

waren de Dramatics hier op 105. What you see is what you get. Nog twee trekjes te gaan. Eerst eventjes dit, voordat ik ga afsluiten en afscheid van je ga nemen. Dance Yourself Clean, Heavy.

0: Heavy Dance Yourself Clean, Nederlands trek van vanavond. Je kan alles terugluisteren op halem105.nl bij Gemist. Of gewoon op mijn Mixcloud, Mark Scholz. Dan kan je alles terugluisteren voor hij erachter, zolang je maar wil. Nog één trekje te gaan, tot echt aan de klok van 12 uur. Rock the House. Mr. K en Special G, dat is de laatste week van vanavond. Fijn dat je er was. Tot volgende week.
1: Clap the hand. Stomp the feet. Clap the hand. Stomp the feet. In the jungle, brother.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Thank you.

0: 105. Het is 2:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt de verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.